0: continuo.
1: Zes uur een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Antwerpen, in de wijk Antwerpen-Noord, zijn twee huizen beschadigd geraakt bij twee kort opeenvolgende explosies. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Niemand raakte gewond. Er is een onderzoek geopend en een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende vier jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen daar amper 4,9% van de stemmen. Het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Vorpommern. De radicaal-rechtse partij AfD is daar nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde gisteren dat hij niet opstapt, ondanks de slechte resultaten in nu al twee deelstaten. In het zuiden van Oekraïne zijn twee doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. Drie anderen raakten daar gewond. De driejarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. De staatshoofden en regeringsleiders van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de leden Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. En ook de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ondertekende de verklaring. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en de cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de Algemene Vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI en zelfregulering in de sector. Sport op het EK volleybal zullen de Red Dragons de kwartfinale spelen tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de achtste finale Servië uit met 3-0. En ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. Het was een moeilijk begin, maar uiteindelijk toch een makkelijke overwinning, zegt speler Stijn Dulst.
2: We hadden een bepaalde flow beet na die tweede set. Ik voelde het ook van oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
1: De kwartfinale wordt morgen gespeeld. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten dat tot meer transparantie moet leiden. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd wordt. De Zwitser ligt al een tijd onder vuur, onder meer omdat hij zonder overleg een deel van het WK-voetbal wilde verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond ook de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart kandidaat voor een nieuwe termijn als voorzitter, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Het weer. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de loop van de dag wordt het wel zonniger en we halen tot zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker. Goedemorgen, 20 graden en zon, daar zeg ik geen nee tegen. En tegen een verse espresso al helemaal niet. Dus welkom. Heel fijn dat u meeluistert.

7:07 en we staken er meteen een beetje tempo in met het intermezzo voor orkest van Anton Arensky door BBC Philharmonic. En stel je voor, je doet mee aan een pianowedstrijd. Je mag niet door naar de volgende ronde. En uit protest stapt een van de grootste pianisten ter wereld uit de jury. De Kroatische pianist Ivo Pogorelic maakte het mee toen hij 22 was in 1980. Hij deed dat jaar mee aan de Chopin-wedstrijd. Hij mocht niet door. En Marta Argerich stapte toen op. Het veroorzaakte een kleine rel, maar het blijft wel een goed verhaal. En dit is hij, Ivo Pogorelic, niet met Chopin, maar met een fantasie van Mozart.

De Kroatische pianist Ivo Pogorelic met de fantasie voor piano van Wolfgang Amadeus Mozart. En binnenkort komt hij voor de allereerste keer naar Brugge. Op 21 november treedt hij op in het Concertgebouw. En misschien is het omdat hij in Brugge speelt, maar hij brengt ook muziek van de drie grote B's. Bach, Beethoven en Brahms. Dus dat wordt sowieso een bangelijke avond.

De blazers van het Wolf Ensemble. Ze brachten onlangs een nieuwe opname uit van Der Freischütz van Karl Maria von Weber, alleen voor blazers. En dit was een fragment uit het eerste deel. Victoria, der Meister soll leben. En dit is sopraan Jody de Vos als charmante fruitverkoopster in Mesdames de la Halle, een operette van Jacques Offenbach. Haar fruitkraam doet gouden zaken. De klanten staan zelfs in de rij aan te schuiven, tot grote jaloezie van haar collega's.

0: À la Bohemienne, de finale uit het octet van Jozef Vladislav Krogulski met Nelson Geurners aan de piano. Het is 6:30 en Toon, afgelopen nacht zijn er opnieuw explosies geweest in Antwerpen.
1: Ja, in de wijk Antwerpen-Noord zijn twee woningen beschadigd geraakt bij twee explosies die kort op elkaar volgden. Volgens de politie zouden die aan elkaar gelinkt zijn. Niemand raakte gewond, er is een onderzoek geopend en een link met het drugsmilieu wordt ook niet uitgesloten. De staatshoofden en regeringsleiders van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de VS opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door Canada, Australië en Turkije. Ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen ondertekende de verklaring. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft een brief gestuurd aan alle nationale voetbalbonden. Daarin schrijft hij dat hij openstaat voor een hervorming van het bestuur. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat tot meer transparantie moet leiden en hij vraagt een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd wordt. Het weer, de dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de namiddag wordt het zonniger en halen we temperaturen tot zo'n 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Trio Cascades met een pianotrio van George Onslow. En als hij iets vroeger was geboren, George Onslow, dan had hij deze George nog kunnen ontmoeten, want die woonde toen ook in Londen. En dit is een van zijn concerto's voor hobo van George Frederick Handel.

Musica Gloria, het barokensemble van Beniamino Paganini en Nele Vertomme, twee van onze twintigers, in een hobo-concerto van George Frederick Handel. Espresso. Wat denkt u? Is het Purcell of Purcell? Hier op Clara hebben we er nog geregeld discussies over, maar misschien komen we er deze week eindelijk achter, want Purcell is de componist van de week bij Iedereen Klassiek. Dus elke ochtend draaien Carlo en Siglinde iets van hem en wij doen gewoon mee, want dit is Paul-Antoine Benoist Dijon, ik hoop dat ik die naam wel goed uitspreek, met My Beauteous Softness.

De Franse contratenor Paul-Antoine Benoist-Dijon en Le Consort met My Beauteous Softness van Henry Purcell, of Purcell, de componist van de week, elke voormiddag in Iedereen Klassiek. En deze Franse gitarist komt volgende maand naar Flagey, Thibaut Garcia.

De Franse gitarist Thibaut Garcia met Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega. En het is 6:55, het nieuws komt eraan, maar daarna gaan we dansen, want ik heb hier een tango klaarstaan voor 3. En wat nog, een ontdekking uit ons eigen VRT-archief en een nieuw fragment uit onze keuze van Clara natuurlijk. Maar dat is allemaal voor na het nieuws.

0: 7 uur een goeiemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De dieselprijs stijgt vandaag naar een recordhoogte. De federale regering grijpt niet in. De Belgische marine wil haar nieuwe gevechtsschepen laten bouwen in Italië. En FIFA-voorzitter Infantino zegt open te staan voor hervormingen in het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De dieselprijs overschrijdt vanaf vandaag voor het eerst de grens van 2,5 euro per liter in ons land. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. Wie aan de pomp staat, voelt dat.
1: We moeten tanken, dus je moet ergens geraken, dus we moeten wel. Dus het is een beetje erg en triestig dat dat duurder en duurder wordt.
2: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus ja, als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
0: Een recordprijs dus van 2,5 euro per liter diesel. En dat heeft alles te maken met de conflicten in het Midden-Oosten en in Oekraïne. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om de hoge brandstofprijzen te milderen. Ondanks druk van Franstalige politici en vakbondsleiders, zegt Bart Verhulst.
3: De Waalse Socialistische Metaalvakbond dreigt met acties als de regering de accijnzen niet laat dalen. Voor oppositiepartij PS moet de accijnsverhoging op aardgas en stookolie van vorige maand worden teruggedraaid. En regeringspartij MR heeft vorige week de omgekeerde cliquet weer op tafel gelegd. Daarbij dalen de accijnzen automatisch als de prijzen hard doorstijgen. De overheid geeft zo terug wat ze extra binnenkrijgt door de hoge brandstofprijzen, zegt MR. Maar die gedachte veegde premier De Wever voor de zomer al van tafel. De overheid wint niet bij die hoge prijzen, ze scheurt er haar broek aan, klonken toen. Wellicht daarom liggen ook bij de begrotingsonderhandelingen de hoge prijzen niet op tafel. We zijn op zoek naar geld, niet naar nieuwe manieren om extra geld uit te geven, is te horen.
0: In Antwerpen, in de wijk Antwerpen-Noord, zijn vannacht twee huizen en een wagen beschadigd geraakt bij twee kort opeenvolgende explosies. Er vielen geen gewonden, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Het gerechtelijk lab en Dovo zijn dan ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. En we hebben ook wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen dat ze ook aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij sluiten we ook een link met het drugsmilieu niet uit. Maar aan beide woningen is ook een opschrift teruggevonden aan de gevel wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
0: Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot 500 euro krijgen. Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. De tekst verdwijnt hier. Dus, heel wat startende scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat zegt de vakbond Christelijke Onderwijscentrale. Starters kunnen tot 20% van hun lesopdracht vrijgesteld worden om zich in te werken en extra ondersteuning te krijgen. Maar scholen mogen het budget van die nieuwe maatregel dit schooljaar ook op andere manieren inzetten. En dat gebeurt in de praktijk vaak ook, ziet vakbondsecretaris Koen van Kerkhoven.
5: Bepaalde scholen gaan die investeren in extra lesuren, omdat het lestijdenpakket is gedaald. Maar het kan ook zijn dat men die gaat inzetten voor bijvoorbeeld een gedragsexpert die scholen eigenlijk moeten aanstellen. Andere scholen kiezen ervoor om te investeren in taalondersteuning of in huiswerkbegeleiding of om afwezige leraren te vervangen.
0: De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Dat bevestigen verschillende bronnen aan onze redactie. Wat is er fout gelopen met die bouw in Nederland, Jens Fransen?
6: Wel, in 2018 werd afgesproken om die gevechtsschepen samen met Nederland te ontwerpen en te bouwen. Het zou gaan om 6 fregatten, elk 3 stuks dus. Bedoeling was dat die eerste al volgend jaar geleverd zou worden, maar Nederland spreekt nu over 2034 ten vroegste. Maar de oude Belgische gevechtsschepen zijn meer dan 30 jaar oud en helemaal op. Als er dus geen nieuwe gevechtsschepen geleverd worden, moet de marine letterlijk de deur toedoen. Want dan zijn er geen gevechtsschepen meer en kunnen er dus ook geen jongeren worden opgeleid.
0: Ja, en ons land wil nu dus in Italië schepen bestellen.
6: Ja, een hoge regeringsbron bij ons die zegt dat het probleem in Nederland zelfs niet met, en ik citeer, een grote zak geld kan worden opgelost. En dus heeft Defensie een marktbevraging gedaan in Europa en daar komen de Italiaanse gevechtsschepen als beste uit. Ze kunnen wat ons land wil, binnen budget, en de Italianen kunnen leveren binnen de 3 jaar al. Premier De Wever heeft bij zijn bezoek begin september aan Rome het daar al over gehad met de Italiaanse premier Meloni.
0: Oké, dankjewel Jens. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Armin de Muit, wat wil Infantino concreet doen?
7: Ja, Toon, Infantino wil een overlegorgaan oprichten dat tot meer transparantie en participatie moet leiden. En hij wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar hoe de FIFA wordt bestuurd. En dat is opvallend toch, want Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij een deel van het WK wilde verkopen. Maar er was ook de politieke inmenging van president Trump tijdens het WK. Toen belde Trump met Infantino over een rode kaart voor Bellingham, een speler van de VS. En die rode kaart werd uiteindelijk kwijtgescholden. Bellingham mocht toen alsnog meedoen tegen België. Nu, volgend jaar in maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen. Infantino is momenteel de enige kandidaat. Maar heel wat bonden, zoals de Belgische Voetbalbond, die steunen hem niet meer. Zijn brief aan de leden van FIFA lijkt daarom een poging om de criticasters toch weer te overtuigen.
0: Armin, dankjewel. Het weer. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de namiddag wordt het zonniger en we halen tot zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden. Vooraan in dit nieuws zaten de hoge brandstofprijzen. De dieselprijs is vandaag gestegen tot een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om die prijzen te milderen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Opera Ballet Vlaanderen stelt 3 mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
8: Espresso. Met Clara de Dekker.
10: Goedemorgen, het is 7:08. Het is nog vroeg, ik weet het. Maar wat denkt u? Mag ik deze dans van u?

It takes two to tango, maar met z'n drieën lukt het duidelijk ook, want dit was Tango à Trois, het tango-ensemble van pianist Peter Ludwig met Barbara Bossa. En de zomer zit erop, de herfst is begonnen en bij pianist Alessandro Scobbio gaat het wel heel snel, want daar vallen de eerste bladeren al in dit nummer van hem, Feuille.

De Italiaanse jazzpianist Alessandro Scobbio met Feu. Espresso. Kelders. Ik moet bekennen, ik ben er niet zo zot van. Of misschien is dat omdat er in van mij alleen maar rommel ligt. En dat is nog een understatement. Maar de kelder van de VRT, dat is een echte schatkamer. Het is een beetje onze grot van Alibaba. Af en toe trekt iemand daar een schuif open, valt er een stapel oude banden omver. En voor je het weet heb je een onbekende parel in handen. Of in dit geval zelfs twee. Want in ons archief zijn er twee onbekende opnames opgedoken van Jack Sells. Sells was ooit dé bekendste jazzsaxofonist uit Antwerpen. In de jaren 50 en 60 speelde hij zelf samen met Dizzy Gillespie en Lester Young. En wat deze opnames nu zo bijzonder maakt, dat komt jazzkenner Frederik Goossens straks vertellen bij Olaf in Music Matters. Maar wij gaan ondertussen al eens luisteren naar een ander nummer van hem, Rain on the Grand Place, van Jack Sells.

Saxofonist Jack Sells en zijn kwartet met Rain on the Grand Place. En als u benieuwd bent naar die nieuwe muziek die van hem ontdekt werd hier in ons VRT-archief, luister dan zeker mee straks tussen 12 en 2 naar Music Matters.

0: Het scherzo, het strijkquintet van Anton Bruckner. En zo werd het 7:30. Toon Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Toon, de brandstofprijzen zijn vandaag gestegen. Diesel zelfs tot een recordhoogte.
1: Ja, je betaalt vanaf vandaag maximaal 2,5 euro per liter diesel. Verschillende Franstalige politici en vakbonden willen daarom dat de regering ingrijpt om die prijzen wat te milderen. Maar dat zal voorlopig niet gebeuren. Nog voor de zomer zei premier De Wever dat de overheid zelf haar broek scheurt aan zulke hoge prijzen. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Eerst zou Nederland die schepen leveren. Er was afgesproken dat dat volgend jaar zou gebeuren. Maar dat lukt niet. Nederland spreekt nu over 2034. En dat is te laat voor de marine. Daarom kiest ze nu voor Italië. Die kan wel 3 nieuwe schepen leveren tegen 2030. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft een brief gestuurd naar alle nationale voetbalbonden. Daarin schrijft hij dat hij openstaat voor een hervorming van het bestuur. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat tot meer transparantie moet leiden en hij vraagt ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd wordt. En dan nog het weer. De dag begint met nevel of mist, wat lage wolken ook. In de namiddag wordt het zonniger en we halen temperaturen tot zo'n 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Bart Eekhout over het conflict tussen de VS en Iran. Vanaf wanneer mag je zeggen dat de roekeloze oorlog van Trump in Iran een catastrofe is, vraagt hij zich af. Want de realiteit pakt nog slechter uit dan gevreesd. Dat geldt onder meer voor de regio daar, die kwetsbaar oogt, nu de Amerikaanse bescherming grote gaten vertoont. En het geldt ook voor het grote deel van de wereld dat voor zijn welvaart afhankelijk is van wat al dan niet door de straat van Hormuz passeert. Het hoofdkwartier van de VN in New York is deze week opnieuw het epicentrum van de internationale diplomatie, weet Erik Djarcik in de Tijd. Weinigen op het podium kunnen ontkennen dat de VN in een crisis verkeren, want de organisatie slaagt niet in haar belangrijkste opdracht, namelijk de komende generaties behoeden voor de geesel van de oorlog. Het comfort van reizigers in Antwerpen Centraal en in veel pre-metrostations is jarenlang geen prioriteit van de NMBS of de lijn geweest. Dat besluit Christophe Willocks dan weer in de Gazet van Antwerpen. En dat is niet alleen schandalig, het zadelt Antwerpen ook op met een pijnlijk gezichtsverlies als toerismestad. Een cruciaal deel van het openbare vervoer in Antwerpen blijft namelijk met een zwaar imagoprobleem zitten. Vlaams parlementslid Egbert Lagaert verlaat de Liberalen en zetelt voortaan als onafhankelijke, meldt Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. Ze neemt aan dat, nu Lagaert bevrijd is, we meer van hem zullen horen. Maar tegelijkertijd is dit ook het mogelijke einde van zijn nationale carrière, want opnieuw verkozen geraken lukt niet in je eentje. Na 2 Duitse deelstaatverkiezingen is het patroon duidelijk. Bondskanselier Merz wordt zwaar afgestraft en op de opmars van de extreemrechtse AfD staat voorlopig geen maat, stelt Livin Sioen vast in de Standaard. In een vijandige wereld waarin China de concurrentie vervalst, Rusland de veiligheid bedreigt en de VS Europa als wingewest ziet, is een verlamde democratie heel zorgwekkend. Peter Meilemans kijkt in het Nieuwsblad tot slot naar de kostprijs van de voorbije hete zomer. De hitte heeft ons maar liefst 6 miljard euro gekost. Als het om klimaatopwarming gaat, is volksgezondheid, leefbaarheid en welvaart altijd ondergeschikt geweest aan de economische belangen in dit land. Vanuit de foute veronderstelling dat het feit dat de klimaatopwarming er ook economisch flink op zou inhakken, doemdenken was. Hopelijk voor de toekomstige generaties probeert men nu te redden wat er nog te redden is. Het is dinsdag 22 september en dat waren de krantencommentaren.
3: Op 23 september zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. Zijn werk is een spirituele reis. Een eindeloze zoektocht naar verdieping. Iets dat ons overstijgt. Lee Steppe en Guy Peters nemen u mee naar de AB. Waar het vuur van Coltrane brandend wordt gehouden. Met Ellen Forklit, James Brandon Lewis en Chad Taylor. Morgen om 18:00 in Clara Live, bij Clara en op 14 Max.

Concerto Keulen met een vrolijke symfonia van Jozef Mislievicek. En als u wilt weten waarom Olivier Messiaen de Franse Bach wordt genoemd, dan moet u donderdag zeker luisteren naar onze nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Want Sander en ik hebben het deze week over zijn Quatuor pour la fin du temps. Ik weet het, geen vrolijke titel. Maar kent u de Spaanse Bach al? Juan Cabanilles.

0: Vier gambas en een harp. Folías Primer Tono van Juan Cabanilles. De Spaanse Bach, dat was zijn bijnaam. Want hij was meer dan 45 jaar als organist verbonden aan dezelfde kathedraal. En hij schreef ook heel veel orgelmuziek. Al wordt hij tegenwoordig ook vaak op gamba uitgevoerd. En dit was een stukje uit het nieuwe album van gambiste Lucille Boulanger. En van nieuw gesproken...
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week een album van bij ons, van In Alto, een Belgisch ensemble. Ze zijn vooral gespecialiseerd in oude muziek. En op hun nieuwe album nemen ze ons mee naar het begin van de 17e eeuw, naar 1610, om precies te zijn. Want toen schreef Claudio Monteverdi zijn Maria Vespers, muziek voor het avondgebed. Maar verwacht vooral geen rustig moment van bezinning, want Monteverdi die wilde maar één ding, dat was uitpakken. Hij wilde met zijn muziek alles en iedereen overrompelen, vooral de paus. En dat deed hij ook. Met onder andere dit Laudate Pueri Dominum. Loof de Heer.

De prachtige stemmen van In Alto met het Laudate Pueri Dominum, het vierde deel uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Een nieuwe opname van bij ons en deze week onze keuze van Clara.

0: 8 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De dieselprijs stijgt vandaag naar een recordhoogte. De federale regering grijpt niet in. De Belgische marine wil haar nieuwe gevechtsschepen laten bouwen in Italië. En FIFA-voorzitter Infantino zegt open te staan voor hervormingen in het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De maximumprijs voor diesel in ons land stijgt vanaf vandaag voor het eerst tot 2,5 euro per liter. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. En wie aan de pomp staat, voelt dat.
1: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
2: Ja, we zijn ook aan het denken van meer met de fiets te doen. Terwijl dat je dat eigenlijk niet kunt als je kinderen hebt of van A naar punt A naar punt B moet rijden.
0: Een recordprijs dus van 2,5 euro per liter diesel en dat heeft alles te maken met de conflicten in het Midden-Oosten en in Oekraïne. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om de hoge brandstofprijzen te milderen, ondanks druk van Franstalige politici en vakbondsleiders. Dat zegt Bart Verhulst.
3: De Waalse Socialistische Metaalvakbond dreigt met acties als de regering de accijnzen niet laat dalen. Voor oppositiepartij PS moet de accijnsverhoging op aardgas en stookolie van vorige maand worden teruggedraaid. En regeringspartij MR heeft vorige week de omgekeerde cliquet weer op tafel gelegd. Daarbij dalen de accijnzen automatisch als de prijzen hard doorstijgen. De overheid geeft zo terug wat ze extra binnenkrijgt door de hoge brandstofprijzen, zegt MR. Maar die gedachte veegde premier De Wever voor de zomer al van tafel. De overheid wint niet bij die hoge prijzen, ze scheurt er haar broek aan, klonken toen. Wellicht daarom liggen ook bij de begrotingsonderhandelingen de hoge prijzen niet op tafel. We zijn op zoek naar geld, niet naar nieuwe manieren om extra geld uit te geven, is te horen.
0: In Antwerpen, in de wijk Antwerpen-Noord, zijn vannacht twee huizen en een wagen beschadigd geraakt bij twee kort opeenvolgende explosies. Er vielen geen gewonden, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Het gerechtelijk lab en Dovo zijn dan ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. En we hebben ook wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen dat ze ook aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij sluiten we ook een link met het drugsmilieu niet uit. Maar in beide woningen is ook een opschrift teruggevonden aan de gevel wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
0: Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot 500 euro krijgen. Heel wat Vlaamse scholen gebruiken de extra middelen voor startende leerkrachten niet waarvoor ze bedoeld zijn. Dat zegt de Christelijke Onderwijscentrale COC. Starters kunnen tot 20% van hun lesopdracht vrijgesteld worden om zich in te werken en extra ondersteuning te krijgen. Maar scholen mogen dat budget van die nieuwe maatregel dit schooljaar ook op een andere manier inzetten. Bijvoorbeeld om besparingen in het secundair onderwijs op te vangen. COC-voorzitter Koen van Kerkhoven begrijpt die keuze, maar ook de ondersteuning voor starters blijft belangrijk.
5: Dat was ook de reden waarom de Vlaamse regering aanvankelijk had voorzien om 20% vrijstelling te geven in die opdracht, om zich juist beter te kunnen focussen op die start in het onderwijs, een heel belangrijke stap, ruimte te geven om die lessen beter te kunnen voorbereiden, om bijvoorbeeld een collega te bezoeken in de lessen, collegiale visitatie, ook om van daaruit te kunnen leren en zich te versterken in die loopbaan.
0: In München in Duitsland is een medewerker van het Oktoberfest om het leven gekomen bij een ongeval met een kermisattractie. De man zou verpletterd zijn door de gondel van een vrije valtoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De kermisattractie zou niet defect zijn geweest en volgens de politie kwamen de inzittenden van de gondel ook nooit in gevaar. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Dat bevestigen verschillende bronnen aan onze redactie. Jens Fransen, wat is er fout gelopen met die bouw in Nederland?
6: Wel, in 2018 werd afgesproken om samen dan 6 gevechtsschepen, voor elk 3 dus, samen te bouwen met en in Nederland, die daar te laten ontwerpen ook. En de afspraak was dat de eerste volgend jaar al geleverd zouden worden. Maar Nederland spreekt nu over ten vroegste 2034 en dat zonder garantie. Maar de 2 oude Belgische gevechtsschepen zijn meer dan 30 jaar oud en helemaal op. Als er dus geen nieuwe gevechtsschepen geleverd worden, dan moet de marine letterlijk de deur toedoen. Want dan zijn er geen gevechtsschepen meer en dan kunnen er dus ook geen jongeren meer worden opgeleid.
0: Oké, en ons land wil nu dus in Italië schepen bestellen.
6: Ja, want een regeringsbron die zei mij, kijk, dit probleem in Nederland kan zelfs niet meer met een grote zak geld worden opgelost. En dus heeft Defensie een marktbevraging gedaan. En daaruit komen de Italiaanse gevechtsschepen het best uit. Ze kunnen eigenlijk wat ons land wil dat ze moeten kunnen. Ze kunnen binnen budget worden gebouwd. En ze kunnen ook al binnen 3 jaar kan de eerst al geleverd worden. Premier De Wever was begin september bij de Italiaanse premier Meloni. En ik heb me laten vertellen dat er toen ook over dat dossier al gesproken is.
0: Jens Fransen, dankjewel. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Armin de Muit, wat wil Infantino concreet doen?
7: Ja, Toon. Infantino wil een overlegorgaan oprichten dat meer tot meer transparantie en participatie moet leiden. En hij wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar hoe de FIFA wordt bestuurd. En dat is toch opvallend, want Infantino ligt al een tijdje onder vuur. Onder meer omdat hij een deel van het WK wilde verkopen. Maar er was ook de politieke inmenging van president Trump tijdens het WK. Toen belde Trump met Infantino over een rode kaart voor Belgen, een speler van de VS. En die rode kaart werd uiteindelijk kwijtgescholden. Belgen mocht toen alsnog meedoen tegen België. En volgend jaar in maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen. Infantino is momenteel de enige kandidaat, maar heel wat bonden, zoals de Belgische Voetbalbond, die steunen hem niet meer. Zijn brief aan de leden van FIFA lijkt daarom een poging om de criticasters toch weer te overtuigen.
0: Bedankt, Armin. Het weer. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de namiddag wordt het zonniger en halen we tot zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden dan. Vooraan in dit nieuws zaten de hoge brandstofprijzen. De dieselprijs is vandaag gestegen tot een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. De federale regering neemt voorlopig geen maatregelen om die prijzen te milderen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Blijf verwonderd. 3 topmuzikanten, 1 muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara. Espresso. Met Clara de Dekker.
9: De tafel dekken voor een uitgebreid ontbijt, daar heeft u deze ochtend misschien geen tijd voor. Maar wat denkt u van een picknick?

Picnic à Nagpur, muziek van de Tunesische oetspeler Anouar Brahem. En ja, picknicken is zo zalig. Een dekentje op de grond, een grote mand met allemaal lekkere dingen en dan gewoon blijven eten. Maar wat als die mand nu leeg is? Daarover gaat het volksliedje Tres Morillas. Drie Moorse meisjes hebben ontzettend veel honger en trekken erop uit om appels en olijven te gaan plukken, tot ze ontdekken dat iemand hen is voorgeweest. Want alle bomen zijn leeggeplukt.

Tres Morillas, drie Moorse meisjes van Federico García Lorca door het ensemble Girundo Maris. Christophe Vekeman, als hij geen boeken leest voor Pompidou, dan is hij er zelf wel een aan het schrijven en hij heeft er weer een klaar. De titel is het gebeurt elke dag. Het is een autobiografische non-fictie roman waarin hij terugblikt op de afgelopen 2 jaar. Want 2 jaar geleden kwam Vekeman openlijk uit voor zijn katholieke geloof. Dat maakte heel wat reacties los en het leverde hem ook veel gesprekken op met gelovigen en niet-gelovigen. Die bundelde hij in zijn nieuwe boek en dat komt hij straks dus voorstellen in Pompidou. Dat gebeurt niet elke dag, dus luister zeker mee. Tussen 5 en 6.

Het eerste deel, het vierde pianoconcerto van Joseph Haydn met pianist Jean-Eflam Bavouzet in Manchester Camerata. Een opname uit 2014. Toen bracht Bavouzet zijn integrale opname uit van alle pianoconcerto's van Haydn. Volgens Bavouzet stimuleert zijn muziek zowel de hersenen als het hart op het allerhoogste niveau. En daarmee wil ik toch ook even fanfare vermaak na arbeid uit Rijke Vorsel een hart onder de riem steken. Want zij verloor dit weekend zo'n 30 instrumenten bij een brand. De fanfare was op de terugweg van een festival in Duitsland toen een bus in brand vloog. Niemand raakte gewond, maar de bus brandde wel volledig af. Alle bagage ging verloren en ook heel wat instrumenten werden vernield, zo'n 30. Maar de muzikanten die houden de moed erin. Ze gaan op zoek naar tweedehands instrumenten of naar reserve-instrumenten van vrienden, fanfares. Dus na al die arbeid is het hopelijk weer snel tijd voor echt vermaak.

0: Het Andante, het tweede strijkkwartet van Felix Mendelssohn door Quatuor Danel. Het is 8:30 en Toon, ja, wie vandaag gaat tanken, zal dat voelen.
1: Ja, de brandstofprijzen pieken. Je betaalt vanaf vandaag een recordprijs voor diesel, maximaal 2,5 euro per liter. En verschillende Franstalige politici en vakbonden willen daarom dat de regering ingrijpt om die prijzen wat te milderen. Maar dat zal voorlopig niet gebeuren. Nog voor de zomer zei onze premier Bart De Wever dat de overheid zelf haar broek scheurt aan zulke hoge prijzen. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Eerst zou Nederland die schepen leveren. Er was afgesproken dat dat volgend jaar zou gebeuren, maar dat lukt niet. Nederland spreekt nu over 2034. En dat is voor onze marine te laat. Daarom kiest ze nu voor Italië. Italië kan wel 3 nieuwe schepen leveren en dat tegen 2030. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft een brief gestuurd naar alle nationale voetbalbonden. Daarin schrijft hij dat hij openstaat voor een hervorming van het bestuur. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat tot meer transparantie moet leiden en hij vraagt ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd wordt. Het weer nog. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. Later wordt het dan zonniger en halen we temperaturen tot zo'n 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

De Philharmonie met La Danse de Puck, een prelude van Claude Debussy, bewerkt voor orkest door Luc Brewijs. En vergeet Toscane, de Provence en Wales. Voor een mooi landschap moest je in de 19e eeuw in de Kempen zijn. Kunstenaars kwamen van heinde en ver naar ons land om die typische Kempische heidevelden, bossen en dorpen te schilderen. Maar wat trok hen daar zo in aan? Dat vraag ik zo meteen aan Peter Konings, curator van de tentoonstelling Gemaakt om geschilderd te worden in Mol en Genk.

0: Gerson Leong en Jonathan Fournel aan de piano in de eerste vioolsonate van Gabriel Fauré. Espresso. Stel u de Kempen voor, zo'n 150 jaar geleden. Uitgestrekte heidevelden, kleine dorpen, bossen en hier en daar een schilder achter zijn ezel. Want kunstenaars kwamen toen van overal om dat Kempische landschap vast te leggen. Maar wat zagen zij in onze Kempen dat hen zo betoverde? Peter Konings, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Peter, u bent co-creator of co-curator van de tentoonstelling Gemaakt om geschilderd te worden. Die opende afgelopen weekend in het Jacob Smits Museum in Mol en in het Emiel van Doren Museum in Genk. Ja, om te beginnen, bent u zelf een Kempenaar?
1: Helemaal.
0: Oké. Oké, en bent u dan ook zo verliefd op dat Kempische landschap?
1: Ik weet niet dat ik verliefd ben op dat Kempische landschap. Want dat Kempische landschap is ook meer dan landschap wat dat vroeger was. Wat dat wij nu zien tijdens de expo, als wij daar doorwandelen. In
0: dat
1: de twee expos samen. Ja, je moet toch al wel echt wel heel fel op zoek. In Mol heb je nog wel enkele van die dingetjes. Maar de schilderijen zijn de schilderijen niet meer wat ze destijds... Of de landschappen niet meer wat dat ze destijds waren.
0: Ja, maar in de 19e eeuw waren onze Kempen dus zeer populair onder kunstenaars. Wat trok hen dan zo aan?
1: Ik denk vooral dat desolate landschap ook wel... daar is een reactie geweest zo rond 1840, 1850. Iedereen kent dat wel. De school van Barbizon bij Parijs, Fontainebleau. Waar daar kunstenaars vanuit Parijs in Barbizon gingen schilderen, plein air schilderen. En dat heeft in de totale kunstwereld, heeft dat, in de kunstgeschiedenis, heeft dat wel een hele grote omslag gehad. Van die jonge kunstenaars die in opstand kwamen, naar die kunstenaars die in hun ateliers hun werken maakten.
0: Zij trokken naar buiten.
1: En zij trokken naar buiten. En niet alleen in de stad, maar vooral naar buiten, buiten de stad. Barbizon is daar eentje van. Is een heel vlug een kunstenaarskolonie geworden. Er zijn heel veel kunstenaars die de klok hoorden van in Vlaanderen of in België, die naar daar getrokken zijn.
0: Ja, want bij ons dan... waren er dus ook echt van die kunstenaarskolonies. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Kunstenaarskolonies op zich, je moet een treinstation hebben, dat is één, waar dat de mensen naartoe kunnen komen. Dat was wel heel, dat heeft wel meegespeeld. En twee, een herberg of een hotel, waar dat die jongens of die kunstenaars konden blijven overnachten of voor een langere periode konden blijven hun kunstwerken naar buiten, buiten brengen. Tervuren was daar eentje heel, heel vlug van. De school van Tervuren, wat men dat noemt. Kunstenaarskolonie werden nogal dikwijls nog als de scholen van genoemd. School van Kalmthout, of de grijze school van Kalmthout. En door toedoen van professoren aan de academies in Brussel en in Antwerpen, ook wel in Luik, dat die tegen hun jonge kunstenaars, hun jonge leerlingen zeiden van, je trekt er nu wel mee op uit en je gaat naar Genk en je gaat naar Kalmthout. Kalmthout was ook niet zo heel ver weg van Antwerpen.
0: Dus dat waren dan wel voornamelijk jonge kunstenaars?
1: Dat waren vooral jonge kunstenaars.
0: En zitten daar ook grote namen tussen, namen die wij vandaag nog kennen?
1: Zeer zeker. Een Henri van de Velde.
0: Ah ja.
1: Ja. Wat veel mensen denken, de architect Henri van de Velde is tijdens zijn jonge periode gekend van het meisje aan het raam dat in Antwerpen topstuk Vlaanderen is. Is in zijn jonge periode in Kalmthout een periode geweest en daar werd het een klein beetje de druk en hij zakte met zijn moeder en heeft daar denk ik 3 jaar gedomicileerd geweest in Wechelderzande.
0: Ah ja, en u noemde daarnet ook al Parijs, dus Franse kunstenaars kwamen ook naar ons, ook van verder uit het buitenland?
1: Ja, in Mol bijvoorbeeld had je een jonge Frederik Coburn, hij kwam uit Canada en hij volgde les aan de academie in Antwerpen en hij had een kamer, een chalet in een tuin bij een familie in de Begijnenstraat en hij was verliefd op dat werk van Jacob Smits en nam geregeld de trein naar Mol. Smits heeft daar een pracht van een portret van gemaakt, van een jonge James Cole.
0: Ja, want wat schilderde die dan wanneer ze dan in de Kempen waren?
1: Je moet weten, dat zijn jonge kunstenaars. Hè. En die, Jacob Smits heeft een magneet geweest tijdens zijn komst in 1888 in Mol. En Coburn heeft vooral gekeken waar dat Smits, wat dat Smits deed. En hij heeft dat heels gekopieerd, wat dan niks mis mee is. Maar ja, je voelt wel die sterke invloeden van hem. Hij is achteraf terug richting Canada vertrokken. En is daar dan ongelooflijk populair en groots geworden met die Canadese landschappen, wat je helemaal niet kunt vergelijken met wat dat er destijds in Mol
0: misschien
1: gemaakt
0: geweest
1: is.
0: Misschien ook wel een beetje dankzij onze Kempen. Ik vraag me dan ook wel af, hoe vonden de inwoners dat? Want ja, plots lopen er overal schilders in je dorp rond. Hoe reageerden zij daarop?
1: Ik denk dat dat wel een vreemd gevoel moet geweest zijn. Moet rekening houden, zoals in Genk. Ik denk nu Genk, een agglomeratie van een 80.000 inwoners, was destijds een dorp van 4.000. Een kerk met enkele hotels of overnachtingsplaatsen. En die kunstenaars kwamen daar echt een volle naartoe. Die jongens die stonden 's morgens op en die gingen de opgaande zon tot tegen de middag, gingen terug 's middags hun dinertje halen en dan terug dat maanlandschap gaan schilderen. Ja, dat zal daar ook wel vrij liederlijk aan toe geweest zijn in die herbergen. En dan met buitenlanders daartoe. Daarbij, ik kan me wel voorstellen dat heel veel van die...
0: plots lopen er dan...
1: Wij vergelijken dat wel dikwijls dat in de Kempen veel armoede was. Hè. Mm. Dat moet daar toch wel een... het speciale geweest zijn bij de plaatselijke bevolking. Dat kan bijna niet anders.
0: Ja, heel bijzonder. En u zei het al, het Kempische landschap is ondertussen natuurlijk veel veranderd. Maar dankzij al die schilders kunnen we dus nog even terug naar de Kempen van toen op de dubbeltentoonstelling gemaakt om geschilderd te worden in het Jacob Smits Museum in Mol en het Emil van Doren Museum in Genk, denk ik. Hè? Nog tot midden januari. Ja. Peter Konings, dankjewel.
1: Jullie ook, met veel dank.

Kim Walker en de London Mozart Players in het concertino voor fagot van Ermanno Wolf Ferrari. En het is bijna 9 uur, dus wij trekken nog 1 keer op met deze finale van Jan Ladislav Dusek. En daarna is Sigeline Michiel er met Iedereen Klassiek, dus blijf luisteren en maak er een mooie dinsdag van.

0: Grenzeloze muziek, live bij Bozar. Ontdek de Desert Blues van Samba Touré met een prachtig eerbetoon aan Ali Farka Touré. Zangeres Abir Name viert de rijkdom van de Arabische taal en Souhaat Massi stelt haar nieuwe album voor. Ontdek het volledige programma Global op bozar.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De maximumprijs voor diesel stijgt vanaf vandaag tot 2,5 euro per liter in ons land. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. De prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt is intussen wel weer aan het dalen, dus de recordhoogte van de brandstofprijs is vermoedelijk maar van korte duur. Al weet je dat nooit helemaal zeker, zegt Jean-Benoît Schrans van Energiefederatie Energia.
2: De enige zekerheid die er bestaat is de onzekerheid van hoe de markten gaan reageren op de geopolitieke evolutie in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne en Rusland, waar een aantal dieselraffinaderijen stil liggen door droneaanvallen. Het zou kunnen dat binnen een paar dagen dat de prijs dan gaat zakken, omdat de hoge prijs nu is nog het gevolg van de hoge prijzen op de internationale markten van vorige week.
1: In Gent proberen kotbazen nu al de nieuwe kotbelasting door te rekenen, ook al gaat die nieuwe belasting pas vanaf januari van kracht. Studentenvereniging Op Krot geeft juridische adviezen en wijst op de zaken waar studenten best op letten. Victoria van Dalen.
3: Dat het heel belangrijk is om te weten als student onder welk studententarief jouw kot valt, juist omdat er echt grote verschillen zijn tussen de verschillende tarieven. En ook om na te gaan of de verhuurder eigenlijk niet ten onrechte de belasting voor een jaar al doorrekent, juist omdat er dan in die verhouding eigenlijk een fout is gemaakt.
1: Huisbazen die de kotbelasting aanrekenen, moeten dat in het contract zetten. In München in Duitsland is een medewerker van het Oktoberfest om het leven gekomen bij een ongeval met een kermisattractie. De man zou verpletterd zijn door de gondel van een vrije valtoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De kermisattractie zou niet defect zijn geweest en volgens de politie kwamen de inzittenden van de gondel ook nooit in gevaar. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. In Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Rusland zegt ook dat het een Oekraïense olieraffinaderij heeft aangevallen, net als olieinfrastructuur en schepen bij Oekraïnse havens. Rusland spreekt over een massale aanval. Er zouden 300 Russische drones zijn onderschept in Oekraïne. De dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. In de namiddag wordt het zonniger en we halen tot zo'n 20 graden vandaag. Morgen begint grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
4: In de morgen schrijft Bart Eekhout over het conflict tussen de VS en Iran. Vanaf wanneer mag je zeggen dat de roekeloze oorlog van Trump in Iran een catastrofe is, vraagt hij zich af. Want de realiteit pakt nog slechter uit dan gevreesd. Dat geldt onder meer voor de regio daar, die kwetsbaar oogt, nu de Amerikaanse bescherming grote gaten vertoont. En het geldt ook voor het grote deel van de wereld dat voor zijn welvaart afhankelijk is van wat al dan niet door de straat van Hormuz passeert. Het hoofdkwartier van de VN in New York is deze week opnieuw het epicentrum van de internationale diplomatie, weet Erik Djarcik in de Tijd. Weinigen op het podium kunnen ontkennen dat de VN in een crisis verkeren, want de organisatie slaagt niet in haar belangrijkste opdracht, namelijk de komende generaties behoeden voor de gesel van de oorlog. Het comfort van reizigers in Antwerpen Centraal en in veel pre-metrostations is jarenlang geen prioriteit van de NMBS of de lijn geweest. Dat besluit Christophe Willocks dan weer in de Gazet van Antwerpen. En dat is niet alleen schandalig, Het zadelt Antwerpen ook op met een pijnlijk gezichtsverlies als toerismestad. Een cruciaal deel van het openbare vervoer in Antwerpen blijft namelijk met een zwaar imagoprobleem zitten. Vlaams parlementslid Egbert Lagaert verlaat de Liberalen en zetelt voortaan als onafhankelijke, meldt Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. Ze neemt aan dat, nu Lagaert bevrijd is, we meer van hem zullen horen. Maar tegelijkertijd is dit ook het mogelijke einde van zijn nationale carrière, want opnieuw verkozen geraken lukt niet in je eentje. Na twee Duitse deelstaatverkiezingen is het patroon duidelijk. Bondskanselier Merz wordt zwaar afgestraft en op de opmars van de extreemrechtse AfD staat voorlopig geen maat, stelt Livin Sioen vast in de Standaard. In een vijandige wereld waarin China de concurrentie vervalst, Rusland de veiligheid bedreigt en de VS Europa als wingewest ziet, is een verlamde democratie heel zorgwekkend. Peter Meilemans kijkt in het Nieuwsblad tot slot naar de kostprijs van de voorbije hete zomer. De hitte heeft ons maar liefst 6 miljard euro gekost. Als het om klimaatopwarming gaat, is volksgezondheid, leefbaarheid en welvaart altijd ondergeschikt geweest aan de economische belangen in dit land. Vanuit de foute veronderstelling dat het feit dat de klimaatopwarming er ook economisch flink op zou inhakken, doemdenken was. Hopelijk voor de toekomstige generaties probeert men nu te redden wat er nog te redden is. Het is dinsdag 22 september en dat waren de krantencommentaren.
0: Iedereen klassiek. Met Sigrid Michiel.
5: Een heel goedemorgen, blij dat u er bent. En mocht u wat extra energie kunnen gebruiken vandaag, Michael Glinka zorgt ervoor met zijn ouverture Ruslan en Ludmila.

Michael Glinka schreef deze duizelingwekkende ouverture tot Ruslan en Lyudmila. Een opera gebaseerd op een verhaal van Pushkin. Het is een van de vele voorbeelden uit de klassieke muziek van een ouverture die bekend en geliefd is gebleven, terwijl de rest van de opera eigenlijk vergeten is. U hoort het BBC Philharmonic onder leiding van Vasily Petrenko. En de zevende symfonie van Ludwig van Beethoven die ging in première in december 1813. En al meteen van bij de eerste uitvoering was het tweede deel, het Allegretto, de publiekslieveling. Want het orkest moest het meteen al als toegift spelen. Het is zo statig en zo meeslepend tegelijk.

De weemoed en de schoonheid. David reageert dat het altijd weer een plezier is om die onvoorstelbaar mooie muziek te horen. Het Allegretto uit de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven. Hier met het Münchner Kammerorchester onder leiding van Enrico Onofri. Het is muziek die voor mij ook verbonden blijft met de fantastische film The King's Speech uit 2010. Met Beethoven als de perfecte muziek bij de apotheose van de film.

Andreas Steyer met vurige vingers. Hij speelde een Allegro con fuoco uit een sonate van Muzio Clementi. Henry Purcell is de componist die deze week de hele week lang met ons meereist. Straks hoort u muziek van hem. Maar eerst muziek van John Blow, een van de belangrijkste leraars van Henry Purcell en zijn voorganger als organist aan Westminster Abbey.

0: Lucille Richardot en het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé met Paul Celadon, He Sighs in Vain van John Blow.
1: Iedereen klassiek.
0: Onze componist van de week is Henry Purcell, een van de grootste Engelse componisten ooit. En net zoals ik wel vaker denk bij componisten die jong gestorven zijn, wat zou dat niet gegeven hebben mocht Purcell langer geleefd hebben? Hij werd amper 36, hij stierf in 1695. En voor vandaag heb ik muziek meegebracht uit zijn sterfjaar. Toen schreef Henry Purcell muziek bij het toneelstuk Abdelaziah. Hij had dat al vaker gedaan, had al heel wat succesvolle podiumproducties van muziek voorzien. Maar die Abdelaziah die leeft nog altijd verder, of toch een stukje eruit. Want in die suite zit onder andere het beroemde rondeau dat Benjamin Britten later gebruikte in The Young Person's Guide to the Orchestra.

De suite Abdelaze van Henry Purcell door Theatre of Early Music. Morgen meer Purcell, dan laat ik u enkele van zijn liederen horen.

Eerst hoorde u Ole Edward Antonsen en het English Chamber Orchestra onder leiding van Geoffrey Tate met het openingsdeel uit het trompetconcerto van Joseph Haydn. En daarna van de stralende trompet naar een stralende sopraan, Olga Peretyatko als Rosina, die zingt over de man wiens stem ze gehoord heeft en die ze kost wat kost voor zich wil winnen. Una voce poco fa uit Il Barbiere di Siviglia van Gioachino Rossini. En Peretyatko werd begeleid door het Orchestra del Teatro Comunale di Bologna onder leiding van Alberto Zeda. En dit is Yevgeny Sudbin aan de piano met een sonate van Domenico Scarlatti.

0: Met het openingsfestival Zilver zet Concertgebouw Brugge de levenskracht van later in de verf. Een ode aan de wijsheid met onder meer Rosas, Gürzenich Orkester Keulen, Paul Verhagen, Jozi Keda en Claren McFadden. Van 29 september tot 9 oktober. Alle info op concertgebouw.be. Samen met De Standaard, Knak en Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. Dat is evenveel als het record in 2024, maar dat waren er toen 12 in een volledig jaar. Dit jaar werden er in die illegale fabrieken al 185 miljoen namaaksigaretten aangetroffen, zegt de douane-topman Christian van der Waren.
2: Dat is dus echt fabrieken met verschillende machines. Dat is impressionant en toch slagen die criminelen erin om hier 12 illegale fabrieken recht te duwen. Als je zo een fabriek hebt, die kan gemakkelijk 1 miljoen à 1 miljoen en half sigaretten per dag produceren.
1: De VUB zal de thesissen of masterproeven, de eindwerken op het einde van de masteropleiding, anders beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar meer op het proces om misbruik van AI zo tegen te gaan. Dat zegt rector Jan Dankaert bij de opening van het nieuwe academiejaar aan de VUB. Het proces bij zo'n masterproef wordt dus belangrijker, zegt hij.
3: Dat is in vele richtingen nu ook al het geval. Ook daar waar er experimentele metingen zijn, zijn er logboeken van metingen, zijn er verslagen, zijn er tussentijdse besprekingen. Dus we moeten in dat proces gaan zien. En dan kunnen de begeleiders van de masterproef ook heel goed zien welke de leerwinst is die student gedurende dat proces gedaan heeft, welke inzichten en kennis hij of zij verworven heeft. We moeten dus veel meer dat gaan beoordelen.
1: De maximumprijs voor diesel bedraagt vanaf vandaag 2,5 euro per liter. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. Die stijging is het gevolg van de conflicten in het Midden-Oosten en in Oekraïne. Intussen is de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt wel alweer aan het dalen, dus de uitzonderlijk hoge prijzen zijn vermoedelijk maar van korte duur. Al weet je dat nooit helemaal zeker, zegt Jean-Benoît Schrans van Energiefederatie Energie.
4: De enige zekerheid die er bestaat is de onzekerheid van hoe de markten gaan reageren op de geopolitieke evolutie in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne en Rusland, waar een aantal dieselraffinaderijen stil liggen door droneaanvallen. Het zou kunnen dat binnen een paar dagen dat de prijs dan gaat zakken, omdat de hoge prijs nu is nog het gevolg van de hoge prijzen op de internationale markten van vorige week.
1: Vanochtend zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Gianni Vermeers en Thibaut Nijs. Die laatste is er voor het eerst bij op een WK. Nijs vertrekt met veel enthousiasme, maar het was wel vroeg opstaan, zegt hij.
5: Goh, het was 6 uur of 5:30 deze ochtend om op te staan, dus fonkelen doen ze nog niet. Maar de ambitie is er in ieder geval. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. En ja, ik probeer gewoon echt klaar te zijn om mijn grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
1: Ook Charibos Zuid, Julie van de Velde, Sandrine Tas zijn vanochtend vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden zij dan de wegrit. Zondag is er dan de wegrit bij de mannen. Voor België zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert de twee favorieten. Het weer, de dag begint met nevel of mist en wat lage wolken. Later wordt het zonniger en we halen tot zo'n 20 graden vandaag. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op bij zo'n 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. The World of Hans Zimmer, A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley op 29 april 2027 in AFAS Doom. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara. Iedereen klassiek.

Goedemorgen. Voor wat extra zon kunnen we altijd op Antonio Vivaldi rekenen. Giovanni Scaramuzzino en Europa Galante onder leiding van Fabio Biondi speelden het openingsdeel uit zijn mandolineconcerto. En ook Felix Mendelssohn was helemaal bedwelmd door het zonnige Italië toen hij zijn Italiaanse symfonie schreef.

Een uitbundig London Symphony Orchestra onder leiding van Sir John Eliot Gardiner met het openingsdeel, het Allegro Vivace uit de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. Louise Farranc was een virtuose pianiste en het is dus niet verwonderlijk dat in heel wat van haar muziek de piano een prominente rol speelt. Maar ze schreef één stuk kamermuziek waar geen piano aan te pas komt. Haar nonet voor 4 strijkers en 5 blazers.

De bezetting speelt. En in dit geval speelde ze het Andante con moto uit het Nonet van Louise Farrenc. Straks gaan we weer quizzen. Ons dagelijks moment om even met andere oren naar iets te luisteren. En u mag mij straks zeker het juiste antwoord sturen via Clara op VRT Max.

0: Frédéric Ollin, neurowetenschapper en pianist. Hij speelde een paraphrase op de minutenwals van Frédéric Chopin van Leopold Godowsky. In het jaar 2000 bracht Ollin een heel album uit, vol met allerlei van die paraphrases en variaties op die minutenwals, met de zeer toepasselijke titel Got a Minute.
1: Iedereen klassiek.
0: En mocht u een paar minuutjes tijd hebben, speel dan zeker mee met onze dagelijkse quiz. U mag mij zo dadelijk het juiste antwoord sturen via Clara op VRT Max.
2: Goedemorgen, ik ben Katelijne Boon. U kent me van Clara, van
1: De Liefhebber.
2: En natuurlijk ook van de Koningin Elisabeth Wedstrijd.
3: First prize, international, Queen Elizabeth Grand Prize. Queen Mathilde Prize.
2: In 2027 staat de wedstrijd helemaal in het teken van zang. En ik heb daar een vraag over. Wat is er zo bijzonder aan de aria O wie willig triomfieren uit de opera Die Entführung aus dem Serail van Mozart? En daarvoor moet u heel goed naar de muziek luisteren.
4: Ha, wie willig triomfieren, wenn sie euch zum Licht natüren. Und die hält sich schnüren zu, schnüren zu. Die hält sich schnüren zu, schnüren zu. Schnüren zu. Und die hält sich schnüren zu, schnüren zu.
2: Wordt de aria A door twee basstemmen tegelijk gezongen? Of liet Mozart B de basstem hier door een tenor zingen? Of C zingt de zanger hier de allerlaagste noot haalbaar in opera? Luister goed.
4: Ha, wie will ich triumphieren, wenn sie euch zum Licht natüren? Und die hält sich schnüren zu, schnüren zu. Und die hält sich schnüren zu, schnüren zu. Schnüren zu. Und die hält sich schnüren zu, schnüren zu.

0: Wat was er zo bijzonder aan deze aria van Mozart? Zongen twee bassen tegelijk? Hoorde u een tenor die de baspartij zong of de diepste noot mogelijk? Er was toch een beetje twijfel in onze chat via Clara op VRT Max. Vooral tussen antwoorden B en C werd er getwijfeld. Maar hier is Katelijne met het enige juiste antwoord.
1: Het was antwoord C.
2: Het was de allerlaagste noot die haalbaar is in opera.
1: De laagste die een basso profundo of een zeer diepe bas kan zingen.
0: Ja, de diepste krochten van de basstem. Oh, wie wil ich triumphieren? Een zeer vrolijke aria over de dood van je vijanden.

Muziek die Franz Schubert schreef in een periode dat hij helemaal wild was van de muziek van Mozart. Het openingsdeel uit zijn vijfde symfonie met het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Philip Herwege. En dit is Hongaarse dans nummer 1 van Johannes Brahms in een extra Hongaars getint arrangement.

De eerste Hongaarse dans van Johannes Brahms klonk nog maar zelden zo Hongaars als hier. Klarinetist Andreas Ottenzamer die werd geboren in Wenen, maar hij heeft ook Hongarije door zijn bloed stromen. Zijn moeder is van Hongaarse afkomst en Ottenzamer kreeg zo de Hongaarse cultuur en muziek met de paplepel mee. En in 2015 heeft Ottenzamer het album The Hungarian Connection uitgebracht. Hij is daarvoor gaan grasduinen in de Hongaarse invloeden in de muziek van Johannes Brahms. Met als resultaat onder andere dus van die nieuwe arrangementen. Hij had een hele schare van zijn muzikale vrienden bij zich. Onder andere violist Leonidas Kavakos. En de cembalom hoorde u ook, dat typisch Hongaarse instrument.

C'est des contrebandiers, je dis que rien ne m'épouvante. De Belgische sopraan Iris Hendricks zong uit Carmen van Georges Bizet, begeleid door de Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, onder leiding van Patrick Fournier. En dit zijn Henry Raudales en de Camerata Encabara, met muziek uit Don Quixote van Georg Philipp Telemann.

0: Open uw oren, open uw geest voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grażyna Bacewicz, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Czernowin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit, van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara.
1: Uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Ook morgen blijft de prijs van diesel in ons land op een recordhoogte staan van maximaal 2,5 euro per liter. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw kunnen dalen omdat de prijs van ruwe aardolie op de Europese markt intussen alweer in dalende lijn is. Gilbert van Rens, CEO van Maas, met een 300-tal tankstations in ons land, ziet hoe de prijsstijgingen impact hebben op wanneer en hoe vaak mensen tanken.
2: We zien op sommige dagen tot 50-60% meer omzet voor een prijsverhoging. En we zien hetzelfde voor een flinke prijsverlaging. Maar de afgelopen jaren zijn er minder dieselwagens verkocht en meer hybride en elektrische voertuigen. Dus diesel is al langer aan het dalen. Ik denk dat met de huidige prijsontwikkelingen er nog eens een keer misschien een 5-10% extra daling plaatsvindt. Bovenop de daling die al aan het plaatsvinden was met diesel.
1: Door het conflict in het Midden-Oosten zijn ook de prijzen van bouwmaterialen sterk gestegen. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in 1 jaar tijd en de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Steeds meer bouwondernemingen stappen af van de klassieke offerte en werken nu met prijsherzieningsclausules, waarbij prijzen achteraf worden bijgesteld. Of ze werken met dagprijzen die prijsstijgingen op korte termijn kunnen opvangen. Nico de Meester van Bouwfederatie Embuild zegt dat de stijgende energieprijzen de bouwmaterialen duurder maken.
3: Ten eerste zijn er bouwmaterialen die direct afgeleid worden van petroleum. Die worden op zich dus duurder, bijvoorbeeld plastic, asfalt. Ten tweede is het zo dat om andere bouwproducten te maken we heel veel energie nodig hebben. Gas bijvoorbeeld, en dat is ook veel duurder geworden. Waardoor bijvoorbeeld ook baksteen, aluminium, koper, zink en dergelijke meer veel duurder zijn geworden.
1: De douane heeft 119 kilogram cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verdeeld over koelcontainers met ananassen en bananen afkomstig uit Costa Rica en Peru. De gevonden drugs zullen worden vernietigd en er loopt ook een onderzoek. De VUB zal de thesissen of masterproeven, de eindwerken op het einde van de masteropleiding, anders beoordelen omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar meer op het proces om misbruik van artificiële intelligentie tegen te gaan. Dat zegt rector Jan Dankaert bij de opening van het nieuwe academiejaar aan de VUB. Het proces bij zo'n masterproef wordt dus belangrijker, zegt hij.
4: Dat is in vele richtingen nu ook al het geval. Ook daar waar er experimentele metingen zijn, zijn er logboeken van metingen, zijn er verslagen, zijn er tussentijdse besprekingen. Dus we moeten in dat proces gaan zien. En dan kunnen de begeleiders van de masterproef ook heel goed zien welke de leerwinst is die student gedurende dat proces gedaan heeft, welke inzichten en kennis hij of zij verworven heeft. We moeten dus veel meer dat gaan beoordelen.
1: De dag is begonnen met nevel of mist en wat lage wolken, maar het wordt geleidelijk aan zonniger. We halen temperaturen tot 20 graden vandaag. Morgen begint grijs, daarna klaart het ook weer op en dan temperaturen tot zo'n 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sigrid Michiel.
5: Goedemorgen, fijn dat u er bent. Ik mag u gezelschap houden tot de middag. We krijgen straks nog onder andere het gezelschap van Tchaikovsky, Saint-Saëns en Sibelius. Maar eerst Frans von Zuppé.

Tchaikovsky. Schoppenvrouw is gebaseerd op diezelfde novelle. Al is de versie van Tchaikovsky wel veel donkerder dan die van Frans von Zuppé. Nu, vrolijke muziek over donkere onderwerpen. Het is een ware kunst. En dit volgende lied van Georg Kreisler is er een fantastisch voorbeeld van. De inwoners van Wenen die staan blijkbaar bekend als charmante, beleefde, gezellige mensen die tegelijk ook melancholisch en theatraal zijn. En dat zijn eigenschappen die volgens Kreisler ook perfect bij de dood passen. En daarom is zijn logische conclusie: der Tod, das muss ein Wiener sein.

0: Geen moppel, het doet schoppel. Kom braaf, mijn vriend, heen. Ik kom zo, de tot moet zijn wiener zijn.
1: Als het moment daar is, dan weet u dat u goedendag moet zeggen. Want niemand kan je zo punctueel naar de hemelpoort brengen als een inwoner van Wenen. Der Tod, das muss ein Wiener sein, van Georg Kreisler. Gezongen door tenor Jonas Kaufmann met Michael Roth aan de piano.

Erich Wolfgang Korngold was trots op alle filmmuziek die hij had geschreven. Maar op een bepaald moment merkte hij dat de muziekrecensenten in Amerika hem eigenlijk helemaal niet meer zo serieus namen. En daarom is hij zich in de laatste 10 jaar van zijn leven helemaal gaan wijden aan het serieuzere genre tussen aanhalingstekens. Met als resultaat onder andere zijn prachtige vioolconcerto uit 1947. Een stuk waarin hij trouwens verschillende thema's uit eerdere filmmuziek heeft verwerkt. U hoorde het langzame deel, de romance met Anne-Sophie Mutter en het London Symphony Orchestra onder leiding van André Previn.

Het Kirov-orkest onder leiding van Valery Gergiev met de Russische dans, Dans van de Rietpijpjes en Polichinelle uit de Notenkraker van Peter Tchaikovsky. En als u houdt van die kleurrijke fantasiewereld van de Notenkraker, dan is Tsar Saltan van Nikolaj Rimsky-Korsakov ook iets voor u. Want ook dat is een sprookje vol kleur en sprankel met een zwaanprinses die kan toveren, een magische stad die uit het niets verrijst en fantastische avonturen op zee.

Het Rundfunk Symfonieorkester Berlijn onder leiding van Michail Jurovsky met het openingsdeel uit de orkestsuite van Tsar Saltan van Nikolaj Rimsky-Korsakov. En het is eigenlijk maar een kleine stap van een sprookje waarin allerlei onmogelijke magische dingen gebeuren naar een verhaal over een kerkhof waar in het holst van de nacht de geraamtes uit hun graf komen om samen te dansen.

Jos van Immerseel en Claire Chevalier met de versie voor twee piano's van de Danse Macabre van Camille Saint-Saëns over skeletten die 's nachts over het kerkhof walsen. En hoe gaat dat met walsen? Eens je begint te draaien, is er geen stoppen meer aan.

Eerst hoorde u het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam onder leiding van Ricardo Chailly met wals nummer 2 van Dmitri Shostakovich en daarna de dans van de comedianten uit de verkochte bruid van Bedřich Smetana, maar dan in een bewerking voor strijkkwartet uitgevoerd door het Zemlinsky Quartet. Jean Sibelius, die neemt ons mee naar Karelië.

Oslo Philharmonic Orchestra onder leiding van Maris Janssons met Alla Marcia uit de Karelia-suite van Jean Sibelius. Dank voor die mooie afsluiter, reageert Thomas, maar het is hier nog niet gedaan natuurlijk. Straks komt Olaf Grondelaars hier gezwind binnengemarcheerd voor Music Matters. Heel mooie dag nog.

0: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Minister van Energie Bilek gelooft niet dat twee van onze kernreactoren definitief dicht zijn. En president Trump spreekt straks op de algemene vergadering van de VN. Federaal minister van Energie Bilek ontkent dat twee van onze zeven kernreactoren definitief buiten gebruik zijn. Dat heeft hij gezegd in de commissie Energie in het federaal parlement. Janina Vragen, daarmee gaat Bilek in tegen eerdere berichtgeving, onder meer van onze redactie.
1: Ja, eerder deze maand brachten wij het nieuws, gebaseerd op verschillende bronnen uit de nucleaire sector, dat de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 zo goed als onherstelbaar beschadigd zijn. Dat komt doordat uitbater Engie stalen heeft genomen van de reactor, waardoor die reactoren eigenlijk niet meer gebruikt kunnen worden, tenzij tegen absurd hoge kosten. Nu, minister Bilek zegt dat hij geen weet heeft van definitieve conclusies in die richting en dat het technische onderzoek daarover nog loopt.
2: We baseren ons op feiten en rationele elementen, vooraleer te stellen dat bepaalde zaken definitief onomkeerbaar zijn of niet. Deze technische due diligence loopt nog steeds.
0: Ja, was die conclusie dat twee reactoren voorgoed onbruikbaar zijn dan voorbarig?
1: Ik denk het niet, nu deze uitspraak kadert in de onderhandelingen die de regering voert met Engie over de aankoop van alle reactoren. En de MR, de partij van minister Bilek, is zeer pro-nucleair en wil zoveel mogelijk kernenergie inzetten. Of het daadwerkelijk tot een heropstart komt van al onze reactoren en vooral wat dat dan zou kosten, dat zal nog moeten blijken.
0: Oké, dankjewel Nina. Ook morgen blijft de prijs van diesel in ons land op een recordhoogte staan van maximaal 2,5 euro per liter. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw kunnen dalen, omdat de prijs voor ruwe aardolie op de internationale markt intussen alweer in dalende lijn is. Gilbert van Rens, CEO van Maas met een 300-tal tankstations in ons land, ziet hoe de prijsstijgingen impact hebben op wanneer en hoe vaak mensen gaan tanken.
3: We zien op sommige dagen tot 50-60% meer omzet voor een prijsverhoging. En we zien hetzelfde voor een flinke prijsverlaging. Maar de afgelopen jaren zijn er minder dieselwagens verkocht en meer hybride en elektrische voertuigen. Dus diesel is al langer aan het dalen. Ik denk dat met de huidige prijsontwikkelingen er nog eens een keer misschien een 5-10% extra daling plaatsvindt. Bovenop de daling die al aan het plaatsvinden was met diesel.
0: En door het conflict in het Midden-Oosten zijn de prijzen van bouwmaterialen ook sterk gestegen. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in één jaar tijd. En de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Meer en meer bouwondernemingen stappen af van de klassieke offertes en werken met prijsherzieningsclausules, waarbij prijzen in de loop van de bouw worden bijgesteld, of ze werken met dagprijzen. Volgens Nico de Meester van Bouwfederatie M-Bild verwachten de meeste bouwbedrijven dat de prijzen van de bouwmaterialen nog meer zullen stijgen als het niet snel betert in het Midden-Oosten.
4: We zien dat de situatie zeer onvoorspelbaar blijft in het Midden-Oosten. Er is nu ook homeless met de Houthis in de Rode Zee. Dus dat geeft alleen maar meer prijsonzekerheid en ook prijsdruk. En onze aannemers verwachten, als er niks verbetert, dat er nog eens gemiddeld 8% zou kunnen bijkomen. Dus sommige producten minder, andere producten meer. En we hopen natuurlijk wel dat de situatie in het Midden-Oosten snel opklaart, zodat de prijsdruk en de prijsonzekerheid snel kan afnemen. En dan hoeven we dat ook niet door te rekenen.
0: Het UZ Gent organiseert vandaag voor het eerst in ons land een gratis screening op mond- en halskanker. Mond- en halskankers behoren tot de 6 meest voorkomende kankers in ons land en worden vooral veroorzaakt door overmatig alcohol- en tabakgebruik. Elke week zijn er gemiddeld 50 diagnoses. Professor Wouter Huvenne vertelt voor wie de screening bedoeld is.
5: We gaan eigenlijk heel laagdrempelig mensen die risicogedrag vertonen op het krijgen van een kanker in het hoofd-halsgebied uitnodigen om zich te laten screenen, zonder dat ze eigenlijk echt al symptomen hebben. Alhoewel dat natuurlijk de kans op het hebben van een kanker die we detecteren wel groter is als mensen echt pijn of last ervaren. Als mensen gedurende langer dan 3 weken een pijnlijke plek in de mond hebben, een bolletje in de hals voelen.
0: Omdat de opkomst voor de screening zo hoog is, organiseert het UZ Gent 4 extra halve screeningsdagen. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij. 2 leerlingen zijn er erg aan toe. De schutter opende het vuur op een technische school in de buurt van de havenstad Izmir. Wellicht gaat het om een ex-leerling. Hij is opgepakt. Het is al de 3e schietpartij op een school in Turkije dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit in zijn land inperken. In New York start vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Op deze eerste dag is er ook meteen een toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump. Voor ons land is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot aanwezig in New York. Onze correspondent in de VS, Thomas de Grave, blikt vooruit.
6: Het militaire conflict in Iran en de economische gevolgen daarvan zullen natuurlijk hoog op de agenda staan tijdens deze algemene vergadering. Het wordt in dat opzicht ook uitkijken naar de toespraak van de Amerikaanse president Trump. Hij neemt als een van de eersten het woord vandaag. Vorig jaar brandde hij de VN als organisatie nog af. Het is afwachten hoe de toon dit jaar zal zijn. Daarnaast zal Trump ook een ontmoeting hebben met leiders uit de Golfregio over die situatie in Iran. En hij zal ook een akkoord ondertekenen over Groenland. Een belangrijk terugkerend thema tijdens deze week zal ook de oorlog in Oekraïne zijn. En ook de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie domineren de gesprekken hier. Een belangrijke speler op dat domein is China, maar de Chinese president Xi wordt niet verwacht hier in New York. Hij ontmoet later deze week wel Donald Trump in Washington tijdens een staatsbezoek.
0: Vanochtend zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Gianni Vermeers en Thibaut Nijs. Die laatste is er voor het eerst bij op een WK. Nijs stapte deze ochtend met veel enthousiasme het vliegtuig op.
7: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Zien welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar ik hoop gewoon dat ik zelf in mijn beste vorm kan verkeren. En dan heel lang mijn job kunnen doen.
0: Ook Shari Bossuyt, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn vanochtend vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden zij de wegrit en zondag is het dan de beurt aan de mannen. Voor België zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert de twee favorieten. Het weer vanmiddag droog met vrij veel wolken vanuit het noorden. Hier en daar blijft het wel zonnig, temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst zonnig op de meeste plaatsen, nadien meer wolken vanuit het westen, maar nog altijd droog en ook tot 22 graden dan. Vooraan in dit nieuws, minister van Energie Billet betwist dat 2 van onze 7 kernreactoren definitief buiten gebruik zijn. Eerder raakte bekend dat Doel 3 en Tihange 2 beschadigd zouden zijn, maar volgens de minister loopt het technisch onderzoek nog. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
9: Goedemiddag. Waarmee hoop ik u vandaag te verblijden? Wel met vrijkaarten voor een concert van Club Medieval en Spectra tijdens Musica Divina over precies een week. Die geef ik zelfs weg met een nieuwe opname van een pianist van amper 16 jaar oud. En over een kwartier maak ik een van de mooiste werken, toch wat mij betreft, van Arvo Pärt met u delen. En dat is nog maar voor het eerste uur na 1 uur. Gaat het over een bijzondere ontdekking in ons VRT-archief vorige week. Daar doken 2 opnames van Jack Sells op, die wij tot nu toe nog niet kenden. Maar wie was die Jack Sells? Blijkbaar een heel belangrijk saxofonist en componist in de glorietijden van de BRT Big Band en het BRT Amusementsorkest. Frederik Goossens vertelt na het nieuws van 1 uur waarom we Jack Sells niet mogen vergeten. En hier horen we Jack al met zijn band Saxorama. Het is een opname uit 1963 met nog een hele jonge Philippe Catherine op gitaar. Thank you.

Ja, muziek die recht uit de jaren 1960 komt overgevlogen. Hè. Ze had met een groot Amerikaans orkest kunnen zijn. Maar dit was 100% Belgisch. De groep Saxorama met vooraan saxofonist Jack Sells. En we hebben recent dus twee eerdere onontdekte stukken van Jack Sells teruggevonden in ons archief. Het is een goede reden om nog eens herinnerd te worden waarom die man het herinneren waard is. Dat doen we vlak na 1 uur. Een tiental dagen geleden mocht ik voor het eerst in mijn leven een zangeres uit Bashkirië boven Kazachstan aankondigen. Wel, dit is ze nog eens, die soprane Aygul Ahmetshina, die samen met Antonio Papano aan de piano een heel divers album heeft uitgebracht, met liederen van Ravel tot Gershwin en Carlos Guas

Oh, Tell Me the Truth About Love, de eerste van Four Cabaret Songs van Benjamin Britten met Aygül Ahmetçina. Dat is een Bashkirische sopraan. Het strijkorkest Briggen speelt tijdens het festival Musica Divina op 26 september een van de mooiste werken die Arvo Pärt ooit geschreven heeft. Ja, dat vind ik toch. Fratres. Hij schreef het in 1977, ook voor strijkorkest. Maar het is later ook bekend geworden in andere versies. In 1980 was er een voor viool en piano. En in 1988 werd het voor het eerst door een strijkkwartet opgenomen. En door wat voor een, hè? Het Kronos Kwartet. En ik deel graag die versie met u. U hoort een strijkkwartet dat meer als een orgel klinkt, omdat ze werkelijk zonder vibrato spelen, tot in het middendeel waar het hele stuk naartoe wordt opgebouwd. Dit is een van de meest uitgesponnen crescendo's uit de muziekgeschiedenis. Geniet ervan.

0: En dat is dan vreselijk dat je dan met je eigen stem de stilte bijna letterlijk moet breken, hè, na zo'n intense muziek. Hè. Fratres van Arvo Pärt. Hij droeg het in 1977 op aan een ensemble dat hij als zijn muzikale broeders beschouwde. Hè. Hortus Musicus, vandaar ook de titel. En dit was mijn favoriete versie die het Kronos strijkkwartet opnam in 1988. Er bestaat ook een versie voor strijkorkest. Dit ensemble Briggen zal uitvoeren nu zaterdag in de Begijnhofkerk in Leer.
1: Music Matters.
0: Een ander concert waar we hier rijkhalsend naar uitkijken is dat van 29 september, hè, ook Musica Divina, met een oud en een nieuwe muziekensemble, met Club Medieval en het Spectra-ensemble in de kerk van Mol, La Nuit Frade is Sombre. Dat is een chanson van Orlandus Lassus, dat componist Daan Janssens een heel eigen twist heeft gegeven. Beiden worden naast elkaar geplaatst en dat is het startpunt van een heel mooie avond vol met linken tussen muziek van 400 jaar geleden en nu. Wil u graag mee die tijdreis maken en wil u dat ook graag gratis doen? Kijk dan even of u vrij bent op 29 september om naar de kerk van Mol af te zakken. En stuur dan een bericht via de app van VRT Max als u graag mee wilt doen voor 2 gratis tickets voor die avond. Dat concert van Club Medieval en het Spectra Ensemble. Dit is eerst het oude muziekensemble Club Medieval zelf in muziek van een Vlaamse 15e eeuwer, Gilles Joye. En aansluitend Daan Janssens, een echo van de muziek van Lassus, die ook Lassus Echo heet.

Lassus Echo, een herdenken van een chanson van Lassus door Daan Janssens en daarvoor het ensemble Club Medieval met muziek van de 15e eeuwse componist Gilles Joye. Dat Club Medieval, onder leiding van gambist Thomas Bathé, geeft samen met het Spectra Ensemble dus een concert volgende week dinsdag 29 september in de kerk van Mol in het kader van Musica Divina, waar oude en nieuwe muziek dus elkaar gaan kruisbestuiven met onder andere ook topsopranen Lieslotte Wilde met Laure Binon. Voilà. Ik mag er enkele van jullie gratis naartoe sturen. Het enige wat u moet doen is een bericht sturen via de app van VRT Max. En bidden natuurlijk dat we u hier uitloten. Deze man die eigenhandig de Oud, de Arabische luiten, hip heeft gemaakt, die komt op 8 oktober naar Flage. Anouar Brahim.

Dancing Under the Meteorites van Anouar Brahem. Hij komt met zijn oud en met dit ensemble op 8 oktober naar Flagey om zijn nieuwste album After the Sky, of The Last Sky liever, voor te stellen. Het label Deutsche Grammophon maakt er een sport van om muzikanten zo jong mogelijk te lanceren. Neem nu Justus Eichhorn, hij is 16 en tekende in juni een contract bij die platenmaatschappij. En nu is er zijn eersteling. Die plaat heet The Source en het bundelt werken van componisten die een link hebben met zijn geboortegrond in Weimar. Bach, Hindemith, Liszt, Strauss en ook deze man, Felix Mendelssohn.

van die mooie lieden, Ohne Worte van Felix Mendelssohn, van op het debuutalbum The Source, van een wel heel erg jonge Duitse pianist, Justus Eichhorn. Hij is 16, heeft een heel grote rist volgers op sociale media, maar het is niet alleen daarvoor dat de Deutsche Grammophon hem nu al onder contract heeft. De jongeman heeft wel degelijk veel talent. En dat Matthias Görne talent heeft, dat weten we al langer. Collega Cara van der Aura mocht die Duitse topbariton gisteren interviewen in dit fijne programma. Onder andere over het concert dat hij nu zaterdag tijdens het Gent-festival zal geven in de Bijloken met enkele leden van het Concertgebouw Orkest. Matthias Görne zingt hier twee liederen uit Des Knaben Wunderhorn van Gustav Mahler.

0: Een versie voor bariton en orkest van de Fantasie en Frühlingsmorgen uit de bundel Des Knaben Wunderhorn van Gustav Mahler met bariton Matthias Görne, die dus gisteren in dit programma zat. Welk programma is dat ook alweer?
1: Good afternoon, my name is Leif Ove Andsnes. Thank you for listening to Music Matters.
0: Ah ja, dat is waar. Goed om te weten. Dit is Leif Ove nog met drie kompanen in een pianokwartet. Van Mozart tot aan het nieuws van 1 uur. En daarna wordt er nog eens herinnerd aan wie Jack Sels precies geweest is. En waarom die man, die saxofonist, belangrijk is geweest hier in België.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt 3 mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Federaal minister van Energie Biet gelooft niet dat 2 van onze kernreactoren definitief buiten gebruik zijn. En de Amerikaanse president Trump spreekt straks de algemene vergadering van de VN toe. Federaal minister van Energie Mathieu Biet ontkent dat 2 van onze 7 kernreactoren definitief buiten gebruik zijn. Dat heeft hij gezegd in de commissie Energie in het federaal parlement. Daarmee gaat Biet in tegen eerdere berichtgeving, onder meer van onze redactie. Nina Verhagen.
2: Ja, eerder deze maand bracht onze redactie het nieuws op basis van verschillende bronnen uit de nucleaire sector dat de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 zo goed als onherstelbaar beschadigd zijn. Dat komt doordat uitbater Engie stalen heeft genomen van de reactorwand, waardoor die reactoren eigenlijk niet meer gebruikt kunnen worden, tenzij tegen absurd hoge kosten. Nu, minister Biet zegt dat hij geen weet heeft van definitieve conclusies in die richting en dat het technische onderzoek daarover nog loopt.
3: We baseren ons op feiten en rationele elementen vooraleer te stellen dat bepaalde zaken definitief onomkeerbaar zijn of niet. Deze technische due diligence loopt nog steeds.
1: Ja, die conclusie dat 2 reactoren voorgoed onbruikbaar zijn, was dat dan voorbarig?
2: Ik denk het niet, maar dit kadert in de onderhandelingen die de regering voert met Engie over de aankoop van alle reactoren. En de MR, de partij van minister Biet, is zeer pro-nucleair en wil zoveel mogelijk kernenergie inzetten. Nu, of het daadwerkelijk tot een heropstart komt van al onze reactoren en vooral wat dat dan zou kosten, dat zal nog moeten blijken.
1: Dankjewel, Nina. Ook morgen blijft de prijs van diesel in ons land op de recordhoogte staan van maximaal 2,5 euro per liter. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw kunnen dalen, omdat de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt intussen alweer in dalende lijn is. Gilbert van der Rens, CEO van Maas, met een 300-tal tankstations in ons land, ziet hoe de prijsstijgingen impact hebben op wanneer en hoe vaak mensen tanken.
4: We zien op sommige dagen tot 50-60% meer omzet voor een prijsverhoging. En we zien hetzelfde voor een flinke prijsverlaging. Maar de afgelopen jaren zijn er minder dieselwagens verkocht en meer hybride en elektrische voertuigen. Dus diesel is al langer aan het dalen. Ik denk dat met de huidige prijsontwikkelingen er nog eens een keer misschien een 5-10% extra daling plaatsvindt. Bovenop de daling die al aan het plaatsvinden was met diesel.
1: Door het conflict in het Midden-Oosten zijn de prijzen van bouwmaterialen sterk gestegen. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in 1 jaar tijd. De prijs van lood en koper en zink zelfs met 30%. Steeds meer bouwondernemingen stappen af van de klassieke offerte en werken nu met prijsherzieningsclausules, waarbij prijzen achteraf worden bijgesteld. Of ze werken met dagprijzen die prijsstijgingen op korte tijd kunnen opvangen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild zegt dat de stijgende energieprijzen de bouwmaterialen duurder maken.
5: Ten eerste zijn er bouwmaterialen die direct afgeleid worden van petroleum. Die worden op zich dus duurder, bijvoorbeeld plastic, asfalt. Ten tweede is het zo dat om andere bouwproducten te maken we heel veel energie nodig hebben, gas bijvoorbeeld. En dat is ook veel duurder geworden, waardoor bijvoorbeeld ook baksteen, aluminium, koper, zink en dergelijke meer veel duurder zijn geworden.
1: Het UZ Gent organiseert vandaag voor het eerst in ons land een gratis screening op mond- en halskanker. Mond- en halskankers behoren tot de 6 meest voorkomende kankers in ons land. Ze worden vooral veroorzaakt door overmatig alcohol- en tabaksgebruik, maar ook door het humaan papillomavirus. Elke week zijn er gemiddeld 50 diagnoses. Professor Wouter Huvenne vertelt voor wie de screening bedoeld is.
6: We gaan eigenlijk heel laagdrempelig mensen die risicogedrag vertonen op het krijgen van een kanker in het hoofd-halsgebied uitnodigen om zich te laten screenen. Zonder dat ze eigenlijk echt al symptomen hebben. Alhoewel dat natuurlijk de kans op het hebben van een kanker die we detecteren wel groter is als mensen echt pijn of last ervaren. Als mensen gedurende langer dan 3 weken een pijnlijke plek in de mond hebben, een bolletje in de hals voelen.
1: Omdat de belangstelling voor de screening zo hoog is, organiseert het UZ Gent 4 bijkomende halve screeningsdagen. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij. 2 leerlingen zijn er erg aan toe. De schutter opende het vuur in een technische school in de buurt van de havenstad Izmir. Wellicht gaat het om een oud-leerling. Hij is opgepakt door de politie. Het is al de 3e schietpartij op een school in Turkije dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit in zijn land inperken. In New York start vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Op deze eerste dag is er ook meteen een toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump. Voor ons land is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot aanwezig in New York. Onze correspondent in de VS, Thomas de Grave, blikt vooruit op de vergadering.
7: Het militaire conflict in Iran en de economische gevolgen daarvan zullen natuurlijk hoog op de agenda staan tijdens deze algemene vergadering. Het wordt in dat opzicht ook uitkijken naar de toespraak van de Amerikaanse president Trump. Hij neemt als een van de eersten het woord vandaag. Vorig jaar brandde hij de VN als organisatie nog af. Het is afwachten hoe de toon dit jaar zal zijn. Daarnaast zal Trump ook een ontmoeting hebben met leiders uit de Golfregio over die situatie in Iran. En hij zal ook een akkoord ondertekenen over Groenland. Een belangrijk terugkerend thema tijdens deze week zal ook de oorlog in Oekraïne zijn. En ook de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie domineren de gesprekken hier. Een belangrijke speler op dat domein is China, maar de Chinese president Xi wordt niet verwacht hier in New York. Hij ontmoet later deze week wel Donald Trump in Washington tijdens een staatsbezoek.
1: Vanmorgen vroeg zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK. Onder hen Wout van Aert, Gianni Vermeers en Thibaut Nijs. Hij is er voor het eerst bij op een WK. Nijs stapte deze ochtend met veel enthousiasme het vliegtuig op.
8: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Zien welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar ik hoop gewoon dat ik zelf in mijn beste vorm kan verkeren. En dan heel lang mijn job kunnen doen.
1: Ook Shari Bossuyt, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn vanmorgen vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zij rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er dan de wegrit bij de mannen. Voor ons land zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert de 2 favorieten. Vanmiddag droog met afwisselend wolken en opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna op de meeste plaatsen zonnig met wat hoge wolken. Nadien meer wolken vanuit het westen, maar meestal droog, maxima tussen de 18 en 22 graden. Minister van Energie, Bies, spreekt tegen dat 2 van onze 7 kernreactoren definitief buiten gebruik zijn. Dat was onze opener. Eerder raakte bekend dat Doel 3 en Tihange 2 beschadigd zouden zijn. Maar volgens de minister loopt het technisch onderzoek nog. Meer in de app van VRT. Clara, blijf verwonderd.
9: Ons VRT-archief, dat is een goudmijn waar nog steeds in gegraven wordt. Zo werden vorige week 2 totaal onbekende composities van Jack Sells ontdekt. Jack wie? Jack Sells. Antwerpse saxofonist, overleden in mijn geboortejaar 1970. Wie was die man? Dat wisten we uit na deze wereldpremière van zijn Cats Walk op uw radio. Welkom.
10: Music Matters met Olaf Grondelaars.

0: Cat's Walk van Jack Sells met Charlie Knechtel op trompet. Nieuw ontdekte opname uit de glorieuze tijd dat we nog een amusementsorkest hadden hier bij de BRT. Dat stond onder leiding van Francis Bay. Ja, hoe hebben we dit ontdekt? Dankzij de zoon van Francis Bay. Leo, die bracht een aantal oude banden binnen in ons archief. En het meeste materiaal hadden we al, maar er zaten dus twee stukken tussen die we voorlopig nergens anders terugvinden. La Libertad en dus Cat's Walk, dat we net hoorden, allebei composities van die Antwerpse saxofonist Jack Sells. En dan lees je dat Jack Sells een van de beste Belgische tenorsaxofonisten was van na de Tweede Wereldoorlog. En dan ken je die eigenlijk niet echt. Dus we hebben Frederik Hosses uitgenodigd. Dag Frederik, goedemiddag.
1: Hey, dag Olaf.
0: Ik ben jazzkenner, kiest regelmatig ook muziek hier bij ons. Maar even terug naar het Antwerpen van eind jaren 40. Wie was die jonge Jack Sells die daar in de jazzwereld opdook?
1: Ja, om Jack Sells een klein beetje te begrijpen, moet je ook wel een beeld geven van zijn jeugd. Hij was het negende kind van een gezin dat 10 kinderen kende, maar hij is de enige die overleeft van die 10 kinderen.
0: God,
1: ja. Een rijke redersfamilie die natuurlijk dat ene kind bepamperen dat geen naam heeft, hij is rotverwend. Hij is een beetje wereldvreemd opgegroeid, hij leert ook de waarde van geld niet en als hij een jaar of 17 is, wordt hij wees. En erft hij plotseling een immens fortuin. Okay. En wat doet een 17-jarige? Die verkwanselt dat natuurlijk aan zijn grote hobby. En die hobby is jazz. Hij koopt plaatjes, geïmporteerde Amerikaanse jazzplaatjes. En heel dat huis, daar Nachtegalenpark, woont hij dichtbij waar nu jazzmen. Een immens fortuin. Okay. En wat doet een 17-jarige? Die verkwanselt dat natuurlijk aan zijn grote hobby. En die hobby is jazz. Hij koopt plaatjes, geïmporteerde Amerikaanse jazzplaatjes en heel dat huis, daar

0: volgen. Maar ook wel zijn doorzettingsvermogen. Hè. Zijn liefde voor jazz blijft onveranderd verder duren. En na de Tweede Wereldoorlog leert hij de moderne jazz kennen via platen die via de Antwerpse haven binnenkomen.
1: Ah ja, de soldaten in Amerika, wacht hij dan mee dan?
0: Ja, Amerikaanse soldaten die de V-discs, de Victory Discs, mee binnenbrachten. En daar zat onder andere muziek van Charlie Parker en Dizzy Gillespie tussen moderne jazz, Bob jazz. En hij wordt een van de eerste die Bob, die moderne jazz, ook hier in Vlaanderen begint te spelen.
1: Ja, want hij is duidelijk een ambitieus man, want hij begint redelijk snel zelf redelijk grote ensembles ook samen te stellen, hè, die Jack Celse.
0: Ja, hij is geïnspireerd door een concert dat hij ziet van Dizzy Gillespie. Dat is een Bob-figuur die ook met een grote band op tournee trok. En ik kreeg het idee om zelf ook zo'n groot orkest samen te stellen. En hij had het geld ook om dat te doen. Hè. Mm-hmm. Er is een verhaal dat hij zelfs een hele cinema afhuurde om te repeteren. Dus niet in een achterafkotje, maar direct in een cinema, omdat hij wou genieten van de grandeur van de akoestiek van zo'n zaal. En het kon er vanaf, dus waarom niet? Maar moderne jazz, grote bezettingen na de oorlog, dat is eigenlijk een recept voor falen. Mm. Dat werkt eigenlijk niet. Het grote publiek is daar niet zo heel erg in geïnteresseerd. En dat lukt eigenlijk niet. Er is wel één ding dat hij in de jaren 50 wel doet. En dat illustreert mooi zijn voortdurende honger naar experiment en vernieuwing. Hij maakt de soundtrack voor een legendarische film. Die heet Meeuwen sterven in de haven.
1: Van Roland Verhavert.
0: Ja, 1955 is die film.
1: Klopt.
0: Met een jazz soundtrack. Dat is dus 2 jaar vooraleer Miles Davis L'Ascenseur pour le chapeau maakt. De muziek die altijd als de allereerste muziek wordt beschouwd.
1: Dus Jack Celse was eigenlijk eerder. Was eigenlijk eerder dan Miles Davis.
0: Ja, voilà.
1: Fantastisch eigenlijk. Hè? Nu, die Jack Celse was grotendeels autodidact, leerde jazz voor een groot stuk kennen, dus door naar die platen te luisteren waar je het net over had. Welke muzikanten hebben hem zo gevormd eigenlijk?
0: Wel, hij was een grote fan van Lester Young. De president, dat was de tenorsaxofonist van de band van Basie. Herkenbaar ook, omdat hij zo'n ingedeukte hoed had, de pork pie hat. En je ziet ook Jack Celse zelf In foto's met diezelfde hoed rondlopen.
1: Okay, hè.
0: Hij houdt van die esthetiek, die uitstraling van die jazz. En hij gaat zichzelf ook dat aura aanmeten. En hij speelt ook een klein beetje zoals Lester Young. Hij heeft die wat omvloerste stijl met heel veel wilde lucht erbij. En in 1959 wordt zijn grote droom bewerkelijkd wanneer hij samen met Lester Young kan jammen in Brussel.
1: Wow.
0: Max Roach zit achter de drums. Het is zo'n verhaal waar Lou van Rijmenand nog met heel veel liefde op terugkijkt. Maar jammer genoeg, de banden lopen niet bij die jam-sessie natuurlijk. Dus dat blijft bij zo'n verhaal dat in de sigarettenrook verdwijnt.
1: Ja, maar hij heeft wel kunnen samenspelen met zijn grote held, dan, die Jack Celse. Nu, als we het over Belgische jazz uit die generatie hebben, dan kennen mensen, ja, Toets Tielemans natuurlijk wel, hè, maar Bobby Jaspar, andere saxofonist. Hoe komt het eigenlijk dat Jack Celse het beeld is verdwenen dan? Dat zijn naam minder bekend in de oren klinkt?
0: Ja, wel, moderne jazz, ik heb het al gezegd, dat is niet echt iets waar het grote publiek mee is. En wat veel van die anderen doen, zoals Toets Tielemans bijvoorbeeld, of Bobby Jaspar, die trekken naar het buitenland. De eerste stop daarbij is Parijs, waar wel nog een relatief klein, maar toch een geïnteresseerd publiek is. Of naar Amerika zelf. Hè. If you can't make it there, you can make it anywhere. Maar Jacques Celse is verknocht aan Antwerpen, geraakt hier niet weg. En geraakt daardoor ook wel een klein beetje gefrustreerd. Hè. Zijn muziek kent niet genoeg oren. En hij gaat, om toch aan de bak te komen, een aantal populaire opnames maken. Opnames met de toen heel populaire boogie-woogie en twistmuziek met pseudoniemen als Sam and his Rocking Five, Sam and his Twisting Five, of Sam Samson and the Shufflers. Maar dat was natuurlijk niet de muziek waarmee
1: hij echt wilde uitpakken. Je hebt trouwens een aantal LP's meegebracht ook, hè, Frederik, zie ik hier. Waar schaars geklede vrouwen opstaan, ook uit andere tijden, ook duidelijk hier. Maar dan komen we bij die 2 opnames, hè, die ze nu hebben teruggevonden hier, hebben herontdekt, dankzij banden die dus de zoon van Francis Bay, hè, heeft binnengebracht, de man van ons BRT Amusementsorkest. Want Jack Celse heeft effectief ook een geschiedenis hier bij de openbare omroep.

0: blijkbaar ook.
1: Ja, ja, hij heeft lang voor BRT gewerkt. En daar is eigenlijk één man vooral voor verantwoordelijk. Dat is de jazzproducer Elias Gistelink.
0: De man van Jazz Middelheim.
1: De man van Jazz Middelheim, inderdaad. Ja, ja, ja. De vader van David Links.
0: Ja, klopt.
1: David Gistelink. En hij zag dat talent van Jacques Sels wel. En hij engageerde hem als componist en als arrangeur, als muzikant ook. Het is daarom dat er hier wel heel wat opnames van Jacques Sels zijn. En dat veel van zijn muziek ook door het BRT Jazz Orkest en ook het BRT Amusementsorkest werd opgenomen. Dat heeft dus allemaal te maken met die Elias Gistelink.
0: Ja, nu, ze vinden regelmatig banden van die orkesten die hier hebben opgenomen. Er staat lang niet altijd op wat er precies op opgenomen is. Hoe weet ze zeker eigenlijk dat dit muziek, die twee stukken die we vandaag laten horen, dat echt muziek van Jacques Sels is?
1: Ja, ja, er was blijkbaar een beetje twijfel over de aard van die muziek. Maar ondertussen hebben ze in het archief van de Conservatoriumbibliotheek van Antwerpen, daar is men ook bezig met een studie rond die discografie en die muziek van Jacques Sels, heeft men één partituur teruggevonden. En hier in Brussel, in het archief van NIR en VRT, heeft men een andere partituur teruggevonden. Dus het is ontegensprekelijk het werk van Jacques Sels.
0: Dus dat hebben ze nu kunnen bewijzen dankzij onze mensen, onze vrienden van de archief hier. Onder andere Barbara Sarmentero is iemand die daar heel erg mee bezig geweest is. Die is gaan zoeken ook van om zeker te zijn dat dit dus wel degelijk stukken van Jacques Sels zijn. Je vermeldde de Bibliotheek van Conservatorium van Antwerpen, het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek ook, heeft een hele mooie documentaire gemaakt waar ik naar wil verwijzen. Die kan je op YouTube bekijken, volledig gratis. Een uur lang documentaire over die Jacques Sels. Heel interessant om daar eens naar te gaan kijken. We lieten net de eerste van die twee ontdekte opnames horen, Cat's Walk. En nu staat de tweede klaar, La Libertad. Tussen haakjes staat erbij Concerto voor Alt-Sax. Kort concerto, duurt amper 4 minuten. Maar het is muziek van Jacques Sels met François L'Église als solist. Frederik Hosses, dank je wel om ons mee te nemen.
1: Dank je wel, Olaf.
0: Roemrijke jaren van Jacques Sels.

La Libertad, een kort concerto voor alt-saxofoon met François L'Église als solist samen met het amusementsorkest van de BRT onder leiding van Francis Bey. Dit was dus muziek geschreven door Jack Sells. Dit is een van de twee opnames die we recent hebben ontdekt op enkele banden die de zoon van Francis Bey, Leo, heeft binnengebracht in ons archief. Jack Sells heeft niet lang geleefd trouwens, hebben we net niet verteld, maar hij is overleden aan hartfalen op zijn 48ste in 1970. En heel fijn, vertelde Frederik Gosses mij nog net, dat we nog nieuwe opnames van hem vinden, want hij heeft heel weinig opnames uitgebracht bij leven, die Jack Sells. Dit is werk van Pat Metheny. Het heet PC of Belgium en verwijst gelukkig niet naar de Pentium 4 die u nog ergens ongebruikt in de hoek van uw bureau heeft staan. Nee, het is een ode aan een man die ook nog heel jong met Jack Sells heeft samengespeeld. Philippe Catherine.

0: Ja, de ene grote gitarist brengt een ode aan de andere. Dit was Pat Metheny met zijn nummer PC of Belgium, geschreven voor de enige echte Philippe Catherine.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Een van de interessantste Ierse componisten van het moment is Donagha Dennehy. Hij heeft al een Grammy op zijn kast staan. En nu is er een nieuwe opname in wereldpremière met twee van zijn concerti, waaronder zijn vioolconcerto. We gaan dan naar luisteren. We horen Stephen Watts, briljante Amerikaanse violist, samen met het Iers Nationaal Symfonisch Orkest in het trage middendeel van dat vioolconcerto van die Donagha Dennehy.

Tranquil and Spacious, zo heet het tweede deel van het vioolconcerto van de Ierse componist Donacha Dennehy. Het is een vioolconcerto uit 2020 en dat is nu voor het eerst op plaat gezet door violist Stephen Watts en het Nationaal Symfonisch Orkest van Ierland. De componist Joseph Rieland die had een zus, schoonzus en een dochter die allemaal zijn ingetreden in het Engels klooster in Brugge. Dat is ook de reden waarom dat klooster na de dood van Rieland in 1965 zijn piano kreeg. Mooie oude Steinway-vleugel. Dat instrument is nu volledig gerestaureerd en daarom wordt dit weekend de terugkeer van die piano gevierd met 3 concerten in dat Engels klooster met natuurlijk muziek van Rieland. Vrijdagavond is er een programma met koormuziek van zijn hand. Zaterdagmiddag geeft muzikoloog David Vergouwen, die de biografie van Rieland heeft geschreven, een lecture performance met Hans Riekeling aan die gerestaureerde piano. En zondag mag het Rieland trio zich helemaal laten gaan in pianotrio's van de man op zijn eigen piano nog wel. Hier horen we samen dat Rieland trio in het openingsdeel van Joseph Rieland, zijn tweede pianotrio.

0: Het openingsdeel van het tweede pianotrio van Jozef Rieland met het Rieland Trio. En wie hen graag dit werk wil horen uitvoeren op de originele piano, die van Rieland zelf is geweest, die moet nu zondagmiddag in het Engels klooster in Brugge zijn, waar ze een heel Rieland weekend houden met verschillende concerten, omdat zijn Steinway-vleugel er sinds kort weer gerestaureerd en wel bij staat.
1: Music Matters.
0: En dan nog Lambert Colson. Dat is een van de beste cornetto-spelers die we hebben in ons land. En hij heeft ook een goed ensemble in alto dat veel op blazersmuziek uit de 17e eeuw is gericht. Maar ze hebben er voor hun nieuwste opname ook de nodige strijkers bijgehaald en zangers. En met succes, hun nieuwe opname van de Maria Vespers van Monteverdi heeft collega Mark Janssens dusdanig geraakt dat hij die vorige zaterdag in het gelijknamige programma hier tot keuze van Clara heeft gekroond. Het is ook fantastische muziek, zoals in dit duo Serafim.

ik heb een veld erop meteen nog bij het horen van dit duo Serafim uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. De twee engelen worden eerst door twee tenoren uitgebeeld. En zodra het over de drie-eenheid begint te gaan, wordt er nog een derde tenor aan toegevoegd. Dit waren drie zangers samen met In Alto, onder leiding van Lambert Colson. Dat ensemble heeft deze week de titel Keuze van Clara verdiend met zijn nieuwe opname van die Maria Vespers. En we kunnen hen dit live horen uitvoeren op 1 oktober in de Bijloken. En heel tof, wie eens wil vergelijken, u kan de dag erna naar het Franse La Tempête in Beaux-Arts, dat net diezelfde Maria Vespers zal brengen. Dit is nog het slot van het vijfde strijkkwartet van Beethoven met het Hagenkwartet, dat dit jaar na 45 jaar de handdoek in de ring heeft gegooid. Mark Janssens neemt ons na het nieuws mee naar een live uitvoering van het celloconcerto van William Walton van tijdens de BBC Proms. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik hoop dat u ook luistert. Hele fijne middag nog bij Clara.

0: Met het openingsfestival Zilver zet Concertgebouw Brugge de levenskracht van later in de verf. Een ode aan de wijsheid met onder meer Rosas, Gürtsenig Orkester Keulen, Paul Verhagen, Jozi Keda en Claren McFadden. Van 29 september tot 9 oktober. Alle info op concertgebouw.be. Samen met De Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Belgische marine is ongerust nu ze langer moet wachten op nieuwe gevechtsschepen. Vanmorgen bleek dat Nederland niet volgend jaar, maar pas in 2034 nieuwe schepen kan leveren. De Belgische fregatten zijn 30 jaar oud en volledig op. Het leger hoopt dat de federale regering nu voor Italiaanse schepen zal kiezen, omdat die sneller leverbaar zijn en dus het contract met Nederland zal verbreken. Er moeten keuzes gemaakt worden, zodat de Belgische marine nog actief operaties kan blijven uitvoeren, zegt oud-admiraal Wim Robrecht.
2: Het is snel nodig omdat de huidige schepen die we hebben qua capaciteit niet meer gaan leveren wat een inzetbare krijgsmacht moet hebben. De Italiaanse oplossing, als die uiteindelijk voldoet aan hetgeen gevraagd wordt, namelijk de prijs en de capaciteit van wat we graag hebben, dan natuurlijk is het een oplossing om te zorgen dat we de continuïteit voor de regering geven voor een maritieme gevechtscapaciteit.
1: Rond deze tijd komen de topministers van de Vlaamse regering bijeen over de begroting. Algemeen wordt aangenomen dat er een inspanning nodig is van 1,5 tot 2 miljard euro. Vlaams minister van Begroting Weitz noemt de oefening moeilijk. Minister van Onderwijs Zuhal Demir zegt dat zij niet wil besparen op onderwijs, maar dat ze wel kijkt of er binnen haar bevoegdheden van werk en justitie bespaard kan worden.
3: Ik heb 3 bevoegdheden en ja, sta mij toe om binnen mijn 3 bevoegdheden te kijken, ja, wat is nu echt wel een kerntaak vanuit de overheid. En als er 1 grote kerntaak is binnen mijn 3 bevoegdheden, ja, dan is dat wel onderwijs. Hè. Onderwijs is het begin van alles. We zijn daar keihard aan het hervormen om daar nu ook nog eens te gaan besparen. Als minister van Onderwijs zal ik daar toch wel een strijd voor voeren om dat niet te doen, maar wel binnen mijn andere bevoegdheden.
1: In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer, een twintiger, werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn woning in Aartselaar en naar een bandencentrale in Ekeren gebracht. Daar is hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Het slachtoffer zou in de haven een container met drugs verkeerd hebben geplaatst. Vanmiddag droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna op de meeste plaatsen zonnig, met wat hoge wolken, nadien meer wolken vanuit het westen, maar het blijft meestal droog. Maxima morgen tussen de 18 en 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
4: Welkom bij Maestro op deze dinsdagnamiddag. Ook vandaag zitten we, als we onze ogen sluiten, in de Royal Albert Hall in Londen, waar we gaan luisteren naar een concert met John Wilson, de Britse dirigent die van vele markten thuis is, van Gilbert en Sullivan over filmmuziek tot Verdi. En met muziek van Verdi begint hij straks een concert met de Symphonia of London. Over 10 minuten is het London Calling. En in het romantische Frankrijk componeerde Gabriel Fauré deze pianomuziek. Lucas de Bargue.

Trois romans sans parole, drie romances zonder woorden, wel met een piano. Gabriel Fauré met Luca de Bargue aan de piano. En elk van die drie romances droeg Gabriel Fauré op aan een dame, de echtgenote van een bekende tenor toen. Een van de andere dames was een pianostudente van Fauré. En madame Florence Saliot was de derde. Dat was de echtgenote van een Franse politicus. Luca de Bargue hoorden we aan de piano. Onlangs verscheen er een nieuwe opname van hem. Heel ander repertoire. George Gershwin, een ode aan Gershwin echt, met zijn pianoconcerto met het Orchestre de Paris. En Elim Chan dirigeert. En ook een heel persoonlijke versie van Luca de Bargue van Rhapsody in Blue van Gershwin. Maar met de eigen cadenzen van Luca de Bargue. Dus de momenten waarop de piano alleen speelt, dat zijn momenten waarop Luca de Bargue improviseert, zijn eigen improvisaties. Een paar weken geleden was deze sopraan jarig, Angela Giorgio.

Saint Samamba uit de korte opera Sorangelica van Giacomo Puccini met Angela Giorgio. Ik wil mensen doen huilen, dat schreef Puccini aan een van zijn librettisten, maar schreef hij ook, het is niet makkelijk om een goed verhaal te vinden, een verhaal waar poëzie in zit over liefde en lijden, want dat is het startpunt van alles. Ik kan geen emotie ontlokken bij mijn luisteraars dat ik niet een goed verhaal heb en daar goede muziek bij componeer. Puccini. Groot gelijk heeft hij. Opera ook in de Royal Albert Hall in Londen met Giuseppe Verdi en La Forza del Destino. Verdi, hij maakt een opera voor Rusland en deze ouverture klinkt in Sint-Petersburg, maar met matig applaus van het publiek. Dus Verdi die begint te sleutelen aan zijn nieuwste opera. La Forza del Destino met Symphonia of London en John Wilson.

Ouverture van La Forza del Destino, opera van Verdi hier in de Royal Albert Hall in Londen met de Symphonia of London onder leiding van John Wilson. En zo begint die opera met een bal. De verjaardag van Leonora wordt gevierd. Het bal is bijna ten einde. Leonora is de dochter van een generaal met veel macht. En iedereen die er moet zijn, is er op dat bal. De elite, de regering is er, de militairen, hoge militairen. En ook de liefde, de geliefde van Leonora, Alvaro. Een arme jongeman die eigenlijk niet in het geheel past daar van het bal. Maar hij ontmoet in het geheim Leonora. En zo begint dit verhaal. Voor Sint-Petersburg dus gecomponeerd door Verdi. Op een bepaald moment schrijft Verdi aan zijn vrienden: de opera is af. Ja, dat was een beetje een misrekening van Verdi. In die zin, toen dat hij begon te componeren en uiteindelijk met zicht op de opera, op de opvoering in Sint-Petersburg zou eindigen, was er een van de primadonna's die zei van: ja, ik zing dit niet. En dan moest hij terug weg uit Rusland, Verdi, om verder te gaan werken in Italië aan zijn opera. Hij zou er wat aan blijven schuren, een beetje opblinken, hier en daar de structuur wat veranderen, de orchestratie ook. En dan reisde hij terug naar Sint-Petersburg. En dan moest hij nog eens dingen beginnen te veranderen, want tijdens de repetities had iedereen wel wat opmerkingen over die opera. En dat had vaak te maken met de zangers die bepaalde dingen niet wilden of niet konden zingen. En het publiek was ook niet helemaal tevreden, want op het moment dat de Wagner-revolutie stilaan maar zeker aan het uitbreken was, vond men deze Verdi, ja, muziek van iemand die wat in de tijd aan het stilstaan blijven was, dus wat ouderwets, laten we maar zeggen. En op het einde ook, wanneer de opera eigenlijk eindigt in een en al miserie, zonder hoop en zonder troost, ja, dat vond het publiek ook maar niks. Als je depressief naar huis gaat van een opera, dat vonden ze, ja, niet zo fijn. En dat was wel zo bij La Forza del Destino van Verdi. En dan William Walton nu op de Proms in Londen. Walton die een vioolconcerto componeerde voor de grote Yasha Haifetz. En dan een brief kreeg van de Russische cellist Gregor Piatigorsky met de vraag: zou jij voor mij een celloconcerto kunnen componeren, zoals je een vioolconcerto hebt gecomponeerd voor Yasha Haifetz? Hij reageerde daar, William Walton, nogal laconiek op. Hij zei: natuurlijk, ik ben een professionele componist en ik schrijf dingen voor mensen die mij betalen. En ik zal nog betere muziek schrijven als u mij betaalt in Amerikaanse dollars. Dat was William Walton. Dit is zijn prachtige celloconcerto op de Proms in Londen met Jonathan Ausgaard. Dat is eigenlijk de eerste cellist van Symphonia of London. En hij speelt dat met zijn collega's van het orkest onder leiding van John Wilson.

Het celloconcerto van William Walton in de Royal Albert Hall in Londen met Jonathan Ausgaard op cello. Hij is de cellist van het ensemble waar hij mee speelde, Symphonia of London, onder leiding van John Wilson. Ja, we hebben memoires van de weduwe van William Walton, Susanna. En die vertelt daarin dat Piatigorsky, die gevraagd had aan William Walton om een celloconcerto voor hem te componeren, dat hij inderdaad het fijn vond, natuurlijk, dat William Walton erin ging op zijn verzoek. En dat er een beetje een vreemde conversatie tussen de twee ontstond via brief. Walton, die op een bepaald moment zei van, ja, als er dingen zijn die je niet fijn vindt of die niet speelbaar zijn, dan mag je ze gerust schrappen, maar ook niet te veel schrappen, want ik wil mijn concert nog wel herkennen. En stuurde Walton aan Piatigorsky, ik vind het eigenlijk mijn beste concerto, maar je mag dat nooit zeggen tegen Jascha Heifetz. Dat was Heifetz was een man voor wie hij een vioolconcerto had gecomponeerd, want Heifetz zou dat natuurlijk niet graag gelezen hebben. Trouwens, wat dat veranderen betreft, Piatigorsky veranderde niets aan de partituur van William Walton. De muziek moest in première gaan in het najaar van 1956 met Charlemagne, Boston Symphony. Maar de solist voor wie het gecomponeerd was, Gregor Piatigorsky, was ziek. Hij was oververmoeid, dus werd de première meer dan een maand uitgesteld. William Walton had een diepe, warme relatie met Italië. En die relatie zou zowel zijn persoonlijk leven als zijn muzikale composities beïnvloeden. Hij bracht 35 jaar door niet ver van Napels, in de laatste 35 jaar van zijn leven. Hij had ook een goede band met Rome en de Italiaanse cultuur fascineerde hem in het algemeen. En dan is het ook niet te verwonderen dat John Wilson voor zijn promsconcert in Londen kiest voor muziek van een Italiaan, Ottorino Respighi, Pini di Roma, de pijnbomen van Rome. 6 jaar na dat andere prachtige werk, de Fonteinen van Rome, komt Respighi dus met een nieuw stuk. Op dat moment is hij al iemand met die internationaal bekend is, rondreist, zijn eerste reis naar Amerika bijvoorbeeld, met een concert in Carnegie Hall. Hij komt dan terug en wordt gevierd in het Concertgebouw in Amsterdam, waar een reeks concerten aan hem opgedragen worden, aan Respighi. En in 1931 is er hier bij ons, in België, een Respighi-festival. De eeuwenoude pijnbomen van Rome, Ottorino Respighi, Pini di Roma, met de Symphonia of London en dirigent John Wilson.

Respini di Roma van Ottorino Respighi in de Royal Albert Hall in Londen met de Symphonia of London, gedirigeerd door John Wilson. Wat een finale altijd weer, die Pini di Roma van Respighi. De echtgenote van Respighi, Elsa, overleefde haar man bijna 60 jaar en ze hield zich bezig met de erfenis, de muzikale erfenis van haar man. Vele maanden na de dood van Respighi schreef ze: ja, ik leef eigenlijk nog omdat ik echt iets voor hem kan doen. En ik zal dat blijven doen tot mijn laatste dag. Dat was niet evident, want Respighi was ook niet onbesproken geweest in de jaren 30 in Italië. Dus regeringen na de Tweede Wereldoorlog distanceerden zich van die componisten. Bijvoorbeeld van Respighi, maar ook een Pietro Mascagni wilde men eigenlijk niet veel meer mee te maken hebben. En men vond het ook, dat las je in Italiaanse dagbladen, in kranten, men vond het ook maar niks dat hier en daar eer gebracht werd aan de muziek van Ottorino Respighi. Maar dat veranderde begin jaren 60. De weduwe van Respighi gaf toen heel veel ongepubliceerde manuscripten, onvolledige manuscripten trouwens ook, aan een museum. Ze stichtte mee een stichting, Ottorino Respighi, met een fonds aan verbonden. En ze gaf ook een grote hoeveelheid aan brieven en foto's van haar overleden man aan die stichting. In concert in Hamburg nu twee vrienden van pianiste Marta Argerich, violist Michael Barenboim en pianiste Elena Bashlikova. Michael Barenboim is de zoon van, weet wel, en Elena Bashlikova is de echtgenote van Daniel Barenboim. De muziek is van Franz Schubert, een vioolsonate die hij componeerde als 19-jarige.

0: concert in Hamburg. Deze muziek van Franz Schubert, een sonate van hem voor viool en piano, gespeeld door Michael Barenboim, de violist, en Elena Bashkirova aan de piano. Dat zijn werken die na het overlijden van Franz Schubert uitgegeven worden als zijn sonatinas. Ja, Michael Barenboim, zijn familienaam klinkt bekend natuurlijk, zoon van Daniel Barenboim, concertmeester van het West Eastern Divan Orchestra. En ook Elena Bashkirova is natuurlijk bekend, zij is de echtgenote van Daniel Barenboim. Met vader Daniel Barenboim gaat het trouwens opnieuw redelijk goed. Hij is 83 jaar ondertussen, wel getekend door zijn ziekte. Maar als hij kan dirigeren, dan doet hij het. Straks meer uit deze nieuwe Rendezvous-box met Marta Argerich. Daaruit komt deze sonate van Schubert trouwens. En straks horen we Misha en Lili Majski, vader en dochter. Zij brengen dan muziek van Clara Schumann.
1: Maestro. Met Mark Janssens.

De baritone Constantin Krimbel en de Neue Hofkapelle München met een aria uit La Grotta di Trifonio, een opera van Antonio Salieri. Komische opera, toen Salieri directeur was van de Italiaanse opera in Wenen, ging een première aan het Burgtheater. En Lorenzo da Ponte zou geïnspireerd zijn geweest door deze muziek toen hij bezig was met het libretto voor Così fan tutte van Mozart, een opera die 5 jaar later op diezelfde plaats in datzelfde theater in première zou gaan. En La Grotta di Trifonio is eigenlijk een magier, een soort tovenaar die de persoonlijkheden van mensen kan veranderen. Dat is nog eens wat. Nog lang voordat er artificiële intelligentie was. Ja, Bach die krijgt de kans om in Leipzig een Collegio Musicum over te nemen. Die plekken, de ensemble, waar professionele muzikanten en studenten eigenlijk samenkomen om muziek te maken bij Gottfried Zimmermann in het koffiehuis. En dat neemt hij met beide handen aan, Johann Sebastian Bach, want dat is dus wat anders dan de muziek die hij moet componeren voor de kerken in Leipzig. Een mooie aanvulling bij zijn job eigenlijk. Deze muziek ontstaat daar, van Bach, een trio sonate met een ensemble rond clavecinist Masaki Suzuki.

Opgenomen in Den Haag in de zomer van 2016, deze trio-sonate van Johann Sebastian Bach met een ensemble rond clavecinist Masaaki Suzuki. Het is bijna 4 uur na het nieuws. Staan we stil bij wat de 100ste verjaardag zou geweest zijn van de Franse organiste Marie-Claire Alain.

0: Op 23 september zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. Zijn werk is een spirituele reis. Een eindeloze zoektocht naar verdieping. Iets dat ons overstijgt. Lee Steppe en Guy Peters nemen u mee naar de AB. Waar het vuur van Coltrane brandend wordt gehouden. Met Alan Forklit, James Brandon Lewis en Chad Taylor. Morgen om 6 uur in Clara Live. Bij Clara en op 14 Max.
1: Het is 4 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In New York is de algemene vergadering van de VN begonnen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende de zitting met een toespraak. Hij riep de wereldleiders op om mee een einde te helpen maken aan de conflicten in het Midden-Oosten. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Donald Trump aan het woord. Bij zijn aankomst zei hij tegen aanwezige journalisten dat zijn boodschap aan de Russische president Poetin zou zijn om een regeling te treffen in de oorlog met Oekraïne. Voor ons land zijn in New York minister van Buitenlandse Zaken Prevot en koningin Mathilde aanwezig. De Vlaamse regering zit op dit moment bijeen om zich te buigen over de begroting voor volgend jaar. Vlaams minister-president Diependalen zal een begrotingstabel op tafel leggen met voorstellingen voor besparingen of nieuwe inkomsten. Algemeen wordt aangenomen dat er een inspanning nodig is van 1,5 tot 2 miljard euro. Een tandarts uit Limburg wordt ervan verdacht dat hij twee medewerkers zonder de juiste diploma's tandheelkundige ingrepen heeft laten uitvoeren. Ze zouden onder meer patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. De twee medewerkers dienden zelf een klacht in en beweerden dat ze de ingrepen onder druk moesten uitvoeren. Dat iemand ingrepen uitvoert zonder de juiste kwalificaties is onaanvaardbaar, zegt Vincent Koningsveld van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
2: Een tandontzenuwing is eigenlijk een betrekkelijk ingrijpende behandeling, waarbij dat de tandzenuw verwijderd wordt. Dat is een technisch moeilijke act eigenlijk ook om te doen. Dus in dat opzicht, iemand die daar niet voor gekwalificeerd is, die kan daar echt die tand volledig mee kapot maken ook. Dus in dat opzicht is het al zeker niet aangewezen om te doen.
1: Daarnaast zou de tandarts ook gefraudeerd hebben, want de ingrepen werden aangerekend via zijn sociale zekerheidsnummer. Mogelijk kon hij zo bijna 200.000 euro verduisteren. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer, een twintiger, werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn woning in Aartselaar en naar een bandencentrale in Ekeren gebracht. Daar werd hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Nadien lieten zijn ontvoerders hem gewond achter aan zijn huis. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Het slachtoffer zou in de haven een container verkeerd hebben geplaatst, waardoor anderen geld zouden zijn kwijtgeraakt. Vanmiddag droog met afwisselend wolken en opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna op de meeste plaatsen zonnig met wat hoge wolken. Nadien meer wolken vanuit het westen, maar meestal droog. Maxima tussen de 18 en 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Grenzeloze muziek, live bij Bozar. Ontdek de Desert Blues van Samba Touré met een prachtig eerbetoon aan Ali Farka Touré. Zangeres Abir Name viert de rijkdom van de Arabische taal en Souhaat Massi stelt haar nieuwe album voor. Ontdek het volledige programma Global op bozar.be. Samen met Clara. Maestro met Mark Janssens.
4: Een mooie namiddag, welkom. Een vrouw aan het orgel, dat was midden vorige eeuw absoluut geen vertrouwd beeld. Er was natuurlijk Yvonne Loriot, maar zeker ook Marie-Claire Alain. Zij groeide uit tot een van de grote, de bekende organistes van na de Tweede Wereldoorlog. Bach was haar muzikale god en af en toe speelde ze ook een concerto van Händel.

Ze zou 100 jaar geworden zijn, maar ze overleed in 2013. Marie-Claire Alain was hier de organiste in dit concerto van Händel. De allereerste opname die ze maakte voor Erato. Erato was trouwens ook de eerste cd van Erato. Waren werken van Johann Sebastian Bach die toen nog niet gepubliceerd waren. En iedereen dacht van ja, organisten met onbekende muziek van Bach. Wie is daarin geïnteresseerd? Wel heel veel mensen. En het was zo'n succes dat men bij Erato het idee had van laten we alle orgelmuziek van Bach opnemen met Marie-Claire Alain, complete cyclus. Die was afgewerkt in 1968 en ze zou het nog twee keer compleet opnemen. Alle orgelmuziek van Johann Sebastian Bach. Het was haar grote liefde van Marie-Claire Alain. Morgen nog een grote liefde. César Franck heeft ze ook twee keer alle muziek van opgenomen. Dus Marie-Claire Alain met César Franck, dat is voor morgen namiddag. En dan de laatste opera van Alessandro Scarlatti, Griselda. Bedoeld voor Robert, was haar grote liefde van Marie-Claire Alain. Morgen nog een grote liefde. César Franck heeft ze ook twee keer alle muziek van opgenomen. Dus Marie-Claire Alain met César Franck, dat is voor morgen namiddag. En dan de laatste

De Spaanse mezzo Silvia Tro Santa Fe met de Academie für Alte Musik Berlin en René Jacobs in een aria uit La Griselda, een opera van Alessandro Scarlatti met een libretto gebaseerd op de Decamerone van Boccaccio. Clara Schumann dan, naar het einde van haar leven toe, had ze nog heel veel in petto, toch muzikaal. Ze moest wel veel concerten spelen, maar componeren ging ook nog. Onder andere 3 romances voor de piano die ze opdroeg aan een goede vriend, violist Jozef Joachim, met wie ze deze muziek ook vaak zou spelen, concerttournees. Na de dood van Clara Schumann werd deze muziek, net als haar andere muziek, behoorlijk vergeten. Maar dat is gelukkig de laatste jaren veranderd. Dit zijn die 3 romances van Clara Schumann in een arrangement van Misha Majski. Hij speelt ze zelf ook, de cellist, met zijn dochter Lili Majski aan de piano.

Schumann. Na de dood van Robert, haar man, stopte ze met componeren om zijn muziek te promoten. Maar dit was muziek van Klara in een arrangement van Mischa Majski. Haar drie romances, gespeeld door Majski en zijn dochter Lili aan de piano. Lili Majski, geboren in Parijs, maar verhuisd naar Brussel. En ze speelt vaak samen met haar vader en ook met haar andere broer, Sascha Majski. Morgen meer uit dat Argerich Festival in Hamburg. Dan ontdekken we een jonge Poolse pianist. Hij is 30 jaar, Simon Nering. Onder andere winnaar van de Rubinstein-wedstrijd in 2017. En als we dus blijven bij Robert Schumann en een mooi lied met Anne-Sophie von Otter.

0: prachtige zangeres toch. Ze is ondertussen 71 jaar. Haar stem klinkt anders, dat moeten we toegeven. Dat kan ook niet anders. Maar in haar topjaren was ze natuurlijk een van de allergrootste. Anne-Sophie van Otter met Bengt Forsberg aan de piano in een lied van Robert Schumann, Stille Liebe.
1: Maestro. Met Mark Janssens.

Celliste Sol Gabetta, ze maakte zelf dit arrangement van La Capricieuse van Edward Elgar Gabetta, die een nieuwe opname uit heeft. En het zou mij verbazen mochten we daar binnenkort niet heel veel over horen hier bei uns op Klara. En dan muziek van Coringle, toneelmuziek voor Much Ado About Nothing van Shakespeare. We zitten in 1919 en Coringle wordt gevraagd in Wenen om deze productie op poten te zetten in het Schönbrunnpaleis. Dat zit eigenlijk in dezelfde periode als zijn opera Die Tote Stad. Het is geen evidente periode, 1919 in Wenen. Hij krijgt dus geen hele hoop muzikanten, geen heel orkest ter beschikking, maar eigenlijk maar een kamer. Muzikaal gezelschap. En ja, aan de muziek hoor je dat hij misschien wel een andere kant had willen uitgaan, muzikaal. Maar hij moest het doen met de middelen die hij kreeg, Coringold. Much Ado About Nothing.

Much Ado About Nothing van Erich Wolfgang Korngold met het orkest Philharmonique de Strasbourg onder leiding van Mark Albrecht. Morgen meer met hem bij ons, want hij is onze dirigent van de week. De nieuwe chef ook, Mark Albrecht, bij Antwerp Symphony Orchestra. En morgen horen wij met Martin Helmpjen, de pianist in het concerto van Schumann. En we zijn ook weer welkom op de Proms in Londen, waar de eerste symfonie van Mahler klinkt met het Aurora Orkest onder leiding van Nicholas Cullen. En wat is daar bijzonder aan? Het orkest speelt die eerste symfonie van Mahler compleet uit het hoofd. Jawel. Mooie avond na 5 uur met Popie Doe en Nicky Aerts.

0: Open uw oren, open uw geest voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grazina Bacevic, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Chernovin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In New York is de algemene vergadering van de VN gestart. Bij ons zit de Vlaamse regering bijeen over de begroting. En de WHO waarschuwt voor de ernstige gevolgen voor de gezondheid van het weerfenomeen El Niño. In New York is de algemene vergadering van de VN aan de gang, waar onder meer gesproken zal worden over de grote conflicten in de wereld. Op dit moment houdt de Amerikaanse president Trump zijn toespraak. Thomas de Grave, jij bent daar in New York. Wat heeft Trump al gezegd?
2: Wel, het is, een erg naar binnen gerichte speech. Heel zelfverzekerd van Donald Trump, heel triomfalistisch. Hij gebruikt deze speech vooral als podium om zijn eigen beleid, zijn verwezenlijkingen te verkopen. Hij begon met zijn verwezenlijkingen op het binnenlands vlak, maar daarna ging hij vrij snel naar Iran, waar hij nog eens zei waarom het nodig was dat hij Iran aanviel. Natuurlijk zegt hij, ja, we willen niet dat Iran een nucleair wapen wil. Dat is altijd zijn verdediging. Hij moet natuurlijk die oorlog verdedigen, want heel veel mensen vragen zich af waarom dat nu precies gebeurd is, waarom die brandstofprijzen zo fel stijgen, waarom de voedselketen in het gevaar komt. Dus hij moet dat wel verantwoorden. Het was ook opvallend dat hij heel fel uit de hoek kwam ten opzichte van Iran toen hij zei dat hij voor een grote keuze staat, een deal maken of de Islamitische Republiek vernietigen. Wat wel een moment was waarin hij heel fel uit de hoek kwam, zeker voor een speech voor de VN in deze grote hal hier in New York.
1: Dankjewel, Thomas. De Vlaamse regering zit bijeen over de begroting. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zo net de tabel op tafel gelegd. Met de daarin mogelijke maatregelen die de regering kan nemen en wat die kunnen opbrengen. De regering gaat op zoek naar zo'n 1,5 tot 2 miljard euro om vanaf volgend jaar een begroting in evenwicht te hebben. Benedikt Coussement kon de ministers spreken aan het Martelaarsplein in Brussel.
3: Heel grote verklaringen horen we hier niet. Het is al moeilijk genoeg. Hilde Krevits, CD&V.
4: Ik ga geen uitspraken doen om gesprekken te bemoeilijken. En ik ga ervan uit dat niemand nu op dit moment een ander zal willen schofferen. Dus ik zal dat zelf ook niet doen. En ik hoop dat men dat ook met mij niet doet.
3: En hoewel het pittig wordt, is het voor Zoual Demir van N-VA uitgesloten dat onderwijs het met minder zou moeten doen.
5: Het staat mij echt wel toe om als minister van Onderwijs aan te geven dat de uitdagingen bijzonder groot zijn. Dat weet iedereen. Om nu ook nog eens te gaan zeggen, we gaan daarop besparen. Ik zou niet weten waar.
3: Wel wil ze besparen op haar andere bevoegdheden, werk en justitie. Melissa de Prater van Vooruit ziet liever geen veto's hier bij de start.
6: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik.
3: Ten laatste maandag weten we waar deze regering op bespaart en waar wel nog geld voor is. Dan is er de septemberverklaring in het parlement.
1: In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer, een twintiger, werd 2 jaar geleden ontvoerd, vlakbij zijn huis en naar een bandencentrale gebracht. Daar werd hij 17 uur lang vastgehouden en gefolterd. Nadien lieten zijn ontvoerders hem gewond achter aan zijn huis. Zijn leven is sindsdien niet meer hetzelfde, zegt zijn advocaat Zakaria Aroussi.
7: Tot op heden ondergaat mijn kind een psychologische begeleiding. Naar aanleiding van de feiten en het uitermate zinloos geweld dat die man heeft moeten ondergaan, heeft hij ook 7 maanden op advies van de speuders destijds ondergedoken moeten leven. Die man is ook niet langer te werk gesteld in de Antwerpse haven. Die moet zelf 2 keer over zijn schouders heen kijken natuurlijk, voordat hij die terug zich op zijn gemak voelt.
1: De veroordeelden zouden actief zijn in het drugsmilieu. Het slachtoffer zegt daar niks mee te maken te hebben. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de gezondheidsgevolgen van het weerfenomeen El Niño, dat nu volop aan de gang is. El Niño zorgt voor de opwarming van het zeewater langs de evenaar in de Stille Oceaan. En dat heeft negatieve gevolgen op het weer en dus ook op onze gezondheid. Peter de Kroebele, wat is dan het gevaar?
8: Wel, alles lijkt dan extremer. Hittegolven die bepaalde ziektes kunnen verergeren. Slechte luchtkwaliteit door bosbranden, ondervoeding en cholera. Door droogtes, uitzonderlijk veel regen ook hier en daar. En ook dus overstromingen dan. Maar dan weer de verspreiding vergroot van door muggen overgedragen ziektes als malaria bijvoorbeeld. De huidige El Niño, die wel eens de krachtigste ooit zou kunnen zijn, veroorzaakte nu al extreme weersomstandigheden en die impact zal waarschijnlijk nog toenemen, ook na de verwachte piek eind dit jaar, dat zegt de WHO. Het komt dan nog eens bovenop de gevolgen van de klimaatverandering die ook al extreme weersomstandigheden in de hand werkt. En de WHO vraagt nu dat de risicolanden, dat zijn vaak arme landen, zorgen voor voldoende medicijnen en ziekenhuizen die er klaar voor zijn.
1: Dankjewel, Peter. En de Rode Duivels zijn samen in Tubeke om de wedstrijd van de Nations League voor te bereiden. Ze spelen vrijdag tegen Italië en maandag tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne heeft na het WK niet getwijfeld om bij de nationale voetbalploeg te blijven. Doelman Thibaut Courtois was niet beschikbaar voor de Nations League. Maar voor De Bruyne hoeft zo'n pauze niet.
9: Nee, niet bepaald. Gewoon omdat ik me nu goed voel. Denk ik dat ik gewoon op deze manier wat doorgaan. Ik voel mij goed in mijn lichaam. Ik voel mij goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken. Dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment was dat voor mij eigenlijk een non-issue.
1: Vanavond en vannacht wolken in het noorden, elders overwegend brede opklaringen, wel met kans op mist. Minima rond de 11 graden. Morgen begint grijs, daarna bewolkt in het noorden. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij maxima tot 20 graden. Donderdag droog en wisselend bewolkt, maxima dan tot 20 graden ook. De start van de algemene vergadering van de VN in New York, daarmee begonnen we. In zijn toespraak heeft de Amerikaanse president Trump zijn aanpak van de oorlog in Iran verdedigd. Meer op 14nieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer, onder leiding van dirigent Matt Dunkley, op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
11: I don't care about the word art because it's been so discredited.
10: Pompidou met Niki Aerts.
12: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. De Belgisch-Congolese fotograaf, filmmaker, kunstenaar Leonard Pongo is aanwezig op de Biennale van Venetië, dat wist u misschien al. Zowel in het Arsenalie als in het Congolese paviljoen is werk van hem te zien. En dat nog tot en met 22 november, als ik het goed heb. Maar het echt goede nieuws, voor wie niet in Venetië geraakt, is dat zijn werk sinds vorig weekend ook te zien is in het FOMU in Antwerpen. Dag Leonard.
13: Goedenavond.
12: En hij zit hier vandaag aan tafel, dat is nog beter nieuws. Je was al te gast op een van de Pompidou's in Venetië, die Chantal van daaruit rechtstreeks maakt. Dat is niet zo heel erg lang geleden. Voor mij is het wel lang geleden dat ik met jou sprak. Is iets van 5 jaar geleden of zo. Ik denk dat er ondertussen heel veel veranderd is.
13: Een beetje, ja.
12: Je stond toen al op de radar. Ja, je was toen nog, denk ik, hoofdzakelijk bezig met fotografie, maar dat is wel opgeschoven, langzaam.
13: Ja, er was een grotere aanwezigheid van sowieso gewone fotografen, fotografische prints, en nu minder, of niet meer. Ah. Bij Venetië wel, ook met verschillende afdruktechnieken, maar bij FOMU niet.
12: Nee, afwezig. Maar het is een multimedia-installatie, zo mag ik het wel omschrijven. En we gaan er straks naar kijken.
13: Nog altijd beelden.
12: Ja, nog altijd beelden. Christophe Vekeman, jij zit hier vandaag niet als recensent.
14: Nee, ik zit op een heel andere stoel dan
15: op een andere stoel, ook. Ja, dat heb ik bewust gedaan, want anders dan voel je toch wel weer die recensent. Daarom heb ik Karen Biljet op jouw stoel gezet, precies. Want zij is de recensent van dienst.
14: Ik zit met een zekere afgunst richting Karen te kijken. Maar...
15: Ja, jij komt over je eigen werk praten, maar Karen, wat heb jij gelezen?
16: Ik heb een boek gelezen van Judith Herman. Dat is een hele grote naam in Duitsland. Schrijfster van kortverhalen en romans. En zij heeft een nieuw boek uit. En dus ja, inderdaad, omdat Christophe deze week eens geen boek komt bespreken in Pompidou...
15: Moesten we dat gat vullen?
16: Ben ik het gat aan het vullen en ik ben een beetje aan het zweten eigenlijk, want ik was dit aan het voorbereiden en ik dacht, het is toch een klus elke week.
14: Ja, het is geen makkie, Karen.
16: Nee, het goede nieuws is, volgende week zit Christophe terug op deze stoel.
15: En mag jij je terug met andere dingen bezighouden. Maar vooral op zoek blijven gaan naar dit soort van boeken. Christophe, dus ja, vandaag in de hoedanigheid als auteur zit je hier. Hoe voelt dat? Je zei het al een beetje anders, andere stoel ook, maar het is niet de eerste keer.
14: Nee, en laat ons wel wezen, ik ben in de eerste plaats een schrijver van boeken. En dan doe ik heel veel andere dingen daarnaast, allemaal onder diezelfde vlag van mijn schrijverschap, zoals boeken bespreken in Pompidou. Mm. Maar de core business, ja, dat zijn de boeken, dat spreekt voor zich.
15: Ja, en je nieuwe autobiografische non-fictie-roman, ik zeg het nog eens, autobiografische non-fictie-roman, ligt sinds, 7 september, 8 september in de winkel. Het gebeurt elke dag. En over dat autobiografisch non-fictie gehaald hebben we het straks. Op het genre komen we straks terug, als dat voor jou oké is.
14: Heel goed.
15: Ja? Want je had al een hele tijd fictie afgezworen, dacht ik. Hè?
14: Ja, rond het jaar 21, 22 heb ik te kennen gegeven in mijn column in de Standaard Weekblad dat ik tegemoetkomend aan de boze tijdgeesten niet langer mij met fictie zou bezighouden. Veel mensen hebben dat geïnterpreteerd abusievelijk alsof ik niet langer literatuur zou bedrijven, maar dat is natuurlijk nooit het geval geweest.
15: Hè? Nee, dat kan ik bij deze ook beamen, want in het gebeurt elke dag, is het wel degelijk literatuur.
14: Het is zeker, denk ik, een literair boek, daar kan je moeilijk omheen, maar het is non-fictie ook, dus ja. Ja,
15: Het ene sluit het andere niet uit. Maar laat ons beginnen bij het begin. Of dat klinkt al zo, laat ons beginnen bij het begin. Wat is het begin eigenlijk van het geloof, Christophe?
14: Van mijn weg die ik nu met dit boek, met vallen en opstaan, verder zet richting God. Het eerste boek dat ik daarover heb geschreven was Tot God. Dat verscheen in 2024. Het begin is geweest mijn toenadering tot het geloof is eigenlijk al heel lang bezig, is heel lang geleden begonnen. Al in 2005 bijvoorbeeld, om maar een idee te geven, ging ik in de vorm van een dubbel interview in debat in de krantenmorgen met wat toen toch de verpersoonlijking van het atheïsme in Vlaanderen was, namelijk professor Etienne Vermeers. Mm-hmm. Ik profileerde mij toen, weet ik nog, misschien enigszins onbeholpen, maar goed.
15: Maar die had je misschien ook al leren kennen tijdens je studies.
14: Nee hoor, nee, dat was het eerste dat ik hem ontmoette toen in het pakhuis in Gent, ik weet het nog goed. Het was ook op zijn uitnodiging. Ik had een paar lelijke dingen geschreven over hem en zijn levensbeschouwing. En hij zei, dan moeten we toch eens uitpraten. Dat is niet uitgepraat geraakt, maar ik heb hem toen wel leren kennen als een zeer aimabele en een goede gespreksgenoot.
15: En, ja, en dat ging toen al over je geloof of het geloof in het algemeen?
14: Ik profileerde me toen als een sympathisant van het katholicisme. Dus dat is ruim 20 jaar geleden, dus het is al heel lang bezig. De incubatietijd is vrij ruim te nemen. Maar het is allemaal in een stroomversnelling geraakt toen ik het werk van C.S. Lewis leerde kennen, die een heel rationele benadering van het geloof en met name het christelijk geloof voorstond. Vervolgens, om een lang verhaal kort te maken, ben ik uit idolatrie het kerkje gaan bezoeken waar Lewis in Oxford de mis bij woonde. En daar heb ik als ware het een correctie op die al te rationele benadering van het geloof, een soort van mystieke ervaring meegemaakt. En die heb ik beschreven in Tot God.
15: Ja, en dan met Tot God, want daar gaan we het nu niet meer over hebben. Dat
14: is nog steeds verkrijgbaar.
15: Het is nog altijd verkrijgbaar. Nog altijd toepasselijk, denk ik dan. Alhoewel, het is dat boek, Tot God, en wat je daar allemaal in beschrijft en hoe je die mystieke ervaring had in dat kerkje, daar begin je uiteindelijk ook wat aan te twijfelen als je met Tot God de hort op gaat. Als je in allerlei omgevingen praten over dat boek en vragen gaat beantwoorden van lezers en gelovigen, denk je van, heb ik dat nu eigenlijk wel meegemaakt zoals ik had meegemaakt? En wat is dat geloof van mij? Je bent beginnen twijfelen.
14: Wel, er zijn twee dingen gebeurd. In de nasleep van de publicatie van Tot God ben ik heel veel gaan praten voor publiek. En dat betekent, na die avonden vaak... Kwam ik in gesprek te gaan met gelovigen, medegelovigen, ongelovigen. En wat ik merkte was dat ik op een bepaald moment mezelf terugvond in de rol van wat heet een apologeet. Dat wil zeggen, iemand die uit en te na probeert het christelijk geloof te verdedigen aan de hand van rationele, redelijke argumenten.
15: En je voelde dat dat je rol was na dat boek dat je geschreven had?
14: Op een bepaald moment voelde ik dat die rol mij goed lag. Maar nog weer even later merkte ik even goed dat ik misschien iets te gemakkelijk antwoorden ging verschaffen op vragen die nu eenmaal niet gemakkelijk beantwoordbaar zijn.
15: Oké, zoals?
14: Wel, zoals bijvoorbeeld, wie is God? Om nu een heel moeilijke vraag te stellen. Hè? Maar dat waren eigenlijk vragen die ik vaak kreeg. Of hoe verklaar je het lijden in de wereld? Terwijl er toch een algoede en almachtige God is. Dat is natuurlijk een vraag waar al 2000 jaar theologen zich het hoofd over breken.
15: Ja, en waar jij ook best wel wat boeken voor gelezen hebt.
14: Precies. En als die vraag dan mij gesteld wordt, dan na verloop van tijd begin je daar inderdaad een soort van antwoord op paraat te hebben. En dan wordt het gevaarlijk natuurlijk, want dan kom je eigenlijk in een positie zich het hoofd overbreken.
15: Ja, en waar jij ook best wel wat boeken voor gelezen hebt.
14: En als die vraag dan mij gesteld wordt, dan na verloop van tijd begin je daar inderdaad een soort van antwoord op paraat te hebben. En dan wordt het gevaarlijk.

0: mysterie en voor het feit, het heel eenvoudige feit eigenlijk, dat God niet uit te leggen valt. Als je hem kunt uitleggen, heb je hem niet te pakken.
1: Dan houdt hij op te bestaan.
0: Dan niet, maar dan ben je wel op een verkeerd spoor bezig. En dat is natuurlijk het gevaar van al te rationeel met God bezig te zijn.
1: En waarom ben je dan op een verkeerd spoor bezig?
0: Omdat je bezig bent op die manier God te verkleinen. Je bent bezig eigenlijk God door hem op rationele basis te proberen wel omlijnen. Ga je onwillekeurig pogingen doen om hem te verkleinen, zodat hij als het ware in je binnenzak past en je hem tevoorschijn kunt trekken als een soort van troefkaart in de loop van die lezingen die ik besprak of die ik zo net aanhaalde.
1: Mm-hmm.
0: En dat is inderdaad gevaarlijk. Op een bepaald moment moet je, en dat heb ik tenminste moeten ervaren, moet je toegeven van kijk, je komt aan de rand van een soort van afgrond. En dat is geen afgrond waarin je leegte ontwaart, per definitie. Dat is een afgrond waarin ik de diepte van het mysterie heb gevoeld. Laat mij het vergelijken met de liefde, Nicky. Als je kunt antwoorden op de vraag waarom jij je man graag ziet of waarom je man beminnelijk is, dan kan je inderdaad allerlei argumenten gaan aanhalen. Je kan zeggen, hij kan goed koken, hij is goed in bed, hij ziet er goed uit, hij is lief, hij heeft veel gelezen. En dat kan eindeloos doorgaan. Ik kan ook eindeloos doorgaan over mijn vrouw.
1: Ja, dat doe je ook.
0: Dat doe ik vrij lang.
1: Het gebeurt elke dag.
0: Maar op een bepaald moment komt toch het ogenblik dat je weet van dat elke definitie tekort schiet.
1: Ja, er is iets anders. En dat is dat mysterie.
0: Er is iets
1: dan
0: wat niet te verwoorden valt. Als je het kunt verwoorden, dan voel je het niet. Waar het liefde betreft. En dat is misschien ook wel zo ten dele wat het geloof betreft.
1: Ja. En dan is eigenlijk is dit boek ook het gebeurt elke dag wel degelijk nog een boek over je geloof en je twijfel en je zoeken naar hoe moet ik dat dan anders doen. En hoe zit dat bij andere mensen die geloven of niet geloven of niet geloven en wel gaan geloven en waarom dan. Maar ook een liefdesverklaring. Het is eigenlijk een heel grote liefdesbrief aan je vrouw, Mieke.
0: Ja, ja. Dat klopt inderdaad. Ik vind dat heel prettig dat je dat op die manier hebt gelezen. En ik denk ook niet dat het ene het andere uitsluit. Ik bedoel daarmee het ene volgt naadloos het andere op. Als je het hebt over God, als je het hebt over religie, dan kom je vanzelf, zoals ik daarnet ook al deed, op het terrein van de liefde terecht. En als je denkt van kijk, ik wil nadenken over wat er juist gebeurd is, bijvoorbeeld in dat kerkje in Oxford, die mystieke ervaring. Ik wil nadenken over wat het betekent wanneer geschreven staat in het Evangelie en in het Nieuwe Testament bij uitbreiding dat Christus is verrezen. Wat zijn dat voor openbaringen van hogerhand? Wat zijn dat voor goddelijke openbaringen geweest? En is het mogelijk dat een dergelijke zelfde goddelijke openbaring zich ook laat gelden op het gebied van de liefde? Naar mijn ervaring is het antwoord daarop ja.
1: Mm-hmm.
0: En dat is wat ik tot uitdrukking heb proberen te brengen in het boek.
1: Ja, het boek is in drie delen opgedeeld.
0: Ja.
1: Het lijkt wel de heilige drievuldigheid.
0: Ja, er is over nagedacht. Ja.
1: maar het eerste deel is dus inderdaad die uiteenzetting met al die vragen die naar jou komen. Misschien zelfs ook een dialoog met jezelf.
0: Voor een deel, ja. Dat is het stellige deel, dat eerste deel.
1: Ja, dat is bijna een preek. Ik hoor je, ik zie je staan, ik zie zo'n televisie
0: dominee. Jimmy Swaggart van Vlaanderen. Ja.
1: Zijn ding doen en mensen al dan niet meegaan met wat je te vertellen hebt. Maar dat is echt een betoog.
0: Het is een betoog, inderdaad. Dus dat is het heel rationele deel. En je merkt in dat deel, denk ik al, een stelligheid die een beetje ongemakkelijk aandoet.
1: Ja.
0: In zekere zin, ik neem op geen enkele manier afstand van wat er in dat eerste deel geschreven staat. Maar in de loop van het boek zal je merken dat ik inderdaad met een zekere vertwijfeling naar die stelligheid die ik in dat eerste deel aan de dag leg, begin te kijken.
1: Mm-hmm.
0: Ik hoop tenminste dat dat in de loop van het boek duidelijk wordt. Maar het neemt niet weg natuurlijk dat, ja, dat is het rationele deel. Ik neem daar op zich geen afstand van.
1: Nee. Ja, en het tweede deel is dan, is dat het deel waarin George, die vriend van jou, op miraculeuze wijze genezen wordt?
0: Ja.
1: Je zou dan verwachten, jij verwacht dan, want jij bent het hoofdpersonage in je autobiografische non-fictieroman.

0: man. Je zou verwachten, jij dan, als personage in je boek, Christophe Fekeman, dat die man gaat geloven, want hij had iets, zijn been was kapot, zijn knie was kapot, en plots is dat niet meer zo, maar dat doet hij niet.
1: Ja, niet alleen dat, hè. Dus hij heeft iets aan zijn knie, hij gaat samen met mij bidden aan de, of in de grot van
0: Lourdes. De hele tocht is hilarisch trouwens, ja, naar Lourdes. Ja, er zit best heel veel humor in.
1: Het is ook een hilarische figuur. Ja. Dankjewel, ik hoor het graag. Maar en ook, het is ook het verhaal van zijn zus, die 15 jaar geleden ten dode opgeschreven werd, niet door die of die dokter, maar door de geneeskunde, want ze had leverkanker en zou werkelijk geen seizoen lang meer te leven
0: hebben.
1: Het
0: is hem twee keer overkomen.
1: Voilà, ja. Ook voor haar is gebeden, niet door George, niet door mij, maar door haar zeer christelijk-orthodoxe Griekse vriend. Die zei van, ze gaat niet sterven, ik zweer het, ik geloof het, en zo verder. Dus ze is kerngezond, ze leeft vandaag.
0: Daar kan je ook van getuigen.
1: Dat is heel zeker, ja absoluut. Ja. Ze is levendiger dan ik, dus bedoel, in de doorsnee leven. Dus absoluut. En dat is, op mij maakt dat indruk. Ik zeg niet dat dat voor mij godsbewijzen zijn. Ik zeg niet dat dat voor mij wonderen zijn die nog maar kunnen tippen aan wat ik zou willen omschrijven als het wonder van de liefde. Maar toch viel het mij enorm op van, kijk, dit is nu iemand, George, die aan den lijve, zowel wat zichzelf betreft als wat betreft zijn zus, ondervindt wat de kracht kan zijn van het gebed of van een plaats als Oostakker. Mm-hmm. En die dat aan de lijve ondervindt en daar eigenlijk geen enkele conclusie aan verbindt. En dat is toch wel ook weer een soort van wonder, vind ik.
0: Ja. En wonder, ja, je zegt ook in een passage dat dat te veel en te gratuit gebruikt wordt, dat woord.
1: Ja, het wonder van
0: de... Je verwondert je erover dat het zo vaak gebruikt wordt.
1: Het wonder van de geboorte, er worden 365.000 mensen per dag geboren, ja. Als dat een wonder is, dan...
0: Ja, het zijn dat soort argumenten die je aanhaalt. En het is, soms moet je een passage opnieuw lezen om je redenering helemaal te volgen. Ja. Maar je maakt ook ergens een vergelijking met het geloof en het feit dat niet alles te bewijzen valt. En de wetenschap, waarin ook niet alles altijd bewezen kan worden. Of dat bewijzen soms achterhaald worden, omdat er nieuw onderzoek is. En je zet die twee wat tegenover elkaar.
1: Wel, ik zet ze niet tegenover elkaar. Eigenlijk is het mijn bedoeling om de wetenschap en de religie complementair voor te stellen. Mm-hmm. Zoals Frank Rhodes zei, die haal ik aan. Ja, je kan verklaren waarom het water in de pot kookt aan de hand van energie, warmtemoleculen en zo verder. En een ander antwoord kan zijn, ja, dat is omdat iemand het vuur onder die pot heeft aangestoken. Dat zijn complementaire
0: verklaringen. Ja, we bedoelen hetzelfde, maar jij zegt het anders. Jij bent de schrijver in het gezelschap hier.
1: Maar ik ijver er toch voor om de wetenschap zeer hoog aan te slaan. Mm. En niet in twijfel te trekken. Ik zeg het ook, ik weet heel weinig van wetenschap af. Dus ik geloof wetenschappers die mij vertellen dat het heelal 13,7 miljard jaar oud is op hun woord. Ik geloof dat blindelings.
0: Ja, maar je krijgt ook de vraag voorgeschoteld of je een creationist bent.
1: Wel ja, dat ben ik dus niet bijvoorbeeld. Hè. Dus het is de evolutieleer, daar sta ik als één man aan. Ik weet het niet, maar ik geloof het. Voilà. Maar ik geloof tezelfdertijd dat de wetenschap begrensd is wat betreft het gebied waar zij een rol kan spelen. Je kan bijvoorbeeld niet exact wetenschappelijk gaan bewijzen waarom abortus al dan niet in het strafrecht moet. Dat kan je op een exact wetenschappelijke manier totaal niet aantonen.
0: Waar moet je dan in geloven als christen, Christophe? Waar moet je precies in geloven? In wat?
1: Waar ik in de eerste plaats in geloof als christen en wat mij het meest evidente voor de hand liggende antwoord op die vraag lijkt te zijn, is de verrijzenis van Christus. Het feit dat Christus in de loop van de geschiedenis als zijnde de verpersoonlijking van God is opgestaan uit de doden. Die verrijzenis verleent gezag aan alles wat Christus heeft beweerd, onder meer zijn belofte dat hij zou opstaan uit de dood, en verleent daarmee gezag aan het hele evangelie, bij uitbreiding het Nieuwe Testament en zelfs de Bijbel, omdat Christus zelf zei van, kijk, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen. Dat wil zeggen wat er in het Oude Testament geschreven staat. Ik ben gekomen om dat tot vervulling te brengen. Dus als je gelooft in Christus, geloof je vanzelf ook in, laten we zeggen, de goddelijke geïnspireerdheid van de Bijbel in het algemeen.
0: Ja, dus als je
1: en dan ben je
0: niet
1: al een heel eind op weg als christen.
0: Ja, ja. Als je niet in de, ik vereenvoudig het even, als je niet in de verrijzenis gelooft, dan ben je geen christen, geen goede christen?
1: Wel, nee, ik ben niet gekomen om te oordelen, Nicky. Dus dat soort termen gebruik ik zeker niet. En,
0: Even samengevat, het is aan jou om
1: dus dat... Dus het is niet aan mij om te zeggen wie goede christenen zijn. Het is waarschijnlijk het minst christelijke dat je kan doen, is zeggen, ik ben een goede christen. Mm-hmm. Hè? Dus nederigheid staat toch voorop, zal ik maar zeggen. Wat voor mij heel moeilijk is. Maar er zijn veel medegelovigen, en dat heeft mij verbaasd, en van die verbazing maak ik ook gewag in het gebeurt elke dag, die zeggen van, ik kan niet in die verrijzenis geloven. Dat kan niet, want dat zou een mirakel geweest zijn. Ja, ik zeg, ik geloof er nu juist in, omdat het een mirakel was. Mocht het geen mirakel geweest zijn, zou het niets bewijzen natuurlijk, zou het niets aantonen. Veel mensen, veel katholieken ook, is de verrijzenis een te grote gebeurtenis om in te geloven. Daarom vond ik het zo verfrissend toen ik de woorden van twee grote atheïsten tegenkwam. Richard Dawkins en Christopher Hitchens. Richard Dawkins die zei, nee, het is niet te groot om in te geloven, het is te klein. Mocht God zich echt willen openbaren, dan zou je het wel op een andere, grootser, doorslaggevendere manier doen of gedaan hebben. En Hitchens die voegde daaraan toe van, kijk, de verrijzenis, stel dat dat nu echt gebeurd is, so what, ELR, wat bewijst dat dan? En ik vond dat heel goede argumenten. Ik dacht inderdaad, die verrijzenis op zich is niet te groot, is misschien te klein om in te geloven. Is dit nu hoe God zich geopenbaard heeft in de geschiedenis van de mensheid? En dat was het moment dat ik besefte, misschien was niet de verrijzenis te klein als vorm van openbaring, maar misschien was mijn kijk op de verrijzenis altijd te klein en te eng. En misschien is de verrijzenis, en dat is nog veel miraculeuzer, als je het over mirakels wil hebben. Misschien is de verrijzenis iets wat gebeurd is daar en toen, en tezelfder tijd nog altijd bezig is.
0: Ja, want dat zeg je, dat is de titel eigenlijk van het boek. Het gebeurt elke dag is er die verrijzenis.
1: Het is een historische gebeurtenis die gebeurd is en tezelfder tijd nooit voorbij gegaan is. En dan kom je in de sfeer van het mysterie.
0: Ja. Dat laten we dan even zo.
1: Ik denk het wel. Want, ja.
0: Maar wat ik wel gemerkt heb, is tijdens het lezen van je boek, en dat heeft mij eigenlijk ontzettend veel plezier gedaan, Christophe, is dat literaire waar we het bij aanvang ook al over hadden. Het mm-hmm. is echt, het is, ik vind het zalig om te lezen. Ellenlange zinnen waar ik jou het best in vind, als je daarmee bezig bent, de humor die erin zit. Ja, het is misschien lichte ironie eerder dan humor. Zitten gedichten in ook? En dan denk ik van, ja, romans schrijf je niet meer, zo gezegd. Maar gedichten wel.
1: Wel, ik schrijf geen fictie meer, maar dit is wel weer een roman.
0: Ja, maar wat is het verschil, Christophe?
1: Het ene is echt gebeurd en het ander niet.
0: Ja, dus als gedichten... je zegt...
1: Ja, zeg maar.
0: Ja, dus als je zegt, het is een autobiografische, non-fictieve roman, dan is alles wat erin staat echt gebeurd en jij speelt gewoon met de taal en met de vorm.
1: Kijk, het is allemaal echt gebeurd en ik zou dat willen illustreren eigenlijk door wat ik zelf zie als een illustratie van de bergrede of een stukje uit de bergrede van Christus. Christus zegt, er staat geschreven, gij zult geen overspel plegen, maar ik zeg u, iedereen die met begeerte naar een vrouw passeert, in passerende schoonheid, of die daar met begeerte naar kijkt, die heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Ja. Eigenlijk zegt Christus, daar fictie bestaat niet. En dat wordt geïllustreerd in mijn boek wanneer ik zit aan de toog van de zevende hemel, een café, en begin te kijken naar de barvrouw, die niet heel aantrekkelijk is. Ik maak daar wel een aantrekkelijke
0: versie. Ze heeft een serieus decolleté.
1: In mijn fantasie dan. En ik begin seksueel te fantaseren over die dame.
0: Ja, maar je zegt ook stel dat dus, Christophe Fekeman hier nu aan de toog
1: zou zitten.
0: Ook
1: echt, ik begin er ook echt in gedachten over te schrijven. En dat is fictie in het kwadraat, kan je zeggen. Toch? Maar, en dat is de clue, Het is allemaal echt gebeurd. Ik heb echt aan die toog van de zevende hemel seksueel zitten fantaseren over de barvrouw. Dus zo zie je hoe fictie en realiteit elkaar eigenlijk over...
0: Ja, want uiteindelijk vertel je ook een verhaal, die een sterk verhaal. En dat is wat je en daarom doet in een roman, een verhaal.
1: Daarom vind ik het ook een roman. Het is een verhaal met mij in de ik. En de ik-figuur zijnde ik zelf... Die evolueert ook echt in de loop van het verhaal. Aan het begin van het boek zeg ik bijvoorbeeld, of meen ik te mogen concluderen, ik zal nooit meer bang zijn. Mensen kunnen mij niets meer doen. Punt aan de regel. Bedankt iedereen om mij dat duidelijk te maken. Wel, aan het einde van het boek stel ik helaas vast, mijn leven leidend sterf ik van angst. Ja, dat is een evolutie.
0: Ja, ik laat je straks nog een gedicht lezen dat erin staat. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren en naar Leonard zijn verhaal luisteren ook. MUZIEK

0: Bob Dylan, You Gotta Serve Somebody, Might Be The...
1: The Devil or It May Be The Lord.
0: Ja, voilà. Komt ook in je boek voor. Het gebeurt elke dag. Dialogue with the Source, dat is de titel van de tentoonstelling van de installatie die Leonard Pongo, die jij gemaakt hebt in het FOMU. Het is een mixed media installatie, zeiden we al. Het is, ja, je bent ooit begonnen als fotograaf, bent nu op het stadium, in dat stadium aanbeland dat je denkt van ja, ik begin misschien wel nog met fotografie, maar ik kom ergens anders uit. Ik wil beelden tonen. Wat wil je precies tonen, Leonard?
2: Ik denk een dialoog, een ervaring van een plek. Aan dat plek zou Congo zijn en ook een specifieke manier om in relatie te komen met de omgeving.
0: Ja, want je bent, ik zei het al, Belgisch-Congolees. Je verdeelt je tijd tussen hier en Gender. Hoeveel tijd breng je in Congo door, gemiddeld?
2: Kan in een jaar 3, 4, 5 maanden zijn en de volgende 1 maand. Het verandert altijd.
0: Zoals het komt.
2: Zoals het kan.
0: Ja, zoals het kan. Want je hebt daar nog veel familie. De familie van je vader woont daar nog. Ja. De beelden die je maakt nu in het FOMU, wat we te zien krijgen, is een soort van onderdompeling in het Congolees landschap. Op een heel bijzondere manier. Welke dialoog wil je precies aangaan dan? Tussen de natuur en ons als bezoeker? Of wat... doe je daar precies?
2: Ja, ik probeer meer dan een dialoog met de landschap, een dialoog met het land te hebben. En voor mij is het land heel veel meer dan de categorie van landschap en wat dat betekent in een westerse context. Dat heeft te doen met hoe kan ik mijn media gebruiken om een gevoel te geven van hoe het zou zijn om daar te zijn en ook in contact te komen met het land op de basis van de soorten verhalen of de verstaan van de mensen die op dat land wonen. Dus dat is voor mij heel veel daar zijn, heel veel ervaren, maar ook heel veel in contact met andere mensen daar zijn die een betere verstaan hebben of verschillen dan die mijne. En zeker wel heel veel onderzoeken, maar uiteindelijk de beeld gebruiken om te proberen een eigen beeldtaal te ontwikkelen die daarin verbonden is of die als bron die dat verstaan heeft en dan wel zien hoe gaat dat samenkomen? Mm-hmm. Dat betekent met meer mensen werken die ook mij helpen om dat te doen.
0: Ja, want de scenografie nu is ook heel belangrijk. Het is niet alleen belangrijk wat je hoort en ziet, hoe je het in beeld brengt, maar dat is een tweede aspect. Hè. Als je nu binnenkomt op de... Is het de derde verdieping? Het volgende?
2: Vierde.
0: Vierde, voilà. Kom je terecht in een heel andere wereld. Het is donker ook, verduisterd. En je hebt het idee dat je in een... Ja, er zijn gordijnen waarop ook projectie plaatsvindt. Er zijn 3 vaste schermen die soms hetzelfde beeld tonen. Het loopt allemaal in elkaar over. En er is een bananenboom die het centrum vormt van de hele installatie. Dus ik had het gevoel dat ik midden in de jungle getropt werd. En mezelf maar moest zien te redden. Is dat een goede ervaring, denk je? Jij kan daar natuurlijk niet over oordelen wat goed en slecht is, zoals Christophe dat ook niet.
2: Toch, hè? Ik vind dat altijd interessant als jij met mensen in gesprek kan komen, niet op de basis van hoe dat zij dingen moeten verstaan en wat goed of niet is, maar de basis is dat je hebt je eigen mening en ervaring. En op basis van dat ervaring, die heel personeel is, persoonlijk. Je kan op dat basis met iemand anders in contact komen, op basis van de verschil en niet op de basis van wat goed of niet goed is. Mm-hmm. En ik vind daardoor je comment heel interessant, want uiteindelijk gaat het heel vaak door geloof, maar ook liefde, die zo een transcendentaal manier is met andere mensen of kan ook wel dieren, plekken, maakt niet uit, andere beings, in contact te komen. Dus ja, scenografie en waar dat wij wat plaatsen is wel belangrijk en interessant, maar ook wat dat we tonen. Het is geen enkel jungle. Jungle is een andere categorie die in het Westen constant gebruikt wordt. Meest van de omgeving waar ik film heb gemaakt, is heel veel verschillende plaatsen in Congo. Maar dat gaat van inderdaad een beetje van de oerbos in het noordwest, dus in de Equateur-provincie, maar tot meer van een savane-achtig land in het zuidwest.
0: Ja, zebra's ook, veel vogels.
2: Ja, vliermuizen eigenlijk, mm-hmm. veel meer dan vogels. Maar dus ja, ik vind het heel interessant dat je je eigen representatie hebt van ja, Congo is jungle. Mm-hmm. Congo is een van de grootste jungles, inderdaad. Of een van de grootste oerbossen ter wereld, tweede na de Amazone. Maar het is meestal niet jungle.
0: Ja, het is zoveel meer. Dat is ook wat je met je werk wilt tonen. Dat op een andere manier kijken naar die plek.
2: En in de context van de tentoonstelling is het ja, beelden, verschillende soorten beelden, bewegende beelden. Dus ja, drie schermen, drie kanalen, filmachtige installatie. Een soort grote gordijn die doorzichtig is. En waardoor dat je de bewegende beelden kan zien. En ook een sculptuurachtig werk.
0: Een mobiele is het, ja.
2: Precies, mm-hmm. een mobiel en een soundscape die heel belangrijk is. Mm. Die resultaat is dus bewegende beelden is een collaboratie en samenwerking met Fairuz Gaman en August Orts. Dat is dus een andere laag van samenwerken. En zij is de beeldmonteuse. Geluid is samenwerking met Barebones Lalo en Laszlo Umbrait. Dus andere laag van samen zitten naar de beeldmateriaal en geluidsmateriaal die ook in heel verschillende plekken opgenomen is geworden. Naar alles kijken, alles beluisteren. En door dus dialoog met alle verschillende mensen proberen iets te creëren die voor ons verbonden is met dat idee van oké, als het land een soort, hoe zeg je dat, voorvader mm-hmm. is.
0: Ancestor.
2: Ja, hoe kan ik in relatie, hoe kan ik de toeschouwer een relatie laten creëren door ervaring van de ruimte? En dat gebeurt voor mij. Hoe kom ik met mijn voorvader of voormoeder in contact mee? Door liefde van het land en proberen daar op dat basis en op de basis van de verhalen die uit dat land zijn aangekomen, een soort beeldtaal te creëren. Dus niet zoveel door een analytische manier van alles af te bouwen en dan in boxen en labels te plaatsen om te zeggen, dit is dat boom, je moet dat boom zo verstaan, mm-hmm. omdat dat betekent volgens. Nee, voor mij vind ik dat heel belangrijk om te proberen een andere manieren te ontwikkelen van sowieso verhaal of niet verhaal, misschien is het iets anders, te creëren.
0: Ja, het is ook geen duidelijke representatie van wat je ziet. Hè. Het is meer een, misschien ook zoals bij het geloof, eerder een gevoel, iets wat je niet meteen moet begrijpen om het te voelen. Het is heel lichamelijk.
2: En als je dat voelt, kan je het zeker zeggen dat het bestaat.
0: Ja.
2: En ik vind dat heel belangrijk als zo'n verbinderkracht, omdat het is dan niet meer belangrijk voor mij om te beperken wat dat precies je moet begrijpen. Het is meer belangrijk om een wereld, een sfeer, een context op te bouwen op basis van deze building blocks die wel vast zijn en die in Congo zijn te ervaren. En dan dat op dat basis een nieuwe ervaring te creëren. En ook te zeggen, ik ben een deel van dat familie. Dat familie heeft eigen manieren om verhalen, niet verhalen, maar om in verbinding te komen. Op dat basis kan ik een nieuw beeldtaal creëren die dat ervaring kan laten ervaren. En daarom heeft mijn praktijk en mijn aanpak zoveel veranderd over de jaren. Je was daar aan het zeggen, 5 jaar geleden. speelde ik al met die voiles, met weefsels, met ook gewone beelden, bewegende beelden. En hoe meer dat ik dat deed en hoe meer tijd dat ik op het land stap, met andere mensen zit, praat, hoe meer dat ik ervaar, hoe meer dat verbinding duidelijk wordt. En hoe duidelijker dat het is voor mij dat een traditioneel verhaal niet de manier is. En daarom is het heel veel experimenteren om een niet de goede manier, een juiste manier te vinden om dat te creëren, dat ervaring te creëren. Mm-hmm. Dat is wat de fomitentoosing
0: is. Ja, het is heel mooi hoe je het zegt, want dat is ook exact hoe, hoe ik het ervaren heb als je daar rondloopt. Je ziet ook mensen, ja, je ziet ook heel veel mensen echt blijven hangen. Er zijn ook stoeltjes tussen die, zoals jij zegt, voiles, die dat doorzichtig textiel waar ook op geprojecteerd wordt, blijven zitten. Omdat het heel rustgevend is op een of andere manier. En wat je in een andere wereld zit.
2: Ik vind dat ook heel belangrijk om een beetje gerust en een beetje tijd, zo'n bubbeltijd, gerust te creëren waar dat je misschien afgescheiden bent van je dagelijkse leven en waar je ook iets kan betogen die heel verschillend is.
0: Ja. Het boek van Christophe, Het gebeurt elke dag, is een ode aan de liefde, een ode aan Mieke, de vrouw van Christophe. Jouw installatie nu, Dialogue with the Source, is een ode aan je grootmoeder.
2: Grootmoeder en grootvader en het land dus.
0: En al diegenen die ervoor kwamen.
2: Ja, inderdaad, familie.
0: Ja, maar ik las dat de bananenboom daar dan toch een heel belangrijke rol in speelt. Kan je dat nog eens even zeggen, wat de rol van die, ook die mobiele die zo centraal staat, wat maakt dat het verbindende element bij uitstek is?
2: Voor mij vond dat heel belangrijk om een stuk en werk te hebben die sowieso een vorm geeft aan dat idee van je mag nooit vasthouden wat iets is. Je hebt dus de mobiel is 40 glasplaten afgedrukt met fototransfer die ook geverfd is en die heel spiegeling is. En dat is ook een spel van als toeschouwer kom je daaraan en je hebt iets die levend is, die constant beweegt, dat je nooit kan vasthouden wat dat je ervan gaat zien en wat je ervaring gaat zijn. Je kan dat niet bepalen. Dat gaat door de relatie dat je met het object krijgt. En daarom kom je er rond, begin je stappen, begin je bewegen. En ik vond dat heel interessant om een werk te hebben die samen met de andere schermen speelt, maar die jou een kans geeft om te bewegen en om een ervaring te hebben die ook door je lichaam gaat. Niet alleen door gezicht. En dat is ook een reflex. Omdat ik iets zie, kan ik het definiëren, kan ik het sowieso kennen, kan ik zeggen wat het is. Maar het is niet zo. Mm-hmm. En daarom vind ik dat een verbinding dat je maakt met wetenschappen heel interessant. Op een punt kan zeggen wetenschappers dat als je te dicht bij iets komt, het feit dat je naar iets kijkt verandert wat gebeurt. En dat beperkt het op een manier die je het onmogelijk maakt om het heel te ervaren.
0: In zijn totaliteit,
2: Je kan alleen maar versies zien, nooit essentie. En ik wou een werk hebben die dat gevoel gaf en die ook in samenwerking, in relatie met de andere werken ging. Mm. Daarom heb ik heel veel voor jaren heel veel experimenten gedaan. En dat again, heeft mij verder en verder van eenvoudige representatie gebracht.
0: Ja, en dat is uiteindelijk ook wat je ziet in die voiles, dat niet kunnen vastpakken van wat je ziet, want het beweegt heel de tijd. En als je denkt, ik zie het beeld, dan is het weer weg.
2: Dus en die zoveel vormen hebben, die veranderen met de schermen en de kleur van de omgeving, is gebaseerd op de kleuren van de schermen. En dat verandert hoeveel je van de voile ziet. Dus dat speelt altijd samen met, nog eens, een soundtrack die jou... Het is gespecialiseerd, dus heeft vaste punten die muziek of geluiden spelen, maar het is ook gemaakt dat muziek en geluid een soort gids is die jou aantrekken naar de ene kant of de andere. Die niet een representatie zijn van wat op scherm is te zien, maar wel een eigen stem. En ik vind dat idee heel mooi van hoe meer stemmen dat je hebt, als je een manier vindt om dat alles in een soort chorus, in een soort goed te aanpassen, kan je door deze stemmen ook iets meer creëren dan de sum of its parts.
0: Ja, het is een heel goed uitgekiende choreografie uiteindelijk. Dus ik zou zeggen, ga dat zien en blijf er toch een hele tijd hangen in die ruimte. Want anders heb je het helemaal niet mee als je gewoon binnen en buiten wandelt.

0: Wat volgt een pianostukje van Misha Mengelberg, gespeeld door Marcel Worms. Karen, biljet. Judith Herman. En de titel van het boek was Ik zou graag teruggaan in de tijd. Je hebt daarbij aanvankelijk kort omschreven, maar misschien moet je dat nog eens even herhalen. Want wij kennen haar
1: kort,
0: niet zo goed.
1: Nee, het is in Duitsland echt een naam als een klok. Een hele bekende auteur die eind jaren 90 is doorgebroken met haar eerste boek. Dat was een verhalenbundel. Is ook vertaald, Zomerhuis, later. En waarom had dat boek zoveel weerklank? Dat was echt een portret van haar generatie. Mensen die in de 20 waren, eind jaren 90. Op een heel cruciaal moment, hè, in Berlijn, een paar jaar na de val van de muur. En die hele zeitgeist, die brengt zij samen in die verhalen, is ontzettend enthousiast onthaald. En dat is altijd een beetje een vloek voor een debuterende auteur.
0: Ja, want wat volgt? Dat is eigenlijk de titel van dit pianostukje.
1: Ja, voilà. Ze heeft de jaren daarna wel wat geworsteld met hoe kan ik dat overtreffen of op zijn minst verder zetten. Er zijn verschillende verhalenbundels verschenen. Ze is ook romans beginnen schrijven, allemaal met wisselend succes. En ik zou zeggen, de laatste jaren is zij steeds persoonlijker gaan schrijven, is zij steeds meer uit haar familieherinneringen gaan putten. En dat is zeker in dit nieuwe boek ook heel hard het geval.
0: Ja, en ze wil teruggaan in de tijd. Waarom?
1: Ja,
0: om wat precies te achterhalen?
1: Ik luisterde naar Leonard daarnet en er zijn zoveel raakvlakken tussen wat jij aan het doen bent en wat zij ook in dit boek aan het doen is. Zij probeert in zekere zin in contact te komen met haar voorouders, heel specifiek haar grootvader langs moeders kant. Zij heeft die man nooit gekend, die is gestorven voor zij geboren werd. En ook haar moeder heeft die grootvader eigenlijk niet zo goed gekend, want die grootvader is al heel vroeg uit haar leven verdwenen. De ouders zijn gescheiden toen de moeder een jaar of 14 was. En die grootvader, daar hangt ook wat mysterie rond, dus in die zin ook een link met het boek van Christophe. Want zoals veel mannen van zijn generatie heeft hij in de Tweede Wereldoorlog een en ander meegemaakt. Die was bij de Waffen-SS. Dus je moet je dat voorstellen als de SS, dat waren de elite troepen in het nazi-regime. Dat waren heel overtuigde nazi's. De Waffen-SS, dat was de gewapende tak daarvan. Dus dat waren mensen met bloed aan hun handen. Die zich schuldig gemaakt hebben aan oorlogsmisdaden. En Judith Herman, die probeert in dit boek dat verleden in de ogen te kijken.
0: Want daar is waarschijnlijk nooit over gesproken.
1: Voilà, dat is een heel groot taboe in de familie, een soort zwart gat. Niet alleen in haar familie, voor heel veel Duitsers is dat een zwart gat. Ik moet er wel even bij zeggen, het boek is geen reconstructie van het leven van die grootvader. Dus het is niet dat zij allerlei archiefonderzoek gaat doen en daar een neerslag van
0: toen
1: vertelt.
0: Toen was hij daar en toen deed hij dat?
1: Nee, dat raakt ze heel beknopt aan. Wat zij vooral probeert duidelijk te maken in het boek is van hoe zijn wij daar als nabestaanden mee omgegaan en hoe verschillend gaan we daarmee om? Dus het boek is ook in drie delen opgebouwd.
0: Ook daar is er een overeenkomst.
1: Ja. Het is een uitzending vol thema's. En in dat eerste deel van het boek gaat zij naar Radom. Dat is een stadje in Polen waar die grootvader gestationeerd was. En eigenlijk is er niet helemaal uit van wat ben ik hier eigenlijk aan het doen. Ze is daar aan het rondlopen. Ze wil daar ergens sporen van de oorlog vinden in die stad. Misschien ook met mensen praten die zich daarin verdiept hebben. Maar dat lukt allemaal niet. Ze heeft een hele karvracht aan boeken meegesleept om zich daarin te verdiepen. En je krijgt eigenlijk de hele tijd, maar ze is de hele tijd aan het schrijven over totaal onbelangrijke dingen die haar overkomen. Dus je voelt bijna die onmacht.
0: Die frustratie.
1: De frustratie, maar het wordt ook heel beklemmend op een bepaalde manier. Je voelt, er is iets, maar ik krijg het niet geschreven, ik krijg het niet gezegd. En ze belt van daaruit ook regelmatig met haar moeder om te zeggen van het kan toch niet dat je geen herinneringen aan je vader hebt. Hoe komt het dat je ons nooit iets verteld hebt over je vader? En die moeder heeft de hele tijd zoiets van ik herinner mij gewoon helemaal niets. Ik was te jong. Je was 14 toen hij wegging. Het kan niet dat je iets herinnert. Zo gaat dat de hele tijd tussen moeder en dochter. Dus je voelt, die moeder blokt het af. Die wil het niet in de ogen kijken. In een tweede deel van het boek reist ze naar haar zus, die in Napels woont en die daar werkt als archeoloog. En daar maakt ze eigenlijk duidelijk hoe dat taboe, dat zwarte gat, in die familie wordt doorgegeven. Want die zus, die de hele dag voor haar beroep met de handen in de grond zit te vroeten om het verleden bloot te leggen, die weigert mordicus om ook maar iets over het familieverleden te zeggen, om dat bespreekbaar te maken. Het gaat zelfs zo ver dat die zus, die twee kinderen heeft, andere leden van de familie verbiedt om over al de donkere dingen in het leven te praten aan tafel. Dus woorden als pandemie, oorlog, dat mag allemaal niet
0: verboden
1: vallen. Ja. Nee, want die kinderen mogen toch niet de hele tijd met die donkere kanten van de wereld geconfronteerd worden. Dus je merkt, er is een probleem in de familie. En ja, ik ga nu ook niet te diep op het derde deel ingaan, want ja, dan ben ik het helemaal aan het spoilen. Maar daar gaat ze eigenlijk een beetje via een omweg blootleggen van, ja goed, wij kunnen wel proberen om met dat verleden in contact te komen, proberen te achterhalen wat onze voorouders gedreven heeft. Misschien gaat ons dat ook nooit helemaal lukken. Misschien hebben onze voorouders heel bewust een aantal dingen niet willen vertellen aan ons. En moeten we ook respecteren dat sommige dingen hun geheim zullen blijven. En de tijd zal uitwijzen of die wel aan het licht komen.
0: Ja. Maar goed, het lijkt mij een heel boeiend verhaal. Het is een klein boekje. Het is niet zo'n dik boek.
1: Nee.
0: Ze is ook, als ik mij herinner, hoe Kiezels, dat andere boek van haar en Zomerhuis later, hoe karig ze is met taal, dan denk ik van, dit moet eigenlijk hetzelfde zijn, tenzij ze radicaal veranderd
1: is. Nee, helemaal. En dat is ook het frappante. Het is een dun, klein boekje, zoals jullie zien. Ze schrijft heel karig, zoals je zegt, maar er zit zoveel inhoud in. Want ik denk zo, ik ben hier nu al een paar minuten over aan het babbelen. Ik heb nog niks gezegd over dat boek, omdat er zoveel gedachten in zit. Het is ook zo slim opgebouwd. Ze kan uit hele kleine details, dat zijn allemaal puzzelstukken die samengelegd worden in dit boek om grotere reflecties te maken over hoe wij met het verleden omgaan en vooral ook hoe wij van het verleden vaak verhalen maken, constructies maken. Dat is een steeds terugkerende gedachte in het boek. Zij schrijft over die grootvader en die moeder verwijt daar ergens ook van, ja, maar je bent er weer literatuur van aan het maken, hè?
0: Ja, dat is zoals jij met je beleving in de Oxford Holy Trinity Church.
2: Ja, je kunt jezelf beginnen wantrouwen, inderdaad.
0: Ja, nu, je hebt het graag gelezen, Karen. Dat,
1: ja, heel graag. En ja, het vertelt gewoon ook heel veel hoe een heel land omgaat met dat verleden. Ik denk dat zij blootlegt dat in Duitsland, waar zoveel kennisoverdracht is over die Tweede Wereldoorlog, dat nog niet garandeert dat je het emotioneel in de ogen kunt kijken en erkennen.
0: Ja. Judith Herman, ze heeft het over haar grootvader. Ik zou graag teruggaan in de tijd. Een heel interessant boek. Ik ga het meteen halen, Karen, echt waar. Meridiaan Uitgevers, dank je wel om het te lezen en om het te komen vertellen. Leonard Pongo, je hebt je grootmoeder centraal gezet met die mobiele in je werk dat te zien is in FOMU, Dialogue with the Source. Ik zei het al, ga er naartoe en loop er een hele tijd rond, want het is een bijzondere ervaring. Dankjewel om langs te komen en om het in het Nederlands te doen, Leonard, want dat is niet je moedertaal.
3: Ik doe mijn best, dank je voor de uitnodiging.
0: Ja, heel graag gedaan. En Christophe Vekeman, ik had nog een gedicht van jou beloofd. Een belofte maakt schuld, zeker in deze context. Maar we hebben geen tijd meer.
2: Ik weet het, maar dat is niet erg. Er komen nog afleveringen. Hè?
0: Ja, je moet het dan misschien volgende keer eens te berg brengen.
2: Nee, het was een heel fijn gesprek. Ja. Daarvoor heel veel.
0: Het gebeurt elke dag. Dankjewel, Christophe Vekeman. Het is uit bij de Arbeiderspers.
4: Het is 6:00. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Op de algemene vergadering van de VN in New York verdedigt president Trump zijn aanpak van de oorlog in Iran. De begrotingsopmaak van de Vlaamse regering verloopt moeizaam en de WHO waarschuwt voor de ernstige gevolgen voor de gezondheid van het weerfenomeen El Niño. In New York is de algemene vergadering van de VN aan de gang. Er wordt onder meer gesproken over de grote conflicten in de wereld. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesproken. Thomas de Graven volgde de speech en vertelt wat opviel.
5: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook in het buitenland. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man van daden is in plaats van woorden. Daarmee wil hij het contrast scheppen tussen de Verenigde Naties, waarvan hij vindt dat er veel te veel gepraat wordt, en hij, die naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia aanslepen. Hij besteedde veel aandacht aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek erg geschaad door de grote economische gevolgen, en dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook een scherpe waarschuwing dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of de Islamitische Republiek te vernietigen. Al zei hij wel dat hij een deal verwacht na de verkiezingen hier in november. Maar toch, het was ongewoon agressieve taal die we niet gewoon zijn om te horen hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
0: Intussen hebben de Amerikaanse president Trump en de leiders van Denemarken en Groenland de overeenkomst getekend over Groenland. Die laat meer Amerikaanse militairen toe op het eiland. Eerder dreigde Trump ermee dat hij het eiland zou innemen. Een pijpleiding in Saoedi-Arabië die vorige week geraakt werd bij een drone-aanval is hersteld en kan opnieuw gebruikt worden. Dat is goed nieuws voor de brandstofprijzen, want de prijs van olieproducten was fors gestegen doordat Saoedi-Arabië na de aanval de handel in ruwe olie deels moest stilleggen. Een liter diesel aan de pomp blijft morgen in ons land wel nog staan op een recordhoogte van 2,5 euro. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw dalen, omdat de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt opnieuw gedaald is. De eerste bespreking van de nota van de Vlaamse minister-president over de begroting is naar verluid moeilijk verlopen. De Vlaamse ministers hebben deze middag enkele uren samengezeten. Na afloop was niemand tevreden. Dat blijkt uit de verklaringen van Melissa de Prateren en Ben Weitz, ministers voor respectievelijk Vooruit en N-VA.
6: Wat zou vreemd zijn? Mag wij tevreden zijn als er zo'n moeilijke oefening op tafel ligt?
7: Ik denk dat er niemand tevreden kan zijn.
8: Bent u ook niet tevreden, meneer Weitz?
7: Nee.
0: Ook Hilde Krevits van CD&V zegt dat er voorstellen van N-VA instaan die heel moeilijk zijn voor haar partij.
6: Ik ga dat niet in de pers zeggen, maar we hebben nog heel veel werk. Er is veel werk op de plank. En we moeten er vooral voor zorgen dat die mensen die voor ons het weefsel in Vlaanderen sterk houden, dat die gespaard blijven. Dat zijn mensen die elke dag gaan werken, het beste van zichzelf geven. Dus het wordt een hele zware, moeilijke oefening. We gaan dat debat in alle ernst voeren, maar er is nog heel veel werk op de plank.
0: De deadline voor de onderhandelingen is volgende week maandag. Dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. De Europese lidstaten zijn het eens geworden om sancties tegen zo'n 3000 Russische personen en bedrijven met 3 jaar te verlengen. 2 namen worden wel van de sanctielijst geschrapt, op vraag van Frankrijk en Luxemburg. Pauline Lambert, waarom gebeurt dat?
9: Ja, Frankrijk had gevraagd om een rijke Russische zakenman die nauwe banden heeft met president Poetin van die Europese sanctielijst te schrappen. En dat zou zijn omdat 2 Fransen in de cel zitten in Azerbeidzjan. Dat is een land dat goede banden heeft met Rusland. En Azerbeidzjan zou Frankrijk onder druk zetten om de sancties tegen die Russische zakenman op te heffen in ruil voor hun vrijlating. Dat zeggen bronnen. Frankrijk blijft er zelf wel heel vaag over. En daarna heeft ook Luxemburg dan geëist dat sancties tegen een Russische bankier worden opgeheven omdat hij een rechtszaak heeft aangespannen tegen Luxemburg. Andere landen waren er helemaal niet voor te vinden om de sancties tegen die 2 mannen op te heffen, dus is er een compromis gesloten. Ze worden geschrapt van de lijst, maar in ruil worden de sancties tegen alle anderen dan meteen met 3 jaar verlengd. En normaal gezien gebeurt dat maar voor 6 maanden. En dat is eigenlijk om te vermijden dat andere EU-landen ook zouden gaan eisen dat er namen geschrapt worden.
0: Ja, maar het blijft wel een opmerkelijk verhaal.
9: Ja, de hele zaak heeft heel wat verontwaardiging uitgelokt omdat Frankrijk en Luxemburg eigenlijk het sanctiebeleid van de EU tegen Rusland nu ondermijnen voor hun eigen nationale belang. En vooral die eis van Frankrijk deed wel echt wenkbrauwen fronsen omdat dat land toch altijd pleit voor een krachtig en een eenduidig EU-beleid tegen Rusland en voor Oekraïne, maar nu toch vooral zijn eigen belangen lijkt voorop te stellen.
0: Dankjewel, Pauline. In Duitsland is een F-16 neergestort op een Amerikaanse luchtmachtbasis niet ver van de grens met Luxemburg. De piloot kon zich redden met zijn schietstoel. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Op de luchtmachtbasis zijn 20 F-16's gestationeerd. Ze zijn wereldwijd actief voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO.
9: De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de gezondheidsgevolgen van het weerfenomeen El Niño, dat nu volop aan de gang is. El Niño veroorzaakt ter hoogte van de Evenaar in de Stille Oceaan een opwarming van het zeewater. En dat heeft negatieve gevolgen op het weer en dus ook op onze gezondheid. Peter de Kroebele luisterde voor ons naar de waarschuwing van de WHO.
10: Alles lijkt extremer door het weerfenomeen El Niño. Hittegolven kunnen bepaalde ziektes verergeren. Je hebt slechtere luchtkwaliteit door bosbranden, ondervoeding en cholera door droogtes. En door de vele regen en overstromingen op sommige plaatsen zijn er ook meer muggen die ziektes zoals malaria overdragen. De huidige El Niño, die wel eens de krachtigste ooit zou kunnen zijn, veroorzaakt wereldwijd nu al extreme weersomstandigheden. En de WHO vraagt nu dat alle landen zorgen voor voldoende medicijnen en ziekenhuizen. Zeker de arme landen.
9: De Rode Duivels zijn samen in Tübingen om de wedstrijden van de Nations League voor te bereiden. Ze spelen vrijdag tegen Italië en maandag tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne heeft na het WK niet getwijfeld om bij de nationale voetbalploeg te blijven. Doelman Thibaut Courtois was niet beschikbaar voor de Nations League, maar voor De Bruyne hoeft zo'n pauze niet.
11: Gewoon omdat ik me nu goed voel, denk ik dat ik gewoon op deze manier wil doorgaan. Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment was dat voor mij eigenlijk een non-issue.
9: Vanavond en vannacht wolken in het noorden, elders overwegend brede opklaringen met kans op mist. Minima rond de 11 graden. Morgen eerst grijs, daarna bewolkt in het noorden. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij maxima tot 20 graden. Donderdag hetzelfde weer. De start van de algemene vergadering van de VN in New York, daarmee begonnen we. In zijn toespraak heeft de Amerikaanse president Trump zijn aanpak van de oorlog in Iran verdedigd. Hij zei dat hij pas na de midtermverkiezingen in november zal beslissen of hij het conflict met Iran zal voortzetten. Meer op 14nieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.
13: Een hele goede avond. Het trio van pianist McCoy Tyner staat u al op te wachten. Zij gaan vandaag Django openen. En ze hebben een special guest bij. Dat is iemand die banjo speelt. Bella Fleck, welkom.

Bel Affleck, Bagno met McCoy Tyner aan de piano, Ron Carter op contrabas en Jack de Jonette aan de drums. En na Bel Affleck is dit Rhiannon Giddens die Bagno speelt. En dat niet alleen, want in dit stuk speelt ze ook viool en gaat ze ook zingen. Het is iets van haar nieuwe album, Hope is the Thing with Feathers. En dat komt van een gedicht van Emily Dickinson. Dat is iets wat ze las en wat een speciale snaar bij haar geraakt heeft. Daarom heeft ze er heel haar album naar vernoemd. Dit is Angel Fire Rise.

Rhiannon Giddens in Nieuwe Muziek. Komt van haar album dat sinds vrijdag uitgebracht is. Ex-twintiger Pavel Souvandjev dan, van de lichting van 2 jaar geleden. Pavel die heeft Bulgaarse roots. Hij is begonnen als klassieke violist, maar hij had toch ook altijd een boontje voor folk. En dat is de muziek die hij brengt met zijn trio Airo Korda. Een mix van Keltische traditionals en Slavische. Dit is eigen muziek. Die heeft hij gespeeld bij zijn opname in onze studio Toets Zeitnow.

Pavel Suvanjev en zijn groep Aerocorda. En daarin speelt Adriaan van Wontergem gitaar. Die wordt hier gevolgd door een Franse gitariste, Gaël Solal. Die heeft allemaal Braziliaanse muziek opgenomen van bekende en minder bekende componisten. Dit is iets van Heitor Villa-Lobos.

0: Gael Solal met het Koninklijk Kamerorkest van Wallonië in het tweede deel uit het gitaarconcerto van Heitor Villa-Lobos.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week een Belgisch album van het ensemble In Alto. Zij hebben een nieuwe opname gemaakt van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. En ze zijn dat gaan opnemen in een heel mooi gebouw in de Palatijnse Basiliek van Santa Barbara in Mantua.

Ensemble in alto met sopranen Maylis de Villoutrès en Alice Fokhoul in muziek van hun nieuwste album met de Maria Vespers van Monteverdi. Ze komen dat voorstellen op 2 oktober in Bozard. Wat als we zouden kunnen horen hoe de begrafenis van keizer Karel V geklonken zou hebben? Dat was het idee achter het nieuwe album van Simon-Pierre Bestion en het ensemble La Tempête. De muziek op die begrafenis was waarschijnlijk een mix van Spaanse renaissance en Arabische, Andalusische tradities. En zo hebben we hier een voorbeeld klaarstaan van die crossover. Eerst het Kyrie uit de Missa Mille Regrets van Cristóbal de Morales en daarna iets Arabisch, Nawa Attar.

La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestion in een stuk van hun album Bomba Flamenca. Het was een stuk dat eindigde met Oosterse klanken en daar past deze van Anouar Brahim perfect bij.

Anouar Brahim op oet en Jean-Louis Matinier op accordeon in Nuba. Het is onmogelijk, maar stel u eens voor dat Mozart, Beethoven en Bach of Shostakovich ooit eens in Buenos Aires waren geweest en daar in een rokerige bar mee naar salsa of tango geluisterd zouden hebben. Dat is onmogelijk, maar het is wel het idee achter het nieuwe album van het Goodman Tango Quintet. Zij hebben zeer gekende klassieke stukken genomen, die helemaal uitgekleed en getransformeerd tot een tango. Het is de Franse componiste Chloé Pfeiffer die dat gedaan heeft. Zo is dit haar versie van de tweede vals van Dmitri Shostakovich.

Een nieuw tango-ensemble. Het Goodman Tango Quintet met Michael Goodman op viool, Stijn Keupens op cello, Ivo de Greve aan de piano en dan nog twee tango-specialisten, Ariel Eberstein en Lisandro Donoso op contrabas en bandoneon. Ze speelden een tango-bewerking van de tweede wals van Dmitri Shostakovich.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vorst Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De Europese Commissie gaat een afhandelingsvergoeding van 2 euro heffen op pakjes die van buiten de Unie komen. De vergoeding was al eerder aangekondigd, alleen het bedrag moest nog worden bepaald en komt bovenop de 3 euro invoerbelasting op kleine pakjes. Importeurs zullen dus 5 euro moeten betalen per klein pakje. Dat is een pakje met een waarde van minder dan 150 euro. De explosieve toename van de online verkoop, onder meer uit China, leidt tot aanzienlijk meer werk voor de douane. Met de extra inkomsten zal de douane meer personeel kunnen aanwerven. In New York is de algemene vergadering van de VN aan de gang. Er wordt onder meer gesproken over de grote conflicten in de wereld. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft de algemene vergadering toegesproken. Thomas de Grave volgde de speech en vertelt wat opviel.
2: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook in het buitenland. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man is van daden in plaats van woorden. Daarmee wil hij het contrast scheppen tussen de Verenigde Naties, waarvan hij vindt dat er veel te veel gepraat wordt, en hij, die naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia lang aanslepen. En dat het de VS is die de wereld een veiligere plek maakt. Hij viel ook het internationaal strafhof in Den Haag aan en riep de lidstaten op om eruit te stappen. Hij besteedde veel aandacht aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek heel erg geschaad door de grote economische gevolgen en dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook een scherpe waarschuwing dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of de Islamitische Republiek helemaal te vernietigen. Het was ongewoon agressieve taal die we niet gewoon zijn om te horen hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
1: President Trump en de leiders van Denemarken en Groenland hebben intussen een veiligheidsakkoord getekend over Groenland. Dat laat meer Amerikaanse militairen toe op het eiland. Eerder dreigde Trump ermee dat hij het eiland zou innemen. Oekraïne is niet te spreken over de beslissing van de EU om 2 Russische zakenmannen van de Europese sanctielijst te schrappen. Oekraïne noemt die beslissing beschamend en zegt ook dat die niet te rechtvaardigen valt. De 2 mannen werden geschrapt na een eis van Frankrijk en Luxemburg. Als compromis zijn de sancties tegen zo'n 3000 andere Russische personen en bedrijven meteen met 3 jaar verlengd in plaats van 6 maanden zoals gewoonlijk. Volgens Oekraïne is de EU vernederd en verdeeld en is dat precies wat Rusland wil. De Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het sponsorcontract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nog toe was de Nederlandse brouwer Heineken biersponsor van de Champions League voetbal. Vanavond en vannacht nog bewolkt in het noorden, elders overwegend brede opklaringen, wel met kans op mist. Minima rond de 11 graden. Morgen eerst grijs, daarna bewolkt in het noorden, elders afwisselend zon en wolken. Meestal droog bij maxima tot 20 graden. Donderdag hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
3: Een goeie avond. Wij gaan hier verder met de bekende Hongaarse dansen van Johannes Brahms. En dat is muziek waar ik niet kan naar luisteren zonder te denken aan Charlie Chaplin in die film The Great Dictator. Hij speelt daar een kapper / barbier. Hij is een man aan het scheren en hij doet dat exact op het ritme van dit stuk.

Wiener Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado in de vijfde en zesde Hongaarse dans van Johannes Brahms. In 1974 dan vierden ze in Rusland de 500ste geboortedag van een dichter, Michelangelo Buonarroti. Er werd toen een dichtbundel uitgebracht van hem en die is beland bij Dmitri Shostakovich. Hij was diep geraakt door die gedichten, want ze gingen onder andere over de dood en dat was iets waar Shostakovich toen al mee bezig was, want hij was heel ziek, hij had longkanker en hij wist dat hij ging sterven. In de gedichten van Buonarroti vond Shostakovich een hoopvolle boodschap, namelijk: kunstenaars kunnen wel verdwijnen, maar kunst overwint de dood. Een mens kan blijven voortleven door zijn creaties. Daarop schreef hij zelf dit stuk, Immortality.

Immortality, het slotdeel uit de suite op gedichten van Michelangelo Buonarroti van Dmitri Shostakovich, hier door Matthias Goerne en het Orchestre Philharmonique de Radio France. Het was een lied over de kunstenaar die kan sterven, maar zijn werk dat blijft verder leven. En dat geldt zeker ook voor John Coltrane, die we morgen hier uitgebreid gaan vieren bij Clara, want morgen zou hij 100 jaar geworden zijn. Maar ook zijn vrouw Alice schreef muziek die we vandaag nog altijd niet vergeten zijn. Blue Nile.

Alice Coltrane aan de piano en op harp, Pharoah Sanders op altfluit, Joe Henderson ook, Ron Carter op contrabas en Ben Reilly aan de drums. In 1956 ging de Amerikaanse gitarist Jimmy Rainey naar Parijs, want hij wilde er heel graag een album maken. Jimmy Rainey Visits Paris. En hij wilde dat heel graag maken met allemaal lokale muzikanten. Dus zocht hij allemaal Fransmannen en ook één occasionele Belg, Bobby Jaspard. Dat is een mooi staaltje cool jazz uit de jaren 50.

Jimmy Rainey op gitaar, Bobby Jaspar op tenor sax, Maurice Vendée aan de piano, Jean-Marie Ingrand op contrabas en Jean-Louis Vial aan de drums. Dat is een opname uit Parijs uit de jaren 50. En het volgende, dat klinkt wel even oud, maar het is eigenlijk 70 jaar jonger, zeg maar van vorig jaar. Het is Stella Cole in Jazz Café Carlisle in New York.

Telecool. En dan een opname van Elena Uriosti en Tom Poster. Zij violiste en hij pianist. Hun album heet Le Temps Retrouvé. En dat is een verwijzing naar een boek van Marcel Proust. Betekent de teruggevonden tijd. Muziek waarmee een verdwenen wereld opnieuw tot leven komt. En bij hen is dat heel specifiek Franse muziekleven van begin van de 20e eeuw. Denk maar aan Gabriel Fauré, Lili Boulanger en ook deze van Reynaldo Haan.

Elena Uriosti en Tom Poster, ze speelden het eerste deel uit een sonate voor viool en piano van Reynaldo Hahn. Een stuk met de titel Sans lenteur tendrement. Dat betekent niet traag, maar teder. En bij Fijn Kresens liefst ook niet te traag, het mag allemaal goed vooruit gaan. Chop chop is dit.

Gen Kreeses met zijn kwartet. Dat zijn Janos Bruneel op contrabas, Bart van Kanegem aan de piano en Matthias de Waele op drums. En dit is de Franse accordeonist Theo Ault. De muzikant die als jongeling nooit muziek durfde spelen van Astor Piazzolla. Daar had hij te veel ontzag voor. Maar op zijn jongste album heeft hij dat toch gedaan. En meer zelfs, het is gewoon een heel album geworden met muziek van Piazzolla.

Theo Oelt met het Quattuorbilitis in Vuelvo al Sur van Astor Piazzolla. Filmmuziekcomponist John Williams kennen we natuurlijk van Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter en nog veel meer. En nu is er nog een nieuwe uitgave van zijn muziek. De plaat heet Legacy. Deutsche Grammophon bundelt zijn recente opnames met onder meer de Berliner en Wiener Philharmoniker. Een soort van best-of dus, met Williams zelf op de pok. Hier nog eens in die muziek uit Star Wars.

Brussels Philharmonic met Henri Rodales op viool in The Hero uit Richard Strauss en Heldenleben. Straks in Clara en Concert krijgt u een concert van datzelfde Brussels Philharmonic onder leiding van Kazushi Ono. Nicole van Opstal zit al helemaal klaar voor u. Veel dank om te luisteren, mooie avond nog en heel graag tot donderdag. Morgen geen Django, want het is hier John Coltrane-avond. Wordt zeker ook de moeite. Bye bye.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant heeft bij de politie klacht ingediend nadat een auto geruime tijd een bus met kinderen van de buitenschoolse opvang had gevolgd. Het incident dateert van vorige donderdag. De buschauffeur en de begeleiders van de kinderen voelden zich onveilig door het gedrag van de inzittenden van de auto en haalden er de politie bij. Burgemeester Matthias Dirks van Capelle op den Bosch.
1: Gedurende een heel deel van het traject ondervond de buschauffeur en ook de begeleiders dat ze gevolgd werden door een auto. Die auto die maakte ook bijzondere manoeuvres. Na verloop van tijd hebben zij contact opgenomen met hun leidinggevende. Die leidinggevende heeft dan ook de politie gealarmeerd. Ze zijn dan ook ter plaatse gekomen. Ze hebben die auto kunnen staande houden en effectief het verder kunnen onderzoeken.
0: De burgemeester vermoedt dat het incident te maken heeft met kritiek van ouders op de nieuwe organisatie van de kinderopvang. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse Droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van 2 euro. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was nog niet duidelijk. Die 2 euro komt bovenop de 3 euro invoertax die al geldt op kleine pakjes van minder dan 150 euro waarde. De bedoeling is om de douane zo meer middelen te geven voor al het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. En met de extra inkomsten zal de douane meer personeel kunnen aannemen. De Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het contract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nu toe was de Nederlandse brouwer Heineken biersponsor van de Champions League. Vanavond veel wolken met vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Nicole van Opstal.
3: Een goeie avond, Judge Ligeti en Bella Bartok. Deze twee componisten sierden het concertprogramma dat Brussels Philharmonic en pianist Jan Michiels een tijdje geleden gaven in Flagey in Brussel. En dirigent was Kazushi Ono. Het was een heel fijn concert dat componisten samenbracht die allebei een passie hadden voor volksmuziek, voor eigenzinnige ritmes en voor bijzondere structuren. De 6 bagatellen voor blaasquintet van Ligeti stonden niet op het programma, maar die horen we nu alvast om de toon te zetten. En ze worden gespeeld door een ensemble rond fluitist Emmanuel Pahu.

Zes bagatellen voor blaasquintet van George Ligeti door een quintet met onder meer fluitist Emmanuel Pahu. Straks komen we nog eens terug bij George Ligeti, want dan speelt Jan Michiel zijn pianoconcerto. Maar eerst een concerto van een ander componist, van Béla Bartók. En hij schreef een concerto, een heel virtuoos concerto voor orkest. Een werk dat we bij de absolute meesterwerken van de 20e eeuw mogen rekenen. In dit concerto is er dus niet één solo-instrument, maar Bartók geeft elke instrumentengroep van een zowat 80-koppig orkest een eigen solo-moment. Aan het einde brengt hij iedereen weer samen in een prachtig, opzwepend, optimistisch slot dat perfect past bij de omstandigheden waarin hij het schreef. Bartók schreef het namelijk in de vroege jaren 1940 in Amerika in opdracht van het Boston Symphony Orchestra, geleid door Sergej Koussevitsky. In Amerika trof Bartók een onverwoestbaar optimisme aan. Nochtans was het voor hem niet zo'n gelukkige periode. Hij was zijn thuisland Hongarije ontvlucht voor de oorlog, woonde in New York, maar miste zijn thuisland en hij was zwaar ziek. Maar toch dit fijne vijfdelige concerto voor orkest. Nu door Brussels Philharmonic en Kazushi Ono.

Applaus in Studio 4 van Flagey voor Brussels Philharmonic, geleid door Kazushi Ono in het vijfdelige concerto voor orkest van Béla Bartók. Het werk werd in 1944 in Amerika ten doop gehouden en dat was een jaar voor de dood van Bartók en het werd daar een gigantisch succes. Van het concerto voor orkest van Bartók nu naar het pianoconcerto van George Ligeti. Een werk dat onspeelbaar wordt genoemd. Ligeti zelf gaf toe dat het een van zijn meest complexe en technisch veeleisende composities is. Een kolfje naar de hand van pianist Jan Michiels, die tijdens dit concert de solist was. Jan Michiels heeft een bijzondere fascinatie voor het werk van Ligeti. En of dit werk zo moeilijk was, vroeg ik hem. Wel, Jan Michiels noemt het werk ritmisch heel moeilijk, maar omdat het zo goed geschreven is, kan de muziek aan gewicht verliezen, eenmaal je het ritme onder de knie hebt. En die ritmische moeilijkheden moet je zo beheersen dat je er niet aan denkt. Eenvoudig uitgelegd, dat alleszins. George Ligeti schreef het werk tussen 1986 en 1988, eerst in drie delen, zoals een conventioneel concerto, maar later voegde hij er nog twee delen aan toe. Elk van die vijf delen presenteert een unieke klankwereld. Jan Michiels, Brussels Philharmonic en Kazushi Ono.

Vijfdelige concerto voor piano en orkest van Judge Ligeti met Jan Michiels als solist. En met Brussels Philharmonic onder leiding van Kazushi Ono. Een indrukwekkende en virtuose compositie die bol staat van complexe en tegenstrijdige maatsoorten en ritmes. En daarna ging het in Studio 4 van Flagey opnieuw naar muziek van Béla Bartók. Met de danssuite die Bartók schreef voor de herdenking van de hereniging van de steden Buda en Pest. In november 1923 plande het stadsbestuur van Budapest een groots feest voor de 50ste verjaardag van dat gebeuren. Bartók zorgde voor een vijfdelige suite waarin hij zijn liefde voor volksmuziek de vrije loop liet. En we weten dat Bartók enorm hield van volksmuziek. Hij verzamelde duizenden volksmelodieën en archiveerde die. Jarenlang trok hij door Hongarije, maar ook door Slowakije, Roemenië, Bulgarije en zelfs Algerije. En al die verschillende tradities en stijlen verwerkte hij in zijn danssuite als een ode aan de vele gemeenschappen van zijn geboorteland en andere streken daarbuiten.

Brussels Philharmonic, geleid door Kazushi Ono met de danssuite die Béla Bartók schreef voor de festiviteiten van de stad Budapest. Vorige week doken we al even onder in de nieuwe cd van Nicolas Alstedt, cellist en pianist Olli Mustonen. En daarop speelt het duo muziek van Mustonen zelf, maar ook de mooie sonate voor cello en piano van Zoltán Kodály. En hier is die.

Sonate voor cello en piano van Zoltán Kodály met Nicolas Alsted en Olli Mustonen. En Roland Hendricks en Sergei Redkin mogen afsluiten met About Love and Loss, het eerste deel van The Way of Synchronicity van Matthias Koppes. En daarmee wuif ik u uit voor vanavond. Na het nieuws heeft Clara nog Undercover voor u. Nog een heel fijne avond.

0: Op 23 september zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. Zijn werk is een spirituele reis. Een eindeloze zoektocht naar verdieping. Iets dat ons overstijgt. Lies Steppe en Guy Peters nemen u mee naar de AB. Waar het vuur van Coltrane brandend wordt gehouden. Met Alan Forklit, James Brandon Lewis en Chad Taylor. Morgen om 6 uur in Clara Live. Bij Clara en op 14 Max.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties aan de gang. En daar is vooral veel aandacht voor de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Mieke Strings.
2: De Franse president Macron verdedigde in zijn toespraak vurig internationale samenwerking en de internationale rechtsorde. Er moet meer gebeuren, zei Macron, onder meer in Gaza, waar ondanks een voorlopig akkoord nog altijd geen humanitaire hulp binnenkomt.
3: Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous?
2: De diplomatie daar is een beschamend spektakel, zei hij nog. Intussen zat de Amerikaanse president Trump samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij bespraken onder meer een voorstel voor Rusland en Oekraïne om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Voor Oekraïne zeker bespreekbaar, zei Zelensky. Maar hij hoopte dat de Amerikanen ook de Russen zover zouden krijgen.
4: I don't know the position of Russia. God bless that the American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
2: Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft vandaag 3 uur lang samengezeten met de Iraanse delegatie. Morgen komt de Iraanse president Pezeshkian naar New York.
1: Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er vanaf november een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van 2 euro. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was niet duidelijk. Die 2 euro komt bovenop de 3 euro invoertax die nu al geldt op kleine pakjes van minder dan 150 euro waarde. De bedoeling is om de douane meer middelen te geven voor het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse Droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenoot Vic de Smet zilver veroverd in het tijdrijden bij de junioren. De Smet was 6 seconden trager dan de Spanjaard Noval. Voor de Smet, 17, is deze medaille de kers op de taart van een sterk jaar, zegt hij.
5: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
1: Het is al de 3e medaille voor ons land op dit WK, na het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden bij de profs en het brons van Luca Vierstraten in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Het weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen morgen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Het is 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schabriks. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot vanavond aangekondigd in New York, in de marge van de algemene vergadering van de VN. Prévot heeft het over het belang van een open dialoog. De respectievelijke ambassades zullen binnenkort opnieuw opengaan. De relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo, waar er oorlog is en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23... Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. De Franse president Macron noemt de vredesdiplomatie over Gaza een beschamend spektakel. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn toespraak voor die algemene vergadering van de VN. Het zogenaamde vredesakkoord daar heeft geen enkele humanitaire corridor geopend, zei Macron. Ook over toegenomen geweld door Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever was hij erg scherp.
1: Cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations, c'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien.
0: Het recht voor de Palestijn om te bestaan is er haast onmogelijk, zei Macron. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering nu gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder, onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniors vrouwen. De Kruijenaar was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder vanavond won ook al Vic de Smet zilver bij de juniors mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK in Canada al op 4. Het weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot vanavond aangekondigd. Hij deed dat in New York in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Prevot heeft het over het belang van een open dialoog. De respectievelijke ambassades zullen binnenkort opnieuw opengaan. De relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog aan de gang en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. Tijdens die algemene vergadering van de VN is er veel aandacht voor de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Mieke Strings vat de avond samen.
1: De Franse president Macron verdedigde in zijn toespraak vurig internationale samenwerking en de internationale rechtsorde. Er moet meer gebeuren, zei Macron, onder meer in Gaza, waar ondanks een voorlopig akkoord nog altijd geen humanitaire hulp binnenkomt.
2: Maar cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous?
1: De diplomatie daar is een beschamend spektakel, zei hij nog. Intussen zat de Amerikaanse president Trump samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij bespraken onder meer een voorstel voor Rusland en Oekraïne om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Voor Oekraïne zeker bespreekbaar, zei Zelensky. Maar hij hoopte dat de Amerikanen ook de Russen zover zouden krijgen.
3: I don't know the position of Russia. God bless that the American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
1: Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft vandaag 3 uur lang samengezeten met de Iraanse delegatie. Morgen komt de Iraanse president Pezeshkian naar New York.
0: In Sri Lanka hebben 15 verdachten samen 220 jaar gevangenisstraf gekregen voor de bomaanslagen op Paasdag in 2019. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels in het hele land kwamen ruim 260 mensen om, onder wie tientallen buitenlanders, onder meer 3 Nederlanders. Het ging om zelfmoordaanslagen. De veroordeelden waren betrokken bij de voorbereidingen en zouden lid zijn geweest van extremistische groeperingen die banden hadden met IS. Die terreurgroep heeft de aanslagen opgeëist. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden na een overdosis medicijnen. Dat blijkt uit het autopsierapport. Zij overleed vorige maand, ze was 36. In haar bloed is onder meer fentanyl gevonden. Dat is een gevaarlijke pijnstiller, waarvan een kleine hoeveelheid al dodelijk kan zijn. De wetsdochter spreekt van een ongeluk. Enkele weken voor haar dood was ze nog ontslagen uit een ontwenningskliniek. Hayden Panettiere is onder meer bekend voor haar rol in de serie Heroes. Ze speelt ook mee in de films Scream 4 en 5. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft ons land vandaag 2 medailles behaald. Jana de Kruijenaar veroverde zilver in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaar 18 was 12 seconden trager dan de Poolse Okroczynska. De Kruijenaar behoorde niet tot de favorieten voor een medaille, dus was de euforie groot.
4: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij. Ja.
0: En Vic de Smet won zilver bij de juniores mannen. De Smet, 17, deed er 6 seconden langer over dan de Spanjaard Noval. Een kers op de taart na een al mooi jaar, zegt hij.
5: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
0: En zo staat de teller van de Belgische medailles op dit WK al op 4. Vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en tot 23 graden. Zo, dinsdag 22 september zit erop. Een goede nacht.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.